0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Didi na na na na na.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio
0: met een grote R.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
1: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. 5 mei, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
7: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
9: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
10: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
9: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
10: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Alles in balans met kookpunt Janni en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: europakinderhulp.nl.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
21: Wacht even hoor.
20: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Het is 8:00. Goedemorgen. Je bent bij Rijnmond. Zometeen hier de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. In Rotterdam-Delfshaven is een tiener neergestoken. Dat gebeurde gisteravond op de Klaas de Vriezelaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Vooral het zuiden van het land heeft last gehad van het noodweer. In Limburg zorgt het onweer voor verschillende schademeldingen en wateroverlast, meldt L1. In Brabant moest de brandweer enige tijd stoppen met bluswerk bij een natuurbrand. Het was er te gevaarlijk geworden, schrijft Omroep Brabant. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar door de regen kort gestaakt. President Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland. Dat zegt hij tegen Amerikaanse media. Eerder zei Trump al dat er 5000 militairen zouden vertrekken. De VS neemt die maatregel nadat de Duitse bondskanselier kritiek had op het beleid van Trump. En een succesvolle avond voor Excelsior in de Eredivisie. De club heeft met 3-2 gewonnen van Groningen. Een belangrijke winst in de strijd tegen degradatie. Excelsior staat nu op plek 14. Feyenoord speelt vanmiddag tegen Fortuna Sittard. En Sparta heeft Go Ahead Eagles als tegenstander. En beide wedstrijden volg je vanmiddag in Radio Rijnmond Sport. En dan nog het weer. Een bewolkte dag. Regen in de hele regio. Maximaal 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
21: Wat als je...
23: Halt! Steen blijven!
21: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
24: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
25: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
26: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
27: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
28: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
30: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
31: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
32: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
33: Dit is Radio Rijnmond.
34: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

was Traveling Band van Creedence Clearwater Revival uit 1970. Dit nummer is terug te vinden op het album Cosmos Factory, dat CCR ook in 1970 uitbracht. Het muziektijdschrift Rolling Stone plaatste dit album in de lijst met de 500 beste albums aller tijden. Creedence Clearwater Revival werd opgericht in Californië, al was dat eerst nog onder namen als The Blue Velvets en The Gollywogs, voordat het dus CCR werd. De band ging later met veel gedoe en rechtszaken uit elkaar en zanger John Fogerty, die verantwoordelijk was voor zowat alle hits, is ook vandaag de dag nog altijd actief en momenteel op tournee met zijn traveling band, wat dus ook de titel is van het nummer dat je net hoorde. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Het nummer It's Late werd in 1958 geschreven en gezongen door Dorsey Burnett, die het pas in 1980 op een album uitbracht. Daardoor is het bekend geworden door de single van Ricky Nelson. Hij bracht het al veel eerder uit. Ricky Nelson overleed door een vliegtuigongeluk op 45-jarige leeftijd en bracht in 1959 het album Ricky Sings Again uit. En daarop staat zijn versie van It's Late.

Dat was de Amerikaanse blueszanger en gitarist Stevie Ray Vaughan en je hoorde hem in de Rijnmond Jukebox met Look at Little Sister. Dit nummer staat op het album Soul to Soul uit 1985, wat het derde studioalbum was van Stevie Ray Vaughan en waarvoor hij samenwerkte met de band Double Trouble. Stevie Ray Vaughan staat bekend als een van de meest invloedrijke bluesartiesten en een van de beste gitaristen aller tijden en hij overleed door een helikopterongeluk in 1990 op 35-jarige leeftijd. We gaan naar 1964, want in dat jaar bracht Dean Martin zijn versie uit van het nummer I'm Confessing That I Love You. De eerste versie van dit nummer, met een andere tekst, komt uit 1929 en het werd toen opgenomen door Thomas Fats Waller en His Babies. Een jaar later werd er een nieuwe tekst geschreven door de Amerikaanse tekstschrijver Al Nayberg en de muziek kwam op naam te staan van Ralph Doherty en Alice Reynolds. Het is door de jaren heen opgenomen door tal van artiesten, waaronder door Louis Armstrong, Perry Como, Ricky Nelson, Diana Krall en door Dean Martin.

Uit 1966 was dat Stevie Wonder met Blowin' in the Wind. Het nummer dat werd geschreven door Bob Dylan, die het zelf in 1963 uitbracht op zijn tweede album, The Freewheelin' Bob Dylan. Het origineel staat hoog in de lijst met de 500 beste nummers ooit gemaakt. Stevie Wonder bracht zijn cover van Blowin' in the Wind uit op zijn vijfde studioalbum, en dat kreeg de titel Uptight. En dat album kwam in de Amerikaanse R&B albumhitlijsten tot plek 2. En Stevie Wonder wordt binnenkort op 13 mei 76 jaar en is nog volop actief. Door een acute alcoholvergiftiging werd de Amerikaanse zanger en muziekschrijver Keith Whitley slechts 34 jaar. En hoewel hij tijdens zijn carrière slechts 2 albums uitbracht, kwamen er wel 12 singles in de Billboard Country hitlijst terecht. En na zijn dood kwamen er nog eens 7 bij. We gaan naar de Rijnmond Jukebox nu naar het nummer Don't Close Your Eyes, dat afkomstig is van het album met dezelfde naam. Het werd voor Keith Whitley een nummer 1 hit en de Billboard nummer 1 country single van het jaar 1988. I know.

Je hoorde Elvis Presley in de Rijnmond Jewelbox met Mr. Songman. Dit nummer is afkomstig van het album Promised Land van Elvis Presley, dat in 1975 verscheen. Het nummer werd geschreven door Donny Sumner, die ook achtergrondzanger was bij Elvis. Het album Promised Land was het 21ste album van Elvis Presley en kwam in 1975 uit op de 40ste verjaardag van The King en zou in de country album hitlijst op nummer 1 komen te staan. In 1958 begon Ritchie Valens als net 17-jarige aan zijn professionele muziekcarrière nadat hij werd ontdekt door Bob Keane van Delphi Records. Zijn carrière ging als een raket en zorgde ervoor dat hij met zijn middelbare school moest stoppen. Hij was pas 8 maanden bezig toen hij bij het bekende vliegtuigongeluk met onder andere Buddy Holly en de Big Bopper om het leven kwam. De allereerste single die Ritchie Valens uitbracht komt uit 1958 en heeft hij ook zelf geschreven. Dit is Come On, Let's Go!

In 1959 was dat Ray Charles met het door hem zelf geschreven What I Say, het nummer dat bekend staat als een van de eerste soulnummers. Het nummer ontstond een jaar eerder, in 1958, toen Ray Charles met zijn orkest en achtergrondzangers de hele set had gezongen tijdens een optreden en er nog tijd over was. Ze improviseerden een nummer en het publiek was zo enthousiast dat het uiteindelijk werd opgenomen en uitgebracht. Het bleef niet zonder succes, want het leverde Ray Charles een gouden plaat op en een plek in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Volgende maand komt het album Night Blooms van de Amerikaanse zanger en acteur Jeff Goldblum uit, waarvoor hij samenwerkte met zijn vaste band, de Mildred Snitzer Orchestra. Een van de nummers op dat album is If Only I Had a Brain, dat vorige maand al uit werd gebracht en wat hij samen opnam met de 39-jarige Engelse actrice en zangeres Cynthia Erivo. Het origineel van If Only I Had a Brain komt uit de film The Wizard of Oz en hoor je nu in de Rijnmond Jukebox in de uitvoering van Jeff Goldblum en Cynthia Erivo.

Dat was Daryl Singletary en je hoorde hem met Too Much Fun uit 1995. Dit nummer werd geschreven door Curtis Wright en Jeff Knight en verscheen op het debuutalbum van de Amerikaanse countryzanger dat ook Daryl Singletary werd genoemd. Hij zou een top 4 hit scoren met Too Much Fun, het nummer dat je net hoorde. En Daryl Singletary overleed onverwachts in 2018 op 46-jarige leeftijd. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond. En daarna zijn we terug met het tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Engelbert Humperdinck, die gisteren 90 jaar is geworden. Het origineel van het nummer Am I That Easy To Forget komt uit 1958... toen de Amerikaanse zanger Carl Bello het mede door hem zelf geschreven nummer uitbracht. Daarna is Am I That Easy To Forget door veel artiesten gecoverd, waar de uitvoering van Engelbert Humperdinck uit 1967 de meest succesvolle van was.

0: Rit. Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: In de iconische rode stoelen van het nieuwe Luxor wordt al 25 jaar gelachen, gehuild en gejuicht. Maar nu zijn ze echt aan vervanging toe. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Doneer via luxortheater.nl/nieuwe stoelen.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
13: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Het is bijna 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen verder met de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Er zijn 2 verdachten aangehouden na een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om 2 Rotterdammers van 18 en 22, meldt de politie. Een tiener raakte gewond bij de steekpartij van gisteravond. Er zou ook bij zijn geschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In het Drentse Hogeveen is vannacht een grote brand geweest. Bewoners van 8 huizen werden uit hun woning gehaald, meldt RTV Drenthe. Brand begon waarschijnlijk in een auto. Het vuur sloeg over naar de woningen. 2 huizen hebben schade opgelopen bij de brand. Ruim 100 gemeenten doen onderzoek naar de grootschalige roof van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft onderzoeksplatform Pointer uitgezocht. Het gaat om gemeenten waar tijdens de oorlog zeker 10 Joodse panden zijn onteigend, maar ook wanneer de gemeente die woningen of de grond heeft gekocht. Grote steden, waaronder Rotterdam, begonnen eerder al met zo'n onderzoek. En een succesvolle avond voor Excelsior in de Eredivisie. In de Euroborg werd de thuisspelende ploeg FC Groningen met 2-3 verslagen. De recht wist in de slotfase de beslissende goal te maken. Door de winst ontloopt Excelsior directe degradatie. Vanmiddag meer Eredivisie voetbal. Feyenoord gaat op bezoek bij Fortuna Sittard. En Sparta ontvangt Go Ahead Eagles. Verslag van die wedstrijden hoor je vanmiddag in Rijnmond Sport. En dan nog het weer. Een bewolkte dag, regen in de hele regio en maximaal 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
21: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
22: En ook nog eens gratis parkeren.
23: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Meesterbakker LJ, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van Meesterbakker LJ.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
26: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes?
27: Limes is een fruitsoort. Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
26: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
28: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
29: Hey Remo!
30: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
29: Hey, Remo!
30: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Uit 1962 was dat Chubby Checker aan het begin van de tweede uur van de Rijnmond Zoobox van vandaag. En je hoorde hem met Slow Twistin', het nummer dat werd geschreven door John Sheldon. Chubby Checker werd wereldberoemd met The Twist. En hoewel hij inmiddels 84 jaar is, is hij nog altijd actief. We gaan naar Mark Broussard, de 44-jarige Amerikaanse muzikant die vorige maand zijn nieuwste album lanceerde. Het album Chance Worth Taken, waarvoor hij onder meer samenwerkte met Joe Bonamassa. En wat zijn eerste album is met volledig zelfgeschreven bluesmuziek. Van dat album van Mark Broussard is dit nu het openingsnummer van het album. Dit is You'll Be Sorry.

Blijft dit toch een prachtig nummer. Je hoorde My Way van Paul Anka uit 1969. Anka is ook de schrijver van de Engelse tekst van dit nummer, nadat de Franse zanger Claude François in 1967 het Franse origineel Comme d'habitude uitbracht. Het origineel werd geschreven door de Franse componist Jacques Revaux onder de titel For Me, maar hij raakte het aan de straatstenen niet kwijt. Na enige aandringen ging Claude François akkoord, maar alleen als hij er een nieuwe tekst bij mocht schrijven. Paul Anka kreeg later van François toestemming voor zijn Engelse tekst, en het was uiteindelijk Frank Sinatra die er een absolute klassieker van maakte. De Amerikaanse countryzanger Toby Keith werd in 1961 geboren in Oklahoma en zou 62 jaar worden. Een paar uur na zijn dood in 2024 werd Toby Keith toegevoegd aan de Country Music Hall of Fame. We gaan met hem naar het album Honky Tonk University uit 2005, wat een van de nummers op dat album is As Good As I Once Was. Het zou hem in de Verenigde Staten een platina plaat en een nummer 1 hit in de country hitlijst opleveren. En Toby Keith hoor je nu in de Rijbon Jukebox met As Good As I Once Was.

1955 hoorde je Flip Flap and Fly van Big Joe Turner. En als we de beroemde Amerikaanse rock'n'roll hitschrijver Doc Pomus mogen geloven, dan zouden we zonder Big Joe Turner nooit van rock'n'roll hebben gehoord. En dat begon bij hem allemaal op jonge leeftijd met het zingen in de kerk en op de hoek van de straat. Het nummer Misty Blue werd geschreven door Bob Montgomery en het was Wilma Burks die het in 1966 als eerste uitbracht. Toch was het destijds eigenlijk bedoeld voor Brenda Lee, maar zij bedankte voor de eer. Voor Wilma Burks bleek het een vrij cadeautje te zijn, want het werd haar meest bekende nummer en ze zou het dan ook meerdere keren opnemen en uitbrengen. Dat deed ook Etta James en zij bracht het in 1976 uit op haar album Dreamer. En Etta James hoor je nu met het nummer dat ze bij zo'n beetje ieder optreden zong. Dit is Misty Blue.

de Someday Soon van de Amerikaanse zangeres Susie Bogus. Zij begon haar muzikale carrière als rondtrekkende zangeres en werd vervolgens aangenomen in Dollywood, het themapark van Dolly Parton. Nadat ze in 1987 een platencontract kreeg, brak ze door met countrymuziek. Jaren later maakte de inmiddels 69-jarige zangeres de overstap naar de jazzmuziek en is ze vandaag de dag nog altijd actief. Het origineel van het nummer Pennies from Heaven komt uit 1936 en is van het orkest van Georgie Stoll met de zang van Bing Crosby. Het nummer werd toen gebruikt in de film die ook Pennies from Heaven heet. Het werd een klassieke en is door de jaren heen uitgebracht door artiesten als Louis Armstrong, Dinah Washington, Tony Bennett, Doris Day en door Frank Sinatra. Hij nam het zelfs twee keer op, namelijk in 1956 voor zijn album Songs for Swingin' Lovers en in 1962 voor zijn album Sinatra Basie, een historic musical first, waarvoor hij samenwerkte met Count Basie. Dit is Frank Sinatra met Pennies from Heaven. Every

In 1961 hoorde je Let the Four Winds Blow van Fats Domino. Hij was ook bekend vanwege zijn pianospel, al had het weinig geschild of we hadden hem nooit op die manier leren kennen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Fats verschillende baantjes en bij een van die baantjes werkte hij in een staalfabriek en een ongeluk daar kostte hem bijna zijn linkerhand. Hij werd uiteindelijk wereldberoemd, maakte tal van geweldige nummers en hoewel hij in zijn latere leven nog maar zelden optrad, maakte hij altijd een grote indruk als hij soms toch weer het podium betrad. Rosemary Clooney overleed in 2002 op 74-jarige leeftijd en is inderdaad familie van George Clooney, die we natuurlijk kennen van zijn werk als acteur. Met Rosemary Clooney gaan we naar het nummer Get Me to the Church on Time, dat afkomstig is uit de musical My Fair Lady uit 1956. Rosemary Clooney werkte voor haar uitvoering van Get Me to the Church on Time samen met Nelson Riddle en het staat op haar album Rosie Solves the Swingin' Riddle uit 1961. En Rosemary Clooney hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Get Me to the Church on Time.

Dat was Michael Bublé met On an Evening in Roma. Het nummer dat in 1959 voor het eerst werd uitgebracht door Dean Martin. De inmiddels 50-jarige Bublé zette het op zijn 9e studioalbum Nothing But Me uit 2016 en zei daarover dat hij nog nooit zoveel plezier heeft gehad tijdens het werken aan een album. En je hoorde hem net in de Rijnmond Zoolbox met On an Evening in Roma. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Johnny Cash. Het nummer Sunday Morning Coming Down werd geschreven door Kris Kristofferson en in 1969 als eerste opgenomen door Ray Stevens. Daarna zorgde Johnny Cash ervoor dat het in 1970 een nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst werd. Cash werd geboren in een armboerengezin en kende een zeer succesvolle carrière waarin hij meer dan 90 miljoen platen verkocht. Daarmee staat hij in de lijst met de bestverkopende artiesten aller tijden. En Johnny Cash hoor je nu in de Rijnmond Zoolbox met Sunday Morning Coming Down.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: In de iconische rode stoelen van het nieuwe Luxor wordt al 25 jaar gelachen, gehuild en gejuicht. Maar nu zijn ze echt aan vervanging toe. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Doneer via luxortheater.nl/nieuwe stoelen.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. 5 mei, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je daar zin in?
17: Ja.
16: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het is 10 uur, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek uit de 80's, 90's en nu. Nu eerst het nieuws, mijn naam is Rob Kemperman. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens 112-journalisten is de automobilist doorgereden. De bijrijder is na de aanrijding wel uitgestapt. De politie doet onderzoek. Er zijn 2 Rotterdammers aangehouden na een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven. Een tiener raakte gewond bij de steekpartij van gisteravond aan de Klaas de Vrieselaan. Er zou ook zijn geschoten in dezelfde straat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het bouwen van tienduizenden woningen wordt belemmerd door zogenoemde gifzones. Dat is zo in zeker 40 gemeentes, meldt Nieuwsuur. Komt omdat er minimaal 50 meter afstand moet zijn tot landbouwgrond. Dat is zo omdat daar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Gemeenten willen dat de regels worden aangepast. En grote drukte in Rio de Janeiro afgelopen nacht kwam door een gratis concert van Shakira op het strand van Brazilië. Er kwamen 2 miljoen mensen op af. Eerder traden Madonna en Lady Gaga er ook al op. De concerten worden georganiseerd om de stad te promoten. En dan nog het weer. Een bewolkte dag vandaag. Buien in de hele regio en maximaal 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
21: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
22: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
23: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
24: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
28: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
29: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
28: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: Non-stop de lekkerste muziek.
30: Radio met een grote R.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat als je...
2: Halt! Steen blijven!
1: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
13: Mijn internet is traag. Maar ik wil dat snel.
14: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
13: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
14: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
13: Ik wil sneller dan snel.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Het is bijna 11 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen hier de beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Een woningbrand in Nieuw-Beierland vanochtend was in een woning op de eerste etage. Kwam veel rook bij vrij, meldt de brandweer. Er is één iemand nagekeken omdat hij rook had ingeademd. Het is nog niet duidelijk wat er in brand heeft gestaan. De brand is inmiddels onder controle. Een aanrijding in het centrum van Rotterdam gisteravond. Daarbij is de bestuurder van de auto doorgereden, zo wordt gemeld. Een vrouw raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. En er is gevochten in Zoetermeer afgelopen nacht. Grote vechtpartij daar. Zijn twee agenten bij gewond geraakt. 4 mensen zijn aangehouden, meldt Omroep West. Bij 1 aanhouding gebruikten agenten het stroomstootwapen. Waarom er werd gevochten is niet duidelijk. En dan sport. Formule 1. Noodweer zorgt voor een vroege start van de Grand Prix van Miami. Er is zwaar onweer voorspeld. De race is daarom 3 uur vervroegd, meldt de NOS. Start is om 7 uur vanavond, Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Pole position is voor Antonelli. En dan nog het weer. Een bewolkte dag vandaag. Buien in de hele regio. Maximaal 18 graden. Vanavond weer droog. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: wil verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
19: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
20: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
21: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
20: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
22: Huh? Hoe dan?
23: Maar dit is zijn band.
24: Ja.
25: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
26: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
1: Wat als je...
2: Halt! Steen blijven!
1: ...niet kunt horen. Lees het boek Het kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
27: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
28: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
29: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
30: Nu, later en altijd.
31: Ga je bijna met pensioen?
32: Ja.
31: En heb je daar zin in?
32: Ja.
31: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
33: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
34: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
35: Ik krijg een vakantiebroertje.
34: Huh?
35: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
34: Cool, wil ik ook.
36: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
37: Europakinderhulp.nl.
38: Dit is Radio Rijnmond.
39: Non-stop de lekkerste muziek.
38: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
16: Het is 12 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zometeen hier de beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Er is vanochtend korte tijd sprake geweest van brand in een woning in Nieuw-Beijerland. Daarbij kwam vooral veel rook vrij, zegt de brandweer. Er is één persoon nagekeken nadat hij lang in de rook had gezeten. Het is nog niet duidelijk wat er in brand heeft gestaan. De brand is inmiddels onder controle. In IJsselstein, Utrecht, zijn vannacht het gemeentehuis en een theater vernield. Zijn onder meer ruiten ingegooid, weet RTV Utrecht. Ook is er een vlag op zijn kop gehangen en er zijn stickers geplakt met daarop het woord corrupt. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd, ook is er nog niemand aangehouden. Het is al langer onrustig in IJsselstein omdat er noodopvang voor vluchtelingen komt op een van de velden van een lokale voetbalvereniging. Oekraïne heeft vannacht twee Russische olietankers aangevallen. President Zelensky zegt dat het gaat om schepen die met de vlag van een ander land varen. Zo zou in het geheim olie worden verplaatst en worden internationale sancties omzeild. Op sociale media deelde Zelensky beelden van de aanval. Sport dan, voetbal, een belangrijke dag voor Feyenoord. Op bezoek bij Fortuna Sittard strijden de Rotterdammers vanmiddag voor de tweede plek in de Eredivisie. Die plek geeft recht op deelname aan de Champions League. En ook Sparta mag aan de bak. Zij krijgen Go Ahead op bezoek. En een verslag van die wedstrijden hoor je vanmiddag in Radio Rijnmond Sport. Dan nog het weer. Bewolkte dag vandaag, buien in de hele regio. Maximaal 18 graden. Vanavond weer droog. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
17: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
18: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
17: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
19: Huh? Hoe dan?
20: Maar dit is zijn band.
21: Ja.
22: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
12: Maassluis was gewoon opstandig. Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zaten zoveel Duitsers.
23: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
24: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
25: En ook nog eens gratis parkeren.
26: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
27: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
28: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
31: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
32: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
33: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
32: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
33: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
34: Dit is Radio Rijnmond.
35: Non-stop de lekkerste muziek.
34: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
4: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek uit de 80s, 90s en nu. Eerst het nieuws, mijn naam is Rob Kemperman. Nog een kleine week en er wordt Thelma Schoon, de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam, binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat om het ambt en de sacramenten. Al zingt ze waarschijnlijk wel wat hoger dan haar collega's, zo zegt ze zelf. Een groot deel van de Amerikaanse militairen zal in Duitsland blijven. Dat verwacht defensieminister Yezilgus. President Trump besloot duizenden militairen weg te halen na kritiek van de Duitse bondskanselier. Yezilgus zei bij WNL dat Amerika plekken in Duitsland hard nodig heeft. Daarom verwacht ze geen grootschalig vertrek. En even opletten geblazen, op vakantie gaan in Europa met de auto, daarin gaat weer wat veranderen. In veel landen zijn regels voor milieuzones en tolwegen anders, meldt het AD. Zo zijn er in Duitsland bijvoorbeeld minder milieuzones, het zijn er nog maar 35. Eerder waren dat er 2 keer zoveel. Opmerkelijk nieuws is er uit Italië, daar krijg je soms betaalde tol terug als je in de file terechtkomt. Sport, voetbal, een belangrijke dag voor Sparta en Feyenoord. Op bezoek bij Fortuna Sittard strijdt de ploeg van Van Persie vanmiddag voor de tweede plek in de Eredivisie. 4 clubs azen op die plek die recht geeft op deelname aan de Champions League. Feyenoord staat nu tweede, op korte afstand gevolgd door NEC. En ook Sparta mag aan de bak in de hoop op Europees voetbal. Einde van de middag krijgen ze Go Ahead op bezoek. Verslag van die wedstrijden hoor je in Radio Rijnmond Sport. Dan nog het weer, in de regio vooral bewolkt, 18 graden maximaal. Vanavond en vannacht droger. Morgen begint grijs, later ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
16: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
14: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
16: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
18: Wat als je...
19: Halt! Steen blijven!
18: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
20: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. 5 mei, bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
21: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
20: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
22: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
23: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
24: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
25: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
26: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
27: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
29: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
20: Dit is Radio Rijnmond.
30: Non-stop de lekkerste muziek.
20: Radio met een grote R.

righteous, sister sinner says funky. How was I?

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Now on.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
12: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, €1,69.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
16: 2 uur precies, een hele goede middag. Je bent bij Rijnmond. Je zit gebakken hier op Radio Rijnmond de komende uren. 5 uur maar liefst Radio Rijnmond Sport met op het programma Fortuna Sittard tegen Feyenoord en Sparta tegen Go Ahead Eagles. We gaan beginnen na het nieuws van Rob Kemperman.
17: Goedemiddag. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de katholieke kerk in Rome. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat om het ambt en de sacramenten. Docenten geschiedenis en maatschappijleer zien dat leerlingen online verkeerde informatie krijgen over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories langs bijna alle middelbare scholen. Zou vooral komen door desinformatie op sociale media. Bijvoorbeeld over hoeveel Joden er zouden zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van Onderwijs vindt de snelle verspreiding van desinformatie een zorgelijke ontwikkeling. De Formule 1 kijken, dat kan vanavond met het bord op schoot. Noodweer zorgt voor een vroegere start van de Grand Prix in Miami, meldt de NOS. Start is 7 uur vanavond, Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Zijn teamgenoot start vanaf de laatste plek. Hij werd gedisqualificeerd voor de kwalificatie. De vloer van zijn auto stak aan beide kanten 2 millimeter te ver uit. En een kleine brouwerij in Frankrijk mag een speciaal bier niet meer verkopen. En dat komt door de naam van het bier, John Lemon. De weduwe van John Lennon had bezwaar tegen die woordgrap. Er is overleg geweest. Alleen de resterende voorraad mag nog onder de naam John Lemmon worden verkocht. De brouwer zegt daarna een andere naam te kiezen. En dan nog het weer. Bewolkt met wat buien. 18 graden maximaal. Vanavond en vannacht droger. Morgen begint grijs. Later ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Hey, dankjewel Rob en tot straks. Hè. Er is verkeersinformatie op de zondagmiddag op de A15 bijvoorbeeld. Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West kom je in een 9 minuten vertraging terecht. A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 6 minuutjes. Andere kant op A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 7 minuten. En op de N59 Zierikzee richting Knoopend Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Knoopend Hellegatsplein 5 minuten.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
18: Schuifpui nodig?
19: Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek.
18: paulenpaul.nl.
20: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
21: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
22: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
23: En ook nog eens gratis parkeren.
24: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
25: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
26: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
27: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
29: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed. Je zou je

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.

0: is Radio Rijnmond. Met Jesse van Someren.
1: Goedemiddag, beste mensen. Het is zondag 3 mei en je bent van harte welkom bij Rijnmond Sport. Zo'n dag waarvan je misschien niet weet wat je ermee aan moet. De zon is even zoek, de regen is terug. Kortom, een heerlijke dag om lekker naar ons te luisteren. We zijn er 5 uur lang vandaag, want we hebben wat in de aanbieding. Sterker nog, het is gewoon een ontzettend belangrijke zondag voor Feyenoord. Het hele seizoen gaat het al over die Champions League miljoenen. En als Feyenoord vandaag wint, kan het die miljoenen echt ruiken. Want dan doet het een gouden zaak in de strijd om die o zo felbegeerde plek 2. Dat kan dan eigenlijk gewoon niet meer mis. Feyenoord gaat op bezoek bij Fortuna Sittard. Die wedstrijd begint zometeen om 2:30. En volg je hier natuurlijk van begin tot eind live met het commentaar van Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
2: Feyenoord ongewijzigd vandaag ten opzichte van vorige week. De 3-1 zege op FC Groningen. Eindelijk weer eens een overtuigende overwinning. En geen reden dus voor Robin van Persie om te wisselen. Betekent dat we opnieuw Tobias van den Elshout zien in de rol. Nou, als een soort valse linksbuiten. Dat opnieuw Gernot Trauner weer zeer vertrouwd in de basis ziet staan. En Thijs Kraaijenveld, jarig vandaag. Hij staat ook in de basis op het middenveld van Feyenoord. Tegen Fortuna Sittard, waarin inderdaad, Jesse zo zegt, een gigantische stap richting het vastleggen van de tweede plek kan worden bereikt.
3: Ja, niet alleen de enige die jarig is vandaag. Jij bent zelf ook jarig, Dennis. Van harte gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
3: Vanaf deze plek weer 28 geworden. Ja. Dus doen we die opstelling voor jouw verjaardag maar eens een geheel Wellenreuther op doel. Achterin Del, Trauner, Watanabe en Bossen. Middenveld met Kraaijenveld, Valente en Targaline. Voorin Hajmoussa, Ueda en Van den Elshout. Dat zijn er dus de 11 die zometeen gaan starten namens Feyenoord. Dat hele goede zaken kan doen vandaag. Omdat concurrent NEC gisteren vanavond al gelijk speelde tegen Telstar. Kan Feyenoord dus vandaag 2 punten uitlopen. Weten dat vanavond of later vanmiddag nog AZ en FC Twente tegen elkaar gaan spelen. Kan het zomaar eens een hele belangrijke dag gaan worden voor Feyenoord in die strijd om plek 2 in de jacht op die Champions League miljoenen. Aftrap zometeen hier op bezoek bij Fortuna Sittard, waar Nerejo Casanviro, de huurling van Feyenoord, in de basis staat. Die aftrap zometeen is om 2:30.
1: In totaal 5 eredivisiewedstrijden vandaag op het menu. Om 12:15 al begonnen FC Volendam tegen Heerenveen. Heerenveen staat daar 2-0 voor. Dat is goed nieuws voor Excelsior dat gisteren oh zo goede zaken deed. Door met 3-2 te winnen. Spektakelstuk op bezoek bij FC Groningen was dat. Verder vandaag hebben we om 2:30 naast Fortuna Feyenoord. PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. Het om 16:45 AZ FC Twente. En ook om 16:45 Sparta tegen Go Ahead Eagles. Voor Sparta weer een zeer belangrijk potje in de jacht op Europees voetbal. En ook dat potje is natuurlijk live te volgen via Radio Rijnmond. Met straks op het kasteel niemand minder dan verslaggever Philip van Es.
4: Ja, voor Sparta een hele belangrijke. En dan moeten we daar nog 3 heles aan toevoegen. Want als Sparta die play-offs wil halen, dan zal het vandaag moeten gaan gebeuren. Voortekenen zijn goed. Excelsior deed zijn plicht tegen FC Groningen en won. En dus ligt de weg open om een gaatje te slaan. Maar Go Ahead Eagles kan dus nog aanhaken bij die play-off plekken. Maar ja, als Go Ahead Eagles wint, ja, dan zijn er 3 ploegen die gaan strijden om die laatste play-off plek. En dus blijft het o zo spannend. Selectie van Sparta is even een paar dagen naar Valencia geweest om daar goed uit te rusten en heel fris aan het laatste stukje van het seizoen te beginnen om die play-offs binnen te trekken. Nou, de vraag is, heeft de sinaasappelstad Sparta goed gedaan of juist nog meer kwaad na die keiharde nederlaag tegen Telstar?
1: Sinaasappelstad, prachtige term om deze uitzending van Radio Rijnmond Sport mee aan te vangen. Mocht je toevallig de tv aan hebben staan, was het je misschien al opgevallen, maar we zijn er met deze uitzending ook op TV Rijnmond vandaag. Mocht je lekker mee willen kijken, hartstikke leuk. Maar je bent uiteraard net zo welkom om gewoon lekker traditioneel via de radio te luisteren. We zijn er met deze uitzending de hele dag tot 7 uur vanavond.

0: Kim Wilde en UK aan het begin van een toch wel bijzondere editie van Rijnmond Sport. De eerste van mei 2026. Tenminste, de eerste die draait om Feyenoord. Want gisteren waren we natuurlijk ook al met FC Groningen Excelsior. Prachtig spektakelstuk dat door Excelsior met 3-2 naar zich toe werd getrokken. Horen we later deze uitzending nog wel wat over. Maar we zijn er niet vandaag alleen op Radio Rijnmond, maar ook op TV Rijnmond. Tot de klok van 5 uur kun je hartstikke gezellig met ons meekijken. En we hopen natuurlijk dat het gezellig wordt. Heeft Feyenoord wel behoorlijke invloed op. Feyenoord dat over ruim een kwartier van nu gaat spelen in Sittard op bezoek bij Fortuna. En die wedstrijd wordt natuurlijk voor ons gevolgd door niemand minder dan onze Dennissen, de heren Kranenburg en Van Eersel. Mannen, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Mag ik jou allereerst, want collega Kranenburg was mij voor en terecht dat hij dat deed, mag ik jou, Dennis Van Eersel, van harte feliciteren met je verjaardag?
1: Dat mag jij. Dankjewel.
0: Durf jij op Radio Rijnmond te zeggen hoeveel kaarsjes je mag uitblazen of houden we dat privé?
1: 42.
0: Het is niet aan je te zien, hè?
1: Ik zou je 40. Het was een soort Winetti-taart, maar 4-2 of zo.
0: Ja, schitterend. Heb je het nog, kan je het nog een beetje vieren vandaag? Of heb jij zoiets van, ik mag weer voor mijn werk naar Feyenoord. Dus daarmee ben ik alweer genoeg gewend.
1: Mooi cadeau, hè? Ja, dat is een mooi cadeau dat ik dit werk mag doen. En zo voelt dat ook nog steeds. Dus...
0: Dat is wel mee. Dat is wel mooi, want je doet dit al wat jaartjes, dat het nog steeds zo voelt. Voelt dat voor jou ook nog zo, Dennis Kranenburg? We gaan een beetje off-topic aan het begin, maar dat mag wel.
2: Ik moet echt zeggen dat het bijna door die herrie in het stadion echt heel moeilijk te verstaan is, Jesse. Dus als je nog één keer de vraag wil stellen, dan...
0: Mijn vraag was heel simpel aan jou, of het voor jou ook nog elke dag als een cadeau voelt om verslag te mogen doen van Feyenoord.
2: Ja, dat sowieso. Dat is natuurlijk het allerleukste van alles wat wij mogen doen. Hè? Al die wedstrijden waar we verslag van mogen doen. Dat is altijd de kers op de taart. Hè? Dus daar hebben we het op de heenweg trouwens ook nog over gehad. Dat van alle dingen die we mogen doen is dit denk ik wel het allerleukste. Om die wedstrijden van dichtbij te volgen, dicht op de club te zitten. En ook daar verslag van te mogen doen. Dus dat gaat nooit vervelen. Dat is eigenlijk elke week alweer een cadeautje. Ja.
0: We hebben het weken, mannen, zo niet maanden lang al over die strijd van Feyenoord om plek 2. En het was een strijd die lang niet altijd over rozen ging natuurlijk. Want we hebben wat afgezien met Feyenoord dit seizoen. Maar kunnen we dat allemaal door de play spoelen? Kunnen we dat allemaal vergeten? Een kruis erover, zand erover als Feyenoord vandaag gewoon wint van Fortuna. En daarmee laten we wel zijn gewoon zichzelf officieus verzekerd van die tweede plek, toch?
3: Ja, dan blijft er mogelijk nog één concurrent een beetje in het kielzog. Dat zou dan Twente zijn. Ook geen super makkelijk programma. Nee, dan heeft Feyenoord het volledig in eigen hand om het misschien zelfs al volgende week af te maken. Dan natuurlijk hebben we een thuiswedstrijd tegen AZ. Dat de bekerwonnen nou klaar is. Alleen dat sorteren we wel voor op een overwinning van Feyenoord hier in Sittard. En daar ga ik op voorhand ook vanuit, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar het is ook een seizoen waarin Feyenoord natuurlijk regelmatig als concurrent af liet te weten wat voor ons zelf ook deed. Dus eerst maar eens zien of Feyenoord hier daadwerkelijk wint. En dan kunnen we die balans oppakken. En lijkt het er nu inderdaad aan de voorkant op dat Feyenoord hem gaat veiligstellen, dat Champions League ticket.
0: Heeft Feyenoord jullie de afgelopen weken signalen gegeven, nou, dat we wat minder hoeven te vrezen voor zo'n wedstrijd tegen Fortuna dan bijvoorbeeld een maand of een paar maanden geleden?
2: Ja, zeker. Dat begon eigenlijk al met die wedstrijd bij NEC. Daar vond ik Feyenoord goed voor de dag komen. Is het jammer dat je die wedstrijd in de laatste secondes nog uit handen geeft. Hè? Dat je daar dan nog gelijk speelt. Want je had die wedstrijd natuurlijk gewoon moeten winnen. Dan had je eigenlijk al een soort van klaar geweest met dit stroperige seizoen. Om het maar voorzichtig uit te drukken. Ja, en als je dan die wedstrijd tegen FC Groningen ziet. Daar vond ik Feyenoord gewoon heel goed tegen de dag komen. Ja, Groningen was geen geweldige tegenstander. Maar dat had natuurlijk ook gewoon met Feyenoord te maken. Dat het gewoon goed onder controle had. En dan zie je ook dat er bij die ploeg ook alweer wat begint te leven. Reed heeft daar volgens mij iets over gezegd. Dat iedereen hongerig is naar de Champions League. En dat iedereen zoiets heeft van ja, we moeten gewoon die tweede plek halen. En dat dat binnen die groep ook echt leeft. Nou, dat moet je natuurlijk ook hebben. Dat het na een moeizame periode bij die groep het geloof ook weer terug gaat te komen. En het zegt ook al wat. Volgens mij, ik zag een statistiek langskomen dat het vandaag...

0: één dossier gebleken. En als je dan inderdaad met dezelfde spelers kunt gaan spelen, ja, dan komt er ook een beetje meer routine in. Hè? Dat er meer dat je makkelijke dingen herkent ook van elkaar. Als je elke week met dezelfde spelers speelt. En ja, ze trainen met elkaar, maar uiteindelijk is het in een wedstrijd toch weer anders.
1: Voor de mensen die vorige week en de opening van deze uitzending niet hebben gehoord, kunnen jullie die opstelling van Feyenoord nog eens herhalen?
2: Ja, Feyenoord wil eindelijk weer zijn uitwedstrijd winnen met de volgende 11 spelers. De laatste 3 uitduels eindigden namelijk in een gelijkspel. Hè? NAC, Volendam, NEC en hier in Sittard moet Timon Welleroyter zorgen door zijn doel schoon te houden. Dat hier weer eens een keer gewonnen gaat worden voor hem. 4 verdedigers, Mats Del, Soyossi Watanabe, Gernot Trauner en Jordan Bos. Het middenveld van Feyenoord bestaat vandaag uit Oussama Targaline, Thijs Kraaienveld en Luciano Valente. En de voorhoede van Feyenoord bestaat uit Anis Hartsmoussa, Tobias van den Elzout dus. En Ayas Soueda, de topscorer van de Eredivisie. Hij staat uiteraard in de punt van de aanval.
1: Zitten er voor jullie nog verrassingen in dezezelfde opstelling als vorige week? Of hadden jullie signalen dat er misschien wel 1 of meerdere posities toch zouden wijzigen vandaag?
0: Nou, wat me vooral enigszins wel een beetje verrast. Ik had even het idee dat Gernot Trauner hier op de tribune een paar stoelen verder staat. Als die man die lijkt echt sprekend op Gernot Trauner. Maar die staat vandaag gewoon weer in de basis. Het enige wat ik me af had gevraagd is...
3: Yes, even voor de beeldvorming. Er staat een kale man.
0: Met een bril.
3: Hij lijkt er wel op.
0: Hij is iets zwaarder dan Trauner.
1: Is het Philip van Es toevallig? Want dan moet hij nog haast om op straks op de tijd op het kasteel te zijn.
3: Het is ook niet Philip van Es.
1: Okay.
0: Maar het enige wat ik me afgevraagd was inderdaad van... Ver is Reed inmiddels in zijn herstel. Zou hij in de basis kunnen starten? Maar ik kan me ook voorstellen dat ze daar geen risico mee nemen. En dat ze daarom gewoon vandaar met de Del gaan starten. Maar dat had nog wel een optie geweest waarvan ik dacht van dat zou misschien kunnen dat die gaat spelen. Verder weinig verrassingen in die selectie.
1: Van Persie over Jarrell Reed gaan we zo meteen vlak voor het begin van de wedstrijd nog wel even horen. Mag ik van jullie tot slot, mannen, nog even de opstelling van Fortuna van Danny Buijs weten?
2: Ja, daar is Matthijs Branderhorst, de keeper, achterin. Dennis Loenemaal, Casambio, Feyenoord de huurling is dat. Speelt met Limnios, Marquez en Hübner achterin. Op het middenveld staan Siep van Ottelen. Brittijn is een van de middenvelders. En Lens Duivenstein, die we nog kennen van zijn tijd bij Excelsior. En in mindere mate Sparta. En in de voorhoede Iataren, misschien ooit wel Feyenoorder na dit seizoen. Ja. Gaan we allemaal meemaken. Daalhuis en Sierhuis zijn de andere aanvallers bij het team van Danny Buijs. Die deze week bij ons op de radio ook nog sprak over zijn toekomst. En nog altijd die droom wel levend heeft om ooit ook trainer van Feyenoord te zijn. Gaan we allemaal meemaken.
1: Zo is het, jongens. Over 9 minuten gaan we...
0: Ik weet niet wat voor muziek dit is.
1: Nou, Jesse. Ik wilde er nog even een referentie aan maken. Kennen jullie dit? Of...
0: Ik denk, hebben ze hier de jukebox van Dennis Kraan?
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Dat is een heel goed programma, wist je dat?
0: Elke zaterdag en zondagochtend op Radio Rijnmond is het 8 en 10. Nu we het er toch over hebben, Jesse, leuk. Ik voel me nu net Gerard Joling. Elke keer als Gerard Joling ergens is, dan is het van...
3: Doe het dan ook even vrijdag.
4: Ja, elke vrijdagavond om 8:30. Olly Joling op RTL.
1: Tot zometeen, mannen.

0: Het is niet bij te houden. De ene hit na de andere sleept in de wacht. Dit was Taylor Swift met toch echt de allernieuwste Appelite op Radio Rijnmond. Zometeen gaan we naar Sittard voor het begin van Fortuna tegen Feyenoord. Eerst even terug naar de afgelopen vrijdag, naar de wekelijkse persconferentie van de Feyenoord-trainer Robin van Persie. Ja, blikte natuurlijk al even vooruit op de drukke zomer die Feyenoord te wachten staat. Want zoals dat elke zomer gaat bij een club als Feyenoord, wordt er natuurlijk aan tal van spelers getrokken. Wat te denken van spits Ayase Ueda. Draait een topseizoen, heeft al 25 doelpunten achter zijn naam staan. Gaat topscorer van de Eredivisie worden. En ja, dus ging het op de persconferentie over de vraag of Van Persie verwacht of zijn spits zal vertrekken bij Feyenoord komende zomer.
1: Nou, vanuit mijn lens hoop ik dat hij hier volgend jaar gewoon is, uiteraard. Omdat hij super belangrijk is voor ons binnen onze manier van spelen. Ayase is heel goed begonnen aan het seizoen. Hij heeft toen ook eventjes een mindere periode gehad, hebben we het ook wel over gehad. En dat vind ik ook wel weer mooi om te zien hoe hij uit die mindere periode is gekomen. Dat is wel, dat tekent hem ook zijn karakter. En, dat het gewoon echt een winnaar is. Want er waren wel wat vraagtekens toen die teamwedstrijden volgens mij op rij niet scoorden. Ja, daar is hij fantastisch doorheen gekomen, zowel fysiek als ook qua goals. En vanuit zijn lens zou hij misschien kunnen denken, maar goed, dat heb ik niet aan hem gevraagd. Dat dit misschien een goed moment zou kunnen zijn om misschien een stap te maken. Maar dat zou je aan hem zelf moeten vragen.
2: Ja. Acht je het wel realistisch? Dat hij inderdaad hier blijft wat je graag zou willen?
1: Ik heb geen idee hoe zich dat zou uitwijzen. Vanuit mijn lens hoop ik dat hij blijft.
0: Dan terug naar toch wel een van de lievelingetjes, hè, van Robin van Persie. Kent hem al lang. Jivairo Reed is na blessureleed weer terug in de selectie van Feyenoord. Nog niet in de basis vandaag op bezoek bij Fortuna, maar wel op de bank. Van Persie vertelt over Jivairo Reed, die dus terugkeert bij Feyenoord. En vertelt als kers op de taart nog even over de wedstrijd van vandaag tegen Fortuna.
1: Ja, iedereen weet hoe ik over Reed denk. Reed en ik, die gaan wat langer terug al. Dat verhaal is bekend. Op de eerste plaats, wat ik van Reed vind als persoon, vind ik hem echt een heel mooi voorbeeld van hoe je gewoon jezelf kan blijven. Ten alle tijde, wat er ook gebeurt, hoe goed je het ook doet als speler. Ja, heeft dat helemaal geen invloed op hem als persoon. Het is echt nog exact dezelfde jongen als 3 jaar geleden. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Want ik heb ook heel vaak door de jaren heen gezien dat sommige spelers door wat voor reden dan ook, of het zijn centjes, of het is een beetje status, of het is aandacht, dan is het mens eigen dat je misschien dan anders gaat gedragen. Ja, Givi doet dat absoluut niet. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ook als speler maakt hij hele goede stappen. Is het echt een fantastische speler. Dus op jouw vraag of hij die stap aan kan, denk ik dat hij dat kan, zeker.
2: Dan spelen jullie tegen Fortuna Sittard. Danny Buijs en elftallen, we weten vaak hoe ze spelen. De laatste weken troffen jullie ook ploegen die toch wat eerder druk zetten.
1: Ja.
2: Dit is ook een tegenstander die misschien jullie het spel overlaat. Verandert het nou veel vergeleken met de vorige wedstrijden hoe jullie deze wedstrijd moeten aanvliegen?
1: Ik denk dat Fortuna Sittard ons in hun hoog verdedigen wel vast gaan zetten. Dat doen ze eigenlijk in iedere wedstrijd. En bij hun is het of heel hoog vastzetten of wat lager. En dan is het wel vanuit een goed blok. Dus dat zijn twee verschillende werelden. Wat wel een uitdaging is. Maar het is niet zo dat hun, dat is denk ik wat je bedoelt, overal op het veld, overal constant vastzetten. Dat doen ze niet. Ze hebben echt twee werelden, hoog en laag. En dan doen ze hartstikke goed.
0: Dat was Robin van Persie. Afgelopen vrijdag in gesprek met onze eigen Dennis van Eersel. En u hoorde onze voormalig collega Sinclair Bisschop tegenwoordig in dienst van ESPN ook nog even voorbij komen in gesprek met Robin van Persie. Wat u nu hoort is weer allerlei jolige klanken vanuit Sittard. De spelers van de Fortuna en bovenal die van Feyenoord komen het veld op. We gaan lekker luisteren naar Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Heel veel plezier met Dennis Kranenburg en de jarige, we benoemen het nog maar een keer, Dennis van Eersel.
3: Fortuna speelt eigenlijk nergens meer voor. Zou nog een plek kunnen stijgen als dit wordt. Denk je, ja, dan staan ze 11e. En dat is in deze contraille nog wel een ding natuurlijk, hè. Ze speelt 11e van de 11e. Maar de belangen van Feyenoord zijn natuurlijk veel groter en belangrijker. En ik wil dat terugzien op het veld deze middag. Dat de spelers van Feyenoord weten waar het om gaat. Dat zagen we de laatste tijd wel tegen Groningen. Weer een keer een duidelijke overwinning. Waar er geen enkele twijfel was wie die dag zou winnen. Dat was vorige week in de speelronde daarvoor uit bij NEC. Kwam Feyenoord ook goed voor de dag. De wedstrijd tegen een onderlinge concurrent die gisteravond punten borste. Ajax deed dat ook, zoals je een concurrent kan noemen. In de strijd om de tweede plek. En dus kan Feyenoord een gigantische slag slaan, Dennis. Hier in Sittard, waar Feyenoord in de donkerblauwe uitenus gaat spelen, op het veld staat. Even afgeleid door de mascotte die hier rond. Wat moet dit voorstellen?
4: Ja, wat is dit?
3: Ik dacht dat het lijkt op een haai of op zo'n turtle die in een oven heeft gelegen van die tekenfilmserie van vroeger.
4: Vindt het een beetje eng?
3: De opstelling van Feyenoord.
4: Ja, opstelling van Feyenoord. Wel Reuter is de keeper. Achterin Del, Trauner, Watanabe en Bos. Kraaienveld, Valente en Targaline voor met middenveld en voor in Huismoussa, Ueda en Van den Elshouten. Dat zijn de elf die gaan starten. Ik zal erop maar eens een plaatje ingooien hier in het stadion. De DJ er ook een dagje uit. Aan de kant van Fortuna zien we Branderos op doel. Achterin Lindios, Casanvirio, Marquez en Hübner. De middenveld is van Ottelen, Duivenstein en Drittijn. En voorin Iataren, man die afgelopen week nog nadrukkelijk maar er zijn Feyenoord werd gekoppeld. Sierhuis en Dalhaus, dat zijn er de elf aan de kant van Fortuna. De ploeg van oud-Feyenoord, Danny Buijs, die natuurlijk de trainer is in het zuiden van Limburg. Scheidsrechter vandaag is Joey Coy. Kelvin Steens komt weer terug na de zomer. Dus het kan wel eens de laatste keer zijn dat we Joey Coy een wedstrijd van Feyenoord zien fluiten.
5: Daar heb jij wel daar zou jij als club wel een miljoen voor over hebben. Daar zou jij als club wel een paar miljoen voor over hebben, Ben.
4: Om Joey Coy te bannen uit de wedstrijden van Feyenoord. Ja. Feyenoord gaat de aftrap in ieder geval nemen. Dat is zeker. Valente is degene die dat zo meteen gaat doen. Terwijl het is gaan regenen hier in Sittard. Gisteren zaten we nog in een t-shirtje. Lekker in het zonnetje. Vandaag is het dus in deze stuk anders. Ja, dat kan ook gebeuren. Wel goed voor het veld dat dan nat is. Want dan gaat het spel van Feyenoord ten goede komen. Dat wel gebaat is bij een snelle veld. Kooi kijkt of iedereen er klaar voor is. Gaat dan nu fluiten voor het begin van Fortuna tegen Feyenoord. Speel 132 van de Eredivisie van Feyenoord is begonnen.
3: Met een diepe bal van Feyenoord richting de rechterkant. Dan gaat Ueda de lucht in. Probeert hem nog te verlengen richting Hartsmoussa. Dat lukt niet. Fortuna neemt over. Maar dat is echt voor korte duur. Ze leveren in bij Mats Del. Die speelt de bal dan diep. En die gaat richting de achterlijn. Maar die wel wordt binnengehouden trouwens door Matthijs Brandhorst. De keeper van Fortuna Sittard. Geen Luc Koopmans die de vorige week onder de lat stond. Brandhorst is dat nu weer. Raapt de bal op op het moment dat Ueda naar hem toe komt lopen. Het duurt wel lang dit. Houdt hem lang bij zich. Coy telt af op zijn hand. En dan schiet de doelman de bal naar voren. Komt hij bij Ihattaren. Feyenoord ambities bij hem. En Danny Buijs denkt dat hij dat wel aan kan. Nu legt hij de bal terug op een van zijn medespelers. Maar gaat hij uiteindelijk wel over de zijlijn heen. Inworp dus voor Feyenoord, genomen door Jordan Bos. En via Gernot Trauner gaat Feyenoord op zoek naar de rechterkant.
4: Mats Del komt in balbezit. De eerste minuut zit erop. Vooruitgespeeld dan, wilde ik zeggen, die bal. Maar die wordt ook ingeleverd bijna door Feyenoord. Komt in tweede instantie alsnog in Rotterdams bezit. Kraaienveld wordt dan van de bal afgelopen. En dus neemt Fortuna dan over. Lange bal van Dalhaus in de richting van Sierhuis. Komt daar Trauner in actie. Die wordt daar vastgehouden. Gehinderd, overtreding, zegt Coy. Ja, zegt de scheidsrechter. Dan wordt er ook nog op doel geschoten. Welleroyter is boos. Weet daar wel de bal tegen te houden. Vrij trap door Feyenoord ook inmiddels snel genomen. Overduidelijk dat daar Trauner gehinderd werd. En dus die vrije trap voor Feyenoord. Gaat uiteindelijk richting de linkerkant. Daar gaat Bos lopen. Bos die met zijn linker een hele rare bal geeft in de richting van Hartsmoussa. Die gaat dan ook over de zijlijn heen aan de rechterkant. Gekke bal van Jordan Bos. Die al goed was voor 4 doelpunten dit seizoen. Die linksback. En hij ziet dat de ingooi genomen gaat worden door Fortuna. Uiteindelijk aan de linkerkant. Slechte kaats ook van Iataren. Die gaat dan weer over de zijlijn heen. En dus mag Feyenoord het nu gaan proberen. Dat gaat gebeuren door Mats Del.
3: 0-0 in Sittard. 2 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Feyenoord dus in balbezit op de helft van de Limburgers. Met een inworp. Mats Del heeft de bal nog in zijn handen. Kijken wie zich aanbiedt. Trauner schuift nu ook door. Maar Del kijkt iets verder naar voren lijkt het. En kiest inderdaad voor Ayasu Ueda. Aanname op de borst. Wil hem dan afleggen. Wordt daar even vastgehouden. Maar Coy ziet er geen vrije trap in. Dan Fortuna die tegenstoot. Leek er niet van te komen toen de bal tegen de hakken van Targaline werd aangespeeld. Maar uiteindelijk alsnog met Sierhuis en Iataren vanaf de linkerkant. Wil hem voorgeven. Bal geblokt door Valente. Dan verliest Hartsmoussa een duel links langs de zijlijn. Zet hij daarna wel druk. Krijgt hij ook de bal tegen zich aangespeeld. Maar houdt Fortuna hem toch in het bezit. Ivan Marquez in de middencirkel op de eigen helft. Marquez gaat opzij naar Hübner. En dan is het Dalhaus. De bal eventjes langs een tegenstander wipt. Is de bal over de zijlijn geweest. Dus gaat die mogelijke aanval van Fortuna niet door. Mag Mats Del opnieuw een ingooi gaan nemen.
4: Doet hij de hoogte van de middenlijn naar de rechterkant van het veld. Als Feyenoord gelijk naar voren zal willen met de Ueda. Die komt daar niet aan de bal. Omdat daar net de bal van zijn voeten werd weggetikt. En Fortuna dus overneemt. Weliswaar allemaal op de eigen helft waar dat gebeurt. En is het Feyenoord dat toeziet dat er nu rondgespeeld wordt. Achterin gebeurt dat met Van Otteren die de zijkant opzoekt. Bij Casanvirio die dus gehuurd wordt van Feyenoord. Die zal ook na de zomer weer terugkeren in Rotterdam. Die reisje op Casanvirio. Hij mag de ingooi gaan nemen omdat hij hem via Van der Els houdt over de zijlijn heen schoot. Duivenstein wil koppen. Trauner ook. En dan is Trauner degene die daar over de schouders heen valt. Gaat Fortuna er wel vandoor. Matige paas naar die linkerkant. Daar is het Limnios die in balbezit komt. Hij gaat breed spelen. Halverwege de helft van Feyenoord. Rotterdammers moeten opletten. Als Iataren in balbezit is aan de linkerkant. Steekt de bal daar tussendoor. Goed gezien. Weller doet dat ook. Komt eruit. Goed gepakt ook. Door de keeper van Feyenoord. Glijdt daar goed naar de grond. En kan de bal pakken voordat Fortuna gevaarlijk kan worden. Gooit erbij naar de linkerkant. Ligt misschien wat ruimte voor Jordan Bos.
3: Nog niet gescoord. Geen kans. Ook nog gezien na 4 minuten spelen. En Bos stoomt op richting de middenlijn. Legt hem af op Watanabe. En een prima paas zeg. Wat een geweldige bal richting de rechterkant. Harts Moussa. Goede aanname ook. Harts Moussa dartelt door die verdediging. En dan wordt het net voorkomen dat hij ook kan schieten. En wellicht scoren. Vanuit die hoek had ik dat niet uitgesloten. Door... dat een van de Fortuna-spelers, en dat was Justin Hübner, die tikte de bal over de achterlijn. Hoekschop dus voor Feyenoord. De eerste corner van deze wedstrijd na de eerste kans die daar was. En wat een crossbal van Watanabe was dat richting Harts Moussa, waarmee het eerste gevaar er was. Harts Moussa gaat zelf de hoekschop nu nemen. Maakt het kruisgebaar met de armen en trapt hem laag naar de eerste paal. Daar is hij weer, die variant die we eigenlijk nooit meer wilden zien. Maar hij is er dan toch weer. Zo'n laag balletje naar de eerste paal. Fortuna wil uitverdedigen. Nou, doet dat ook, maar Kraaienveld neemt over.
4: Zo,
3: Kraaienveld!
4: Zo!
3: Die schiet van 20 meter. Gaat op zoek naar de verre benedenhoek. En lijkt die bijna te vinden. Maar de bal hobbelt uiteindelijk naast. Hier is ook het eerste schot van Feyenoord. Technisch gezien niet op doel. Maar dat scheelde heel weinig voor Thijs Kraaienveld op zijn verjaardag.
4: Wat een mooi cadeau geweest voor alle mensen die jarig zijn vandaag. Als de doeltrap genomen is
3: ook
4: door
3: alle mensen
4: Fortuna.
3: Die niet jarig zijn.
4: Ook voor de mensen die niet jarig zijn inderdaad. Ja, cadeautjes pakken we natuurlijk graag uit. Hier zit Feyenoord goed tussen met Bos. Die maar weer eens de turbo heeft gestart. Miep miep zegt hij dan. Gaat er ook vandoor. Tackle daar van Fortuna. Voorkomt dat Bos er ook gelijk een voorzet uit kan halen. De bal gaat dan over de zijlijn heen. Volgens mij was het Marques die het laatste zetje gaf. Bos gaat gooien. Meter of 15, 16 vanaf de Limburgse achterlijn. Doet dat aan de linkerkant. Ueda aan de buurt. Van den Elshout ook. Daar gaat hij ook naartoe. Van den Elshout kan niet koppen. Gaat ook niet over de achterlijn heen. Nadat Casanvirio hem verlengde. En dus is het Fortuna dat uitverdedigt. Del kopt hem dan naar Bos. Die moet daar knokken om de bal. Dat doet hij met Duivenstein. Goed gedaan door die Australië. En uiteindelijk misschien wel een kans zelfs in de maak voor Jordan Bos. Die het overzicht houdt. Dan Harts Moussa opzoekt. Aanval van Harts Moussa. Gaat proberen te schieten tussendoor. Nog een keer van Kraaienveld met een stuiter. En raakt hem helemaal verkeerd. En die bal die gaat echt een meter of 10 naast het doel van Matthijs Branderhorst. De keeper die ooit zoveel redding had in de Kuip. Hebben ze toen bijgehouden. Maar na 3 A4'tjes zeiden we van misschien moeten we stoppen met het opschrijven.
3: Die bekerwedstrijd.
4: Die bekerwedstrijd. 4-4 was het volgens mij fijn dat het door naar penalties. Hè? Ja. Ja, dat was die wedstrijd inderdaad. Het was Matthijs Branderhorst die nu de doeltrap kort heeft genomen. En Fortuna dat ook weer inlevert. En Feyenoord neemt over.
3: Ja, Feyenoord begint goed aan deze wedstrijd. Hij heeft dus ook al wat gevaarlijke momenten voor de goal van Fortuna gecreëerd. Nu moet het aan de andere kant wellicht oppassen. Maar dat doet Jordan Bos met een bal die onderweg was naar Sierhuis. Hij trok juist een beetje het centrum van de verdediging in. En nam de bal weer over namens Feyenoord. Van den Elshout dan met de paas naar Valente. Zo gaat hij van links naar rechts. En Valente wil hem weer terugspelen op Van den Elshout. Die gebruikt daar zijn fysiek. Van Otteren gaat ook naar de grond. Maar Van Otteren kan wel de bal met zijn borst toch nog controleren richting een medespeler. Dan de paas naar Casanvirio. Daar wordt druk op gezet door Bos. Casanvirio raakt daar een beetje van in paniek. En laat dat een beetje eigenlijk maar weg. Die trapt de bal gewoon blind met zijn linker naar voren. Komt hij bij Wellenreuter. En Trauner dan met de paas weer naar Bos. Hier komt Feyenoord de helft van Fortuna weer op. Van de Elshout. Met een sliding. En Van Otteren doet dat ook. Speler van Fortuna Sittard heeft hem het laatst geraakt. Feyenoord krijgt een ingooi diep op de helft van de Limburgers. Echt ter hoogte van het 16 meter gebied. Jordan Bos moet even op zoek naar een bal. Heeft er een gevonden en gooit naar Targaline.
4: Krijgt een klein zetje in zijn rug, raakt hem kwijt. Maar zorgt er wel voor door het druk zetten dat Feyenoord weer in balbezit kan komen. Dat gebeurt nu met Mats Del. Slechte bal van Mats Del. Niet de eerste in deze eerste 8 minuten van de wedstrijd. En daardoor kan Dalhaus er nu vandoor namens Fortuna. De voorzet komt er dan ook zelfs. Trauner kan wegkoppen. Gaat richting de zijlijn heen. Over de zijlijn heen. Gekopt door de Oostenrijker. Ingooid door Dalhaus snel genomen. Krijgt hem in de kaats ook weer terug. Bijna bij de achterlijn van Feyenoord. Schiet hem tegen een tegenstander aan. Bal blijft hangen. Daar probeert Iataren in balbezit te komen. Feyenoord zit daartussen. Goed gedaan door Trauner. Die dan Del inspeelt. Gaat naar Ueda. Wordt daar ondersteboven gekegeld. Molen, dat doen we een klein stukje verderop. Daarom een vrije trap voor Feyenoord. Want Ueda die wordt hier gewoon naar de grond toegewerkt. Dus een vrije trap voor Feyenoord. Gaat Kraaienveld nemen. Die al 2 keer een mogelijkheid had. Vooral die eerste, dat deed hij erg goed. Kwam daar voor een tegenstander, nam de bal mee. Krulde de bal net langs het doel van Fortuna. En de tweede schot. Het was een lastige via een stuit. Hij ging ruim naast. Daarom na exact 9 minuten nog 0-0. In de 27e ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Merendeel natuurlijk door de Rotterdammers gewonnen. Misschien wel op weg nu naar een kans. Goede bal van de Elshout die hem net niet aan kan nemen. Maar misschien wel een kans er nog uit gaat halen.
3: In de buurt van de cornervlag weet hij inderdaad terug te leggen op Jordan Bos. Is Feyenoord hier aan het combineren richting een voorsprong? Nee, want Bos speelt wel het 16 meter gebied in. Maar die gaat achterlangs bij Targalina. Fortuna trapt weg, maar wel aan de voeten van Trauner. Kraaienveld pompt de bal dan in. Hoopte Ueda te bereiken, maar die bal is te hard en komt bij Matthijs Brandenhorst. En dus staat het nog steeds 0-0 in de 10e minuut van Fortuna Sittard Feyenoord. Knalt Brandenhorst die bal weer naar voren. Wint Trauner zijn kopduel, verlengt Targalina de bal richting Harts Moussa. Die in de middencirkel staat. Dalhaus pakt de bal af, trapt hem weg. Weer staat Trauner daar zijn mannetje, kopt hij hem weg. Wordt hij door Watanabe daarna weggeschoten die bal. Dus Van der Elshout even niet aan die linkerkant. En dus is de bal ingeleverd door Feyenoord. Ivan Marquez heeft hem. Komt weer bij Brandenhorst. Die neemt hem nog een keer aan. Van den Elshout loopt op hem af. Brandenhorst trapt met links naar voren. En Del kopt de bal weg.
4: Die levert hem ook weer in. Daardoor kan de bal naar Casandillo. Die voor zijn eigen duck-out de bal meeneemt en de middenlijn oversteekt. Gaat naar Iataren aan de rechterkant. Bos tegelijk kort bovenop. Ja, die wordt daar van de bal afgezet, die Iataren. En dus neemt Feyenoord over. Daar heeft Targalina gezien dat Harts Moussa er vandoor gaat. Wat een geweldige bal, zegt dit. Als Harts Moussa hem ook onder controle brengt op de rand van de 16. Harts Moussa naar binnen, kapt hem weer terug naar buiten. Nog altijd Harts Moussa, schot geblokt. Duurde ook te lang. En Feyenoord blijft in balbezit met Del. Die dan weer inspeelt naar Harts Moussa. Op een meter of 20 van de achterlijn. Klein stukje terug nu naar richting de middencirkel. Waar Feyenoord in balbezit komt. Kraaienveld naar Valente. Dan naar Del. Terug weer naar Kraaienveld. Halverwege de helft van Fortuna. Hij zou uiteindelijk de bal vooruit moeten gaan spelen. Maar daar is het druk. Een hoop spelers van Fortuna nu terug naar achteren. Om het daar heel klein en dicht te houden. Om te voorkomen dat Feyenoord er daar doorheen kan komen. Dat gebeurt dan ook. Want de Rotterdammers moeten terug naar Watanabe. Die wil niet naar zijn keeper. Dus gaat hij naar Kraaienveld. Die wordt daar ondersteboven gelopen. Geen overtreding. Trauner moet een sprint trekken. Doet dat goed hoor. Voorkomt dat Duivenstein daarover kan nemen. Goed hersteld door Gernot Trauner. Die fout die daar werd gemaakt rond de middenlijn. Daarom voorkomt Feyenoord dat Fortuna er vandoor kan. En als het opschiet kan het er misschien vandoor. Met deze geweldige paas naar Harts Moussa. Hier zit een kans in naar Ueda. Kans. Ueda moet een goal zijn. En hij schiet hem over. Ueda schiet hem huizenhoog over het doel heen. Zelfs naast ook bij Brandenhorst. Een goede voorzet na die paas van Targalina. In de richting van Harts Moussa. Maar de voorzet naar Ueda wordt door de Japanen niet in een doelpunt omgezet. Dit was een 100% scoringskans. Maar gaat hoog over en naast. En dus nog altijd 0-0.
3: Dit had de verdiende 0-1 voor Feyenoord kunnen zijn. Maar Ueda komt volgens mij net niet helemaal uit. Bij die bal van Harts Moussa. Maar wel de grootste kans tot nu toe. Nog niet gescoord voor de duidelijkheid. Na 12 minuten doeltrap Fortuna. Komt bijna hier op het hoofd van Dennis Kranenburg terecht. Die staat niet in het veld. En dus krijgt Feyenoord een ingooi. Jordan Bos opende vorige week het bal. Eerst telde hij niet. Daarna telde hij wel. Nu met een ingooi bal bij Van der Elshout gekregen. Die loopt zich vast. Lukt Bos niet om de bal toch in de ploeg van Feyenoord daarna te houden. Kon hij niet zoveel aan doen ook hoor. En Iataren geeft daar een steekbal. Die niet helemaal wordt begrepen ook door Dimitrios Limnios. Hij komt bij Wellerreuter daardoor. Wellerreuter rolt de bal uit. Ja, Watanabe gaat hij naar Targalina. Targalina gaat aan de wandel. Steekt de middenlijn over. Wil een paas naar voren geven. Die bal wordt geblokkeerd. Valente maakt hens denk ik daarna bij het controleren van de bal. Het wordt gezien door Joby Coy. Vrij trap voor Fortuna vlak voor de middencirkel. Daar op de eigen helft nog Siep van Ottelen gaat hem nemen. Speelt de bal kort opzij naar Hübner. Die gaat wel de diepte zoeken bij Fortuna. Een hoge bal naar de linkerkant, maar slecht geraakt.
4: Het is wel echt een slechte ploeg ook hoor.
3: Limbios kan er niets mee. Ja, ook een ploeg die nergens meer voor speelt echt hè. Fortuna Sittard gaan die Europese play-offs niet halen. Gaan ook niet degraderen. En als Feyenoord zijn, dan moet je hier gewoon winnen. Die wedstrijd naartoe trekken. Dat lijkt Feyenoord ook te gaan doen hoor. Dat laatste in ieder geval. Hier goed is de volgende aanval, Den.
4: Ja, goed gedaan. Deze steekbal naar Van der Elshout bij de achterlijn. Moet een voorzet geven. Die komt er ook naar de eerste paal. Weggetrapt door Fortuna. Dan kan Feyenoord denk ik gelijk alweer overnemen. Goed gedaan door Watanabe. Terwijl daar Sierhuis als een blinde in komt vliegen. Echt een onbegrijpelijke slijding die hij daarin zet. Watanabe kijkt hem ook aan van gast, wat ben jij aan het doen? Maar Feyenoord blijft in balbezit, wat daarna gelukkig niet geraakt. Terwijl Kraaienveld de bal naar de rechterkant toespeelt, naar Hajbusa. Er zitten bij Fortuna vooral heel veel lange ballen naar voren trappen. Waarvan het merendeel ook nog eens niet aankomt. Gaat Hajbusa er vandoor, die valt dan. Dit is een overtreding, Joey Coy. Die staat erbij, kijkt ernaar. De grensrechter staat er ook bij en kijkt er ook naar. Dit was volgens mij gewoon een overtreding, werd niet gegeven. Dan heeft Hajbusa toch een beetje de naam tegen. En wordt er even contact gezocht tussen Hajbusa en de man die hem naar de grond toe werkte. Daar lijkt de vrede getekend te zijn. Ik denk dat Britijn was. Maar Hajbusa zit er niet helemaal mee eens. De ingooi gaat inmiddels naar Fortuna. Vooruit gegooid. Kraaienveld gaat goed het duel aan. In de tweede instantie Traude die vooruit werkt. Daar Ueda die verlengt. Komt niet bij Van der Elshout terecht. Daar zit Feyenoord er ook gelijk weer kort op. Met weer Kraaienveld. Die wordt vastgehouden. Die Joey Coy staat er bovenop. Vreselijk slechte scheidsrechter die dit ook weer niet ziet. Dus kan Fortuna er vandoor.
3: Over de rechterkant, Iatare geeft de bal richting Sierhuis. Sierhuis verlengt hem, zelfs Ueda's daar goed aan het meeverdedigen. Zorgt er in ieder geval voor dat die bal alleen maar naar achter gespeeld kan worden. Dan is hij bij Casanvillo uitgekomen via Marquez, een van de centrumverdedigers. Gaat hij naar Hübner. En Fortuna is in de buurt van de middencirkel met de bal. En dat zakt wat terug. Dan stapt Targaline door. Nou, dan ontstaat er wat middenveld voor Fortuna. Ja, wat ruimte voor Fortuna juist op het middenveld. Sierhuis trapt de bal tegen het hoofd van Kraaienveld aan. Daardoor raakt Fortuna hem bijna alsnog kwijt. Maar ze houden hem in de ploeg van Ottelen. Speelt de bal naar rechts. Aangenomen bij de zijlijn in de buurt door Iatare. Bos tikt de bal goed weg voor zijn voeten. Die voorzetten van Iatare moeten kosten wat kost eruit gehaald worden. Zal een van de opdrachten zijn voor Bos. Deed hij deze keer in ieder geval ook goed. Wel een ingooi. Voor het team van Danny Buijs. Casanvillo neemt die ingooi. Gooit de bal terug richting de middenlijn. En daar is Siep van Ottelen met het balbezit.
4: Gelijk druk van Feyenoord. Dat hoog druk probeert te zetten op de mannen achterin. Uiteindelijk wordt hij door Hübner vooruitgespeeld naar de linkerkant. En dus kan Dalhaus de bal ophalen. En dan gaat de middenlijn over. Hajbusa trekt een sprint. Bal dan maar weer teruggespeeld. Dan zit Fortuna dat rond de middenlijn rondspeelt. Met nu Siep van Ottelen aan de rechterkant. Waar hij de middenlijn overgaat, wordt ingespeeld naar Iataren. Die heeft een steekpaas in gedachten. Komt daar niet aan bij Duivenstein. Omdat Watanabe goed instapt en Duivenstein een verkeerde keuze maakt. Is het fijn dat overneemt. Met Bos naar Traune, dan breed naar Kraaienveld. Zo zijn we ruim 16 minuten onderweg. Hier in het zuiden van Limburg bij Fortuna tegen Feyenoord. En de Rotterdam is de bovenliggende partij. Staat het nog wel 0-0. Als Targaline de bal laat vallen voor Kraaienveld. Dit ziet er goed uit. De bal kan eventueel naar Ueda. Of hij kan naar de linkerkant naar Bos, wilde ik zeggen. Nou ja, met wat geluk komt hij bij Bos. Die legt het dan maar terug. Moet er iemand tegenaan lopen. Alleen daar staat er daar niemand. Valente is te laat. En dan ineens 2 tegen 1. Ja, moet Feyenoord er nu ineens als een speer proberen kant te gaan. Die gaat een kans komen als de bal breed gespeeld wordt. Duivenstein 1-1 met wel een Reuter doelpunt. Op de paal. Oh, daar komt Feyenoord met een schrik vrij. Wat een gatenkaas achterin bij Feyenoord. Op het moment dat de Rotterdammers een aanval inzetten. En in de omschakeling wordt de bal naar voren getrapt. Sierhuis gaat er vandoor. Legt hem breed op Duivenstein. Schiet hem langs Wellenreuther. Maar de paal houdt Feyenoord hier op gelijke hoogte. Want dit was een 100% kans voor de Limburgers. Maar gelukkig breekt de paalredding voor Feyenoord. Maar wat een gatenkaas achterin zeg bij Feyenoord.
3: Het was opeens 2 tegen 1. Fortuna speelt het gewoon meer dan uitstekend uit. Met de Sierhuis die het overzicht houdt. Duivenstein hoeft er alleen maar binnen te tikken. Maar tikt hem tegen de paal. En Feyenoord ontsnapt aan een achterstand daardoor. hier in Sittard. De eerste kans van Fortuna is meteen de grootste kans van de wedstrijd. En Feyenoord lijkt eventjes van slag te zijn. Bos laat zich de bal nu afpakken. Hier gaat Fortuna richting het 16 meter gebied van Feyenoord. Voor de verdedigers terug. Onder Trauner inderdaad. Onder wie Trauner. En Feyenoord pakt hem af. En Feyenoord zou nu zelf uit de tegenstoot gevaarlijk kunnen worden. Ueda sterk aan de bal. Krijgt er nog bij Bos. Bos dendert er nu vandoor. Speelt de bal naar Targaline. Even wegdraaien. En dan schieten. Targaline. Bal is aangeraakt. Voor een hoekschop. Schot vanaf de rand van het 16 meter gebied was het. Leuke fase van de wedstrijd. Golft opeens op en neer. Maar fijn dat er zomaar achter had kunnen staan. Nou gaat het nu uit de corner misschien de kans krijgen. Om zelf dan toch die voorsprong te nemen. We zitten in de 19e minuut.
4: Maar wat een gatenkaas achterin, Den.
3: Zo, het lag helemaal open. Eén verdediger was er over. En Fortuna kwam er met één diepe bal opeens uit. Maar nu die hoekschop van Harts Moussa. Die komt vanaf de linkerkant van het hembezien. Moussa trapt die bal voor. Komt zo terecht in de handen van Brandenhorst. En die gooit hem dan naar de helft van tegenstander Feyenoord. Dat is indrukwekkend. Al werkt Feyenoord die bal wel gewoon simpel weg.
4: Het is goed gedaan door Mats Del die de bal overneemt. En hem over een tegenstander zijn voet heen wipt. Uiteindelijk is Feyenoord ook weer slordig in de aanval. Maar wordt de bal gelijk weer overgenomen op de helft van Fortuna met Valente. Die we nog niet hebben gezien in die eerste 18 minuten en 55 seconden. Deze bal wordt ook ingeleverd. Valente moet nu knokken in dit duel met balbezit te komen. Hier deelt Sierhuis een beuk uit aan Targaline. Dat is dan de tweede keer al dat Sierhuis daar echt op een onbegrijpelijke wijze ook weer aan een duel deelneemt. Nou, Feyenoord blijft in balbezit aan de rechterkant. Goed gedaan. De bal komt bij Kraaienveld. Die wel opvalt in die eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Daar wordt hij wel uitverdedigd door Fortuna. Gelijk overgenomen door Bos. Beetje of 18 van de achterlijn. Slechte voorzet zeg van de Australiër. Die ziet dat zelf ook en denkt ook van, ja, dit had ik beter kunnen en beter moeten doen. Want hij krult hem nu hoog over de achterlijn heen. En dus is het een doeltrap voor Fortuna. Dat geen enkele aanstalte maakt om die doeltrap ook te gaan nemen. Die zijn al bezig om wat tijd ook te rekken. Joey Coy die staat erbij en die denkt, ja, ik vind het allemaal prima. Bal wordt kort genomen en dan snel naar voren getrapt. Die gaat gekopt worden door Trauner. Wilde ik zeggen, Sierhuis weer met zo'n blinde actie. Ik zou zeggen, even waarschuwen en volgende keer gewoon een kaart geven. Er staat helemaal nergens op wat die spits aan het doen is. Hij krijgt nu een vrije trap tegen.
3: 0-0 in Limburg. Bal ligt in de middencirkel op de helft van Feyenoord. Watanabe stuurt spelers naar voren. Ook Jordan Bos. Geeft de bal kort en breed aan Gernot Trauner. Dan krijgt de Japaner de bal weer terug. Gaat hij opnieuw naar Trauner. Kraaienveld dan. Is aanspeelbaar. Krijgt de bal bij Targaline. Targaline met een steekbal naar Van der Elshout. De bal blijft daar liggen. Valente kan hem misschien wel inschieten. En dan van afstand over. Het schot van Valente wordt geblokt. Komt daarna ook nog voor de voeten van Targaline. En die schiet hem over. De goal was leeg. Brandenhorst was ver zijn doel uit. Om te verdedigen bij die diepe bal op Van der Elshout. Die kwam daarna voor de voeten van Valente. Zijn schot geblokt. En daarna voor de voeten van Targaline. Dit was een serieuze kans hoor. Van grote afstand weliswaar. Ik kwam 35 meter. Maar ja, de goal was wel leeg. Had hem zomaar kunnen zijn. Het doelpunt van Feyenoord. Maar werd het dus niet. Doeltrap door Fortuna is genomen. En valt daarbij Trauner. Die een luchtduel met zijn voeten wint. En daarna Targaline die hem oppikt.
4: Dat is gedaan door Ueda die daar een hele moeilijke bal nog mee weet te geven. Hier weer een overtreding gemaakt door Fortuna. Zijn ze het hier niet mee eens? Ja, volgens mij als iemand ondersteboven tikt dan is het gewoon een vrije trap. Nou, dat blijkt ook wel. Het is de vrije trap die snel genomen wordt door Feyenoord. Gaat naar de rechterkant. Goede bal naar Raj Moussa die hem ook in één keer doodlegt vanuit de lucht. Even terug naar Del zou kunnen. Uiteindelijk het steekballetje naar Mats Del die de voorzet dan moet gaan geven. Legt hem terug naar Valente. Valente brengt in. Slechte bal van Valente. Wordt weggewerkt door Fortuna. Kraaienveld vangt weer op. Kan eventueel naar de rechterkant, naar Mats Del. Mats Del kijkt om zich heen. Het hakje dan naar Harts Moussa. En Harts Moussa met een schijnbeweging die er vandoor gaat. Daar tuinen ze met open ogen in. Nog een keer maar hetzelfde recept dan. Del er vandoor krijgt de bal ook mee. Del die werkt daar de bal voor. Naar Ueda wilde ik zeggen. Dat is een overtreding gemaakt door Mats Del. De overtreding die daar werd gemaakt was op Philip Brutijn. Een speler van de Graafschap die daar op de grond lag. En dus is de vrije trap voor Fortuna. 22 minuten exact onderweg. Kan er een vliegtuig hierover. Zal ongetwijfeld gaan landen hier vlakbij. Althans, dat hoop ik. Want hij ging wel heel erg laag over. 0-0 de tussenstand. En dus de vrije trap die genomen gaat worden door Matthijs Brandenhorst.
3: De doelman van Fortuna Sittard trapt de bal in één keer naar de helft van Feyenoord. Waar Del een kopduel verliest. Daarna komt hij bij Trauner terecht. Die kopt hem terug naar Wedderoijten. Nou, ook een beetje opzij. En Wedderoijten raapt de bal op in zijn eigen 16 meter gebied. Leek hem snel te gooien richting Bos. Maar zag opeens dat Iataren daar ook nog tussen stond. Dus houdt Wedderoijten zelf de bal bij zich. En trapt de bal nu naar voren. Waar Bos vertrekt. Casanvillo kan de bal alleen simpel terugkoppen naar Matthijs Brandhorst. De applaus voor Mirasho Casanvillo. Krijgt de bal weer van Brandhorst. Speelt hem ook net zo snel weer terug naar de keeper. Een Hübner. Hij gaat daar Harts Moussa opzoeken. Speelt de bal langzaam. De bal via Daalhaus over de linkerkant namens Fortuna. Dat dus één keer de paal raakte. De enige kans die ze hebben gehad was echt een hele grote. Feyenoord ontsnapte daar. En een bal van Lens Duivenstein. Daardoor staat het nog steeds 0-0. Grijpt Targaline nu in. Wordt het een inworp voor Fortuna. Halverwege de helft van Feyenoord. Met Jasper Daalhaus. En die wacht even met die inworp. Omdat een van de spelers van Feyenoord even door de hurken gaat. Volgens mij is het Targaline, hè?
6: Ja.
3: Ja. Nou, Kooi komt even bij hem kijken. En het gaat allemaal wel met Targaline. Dus kan het spel ook verder gaan. Met de ingooi dus van Daalhaus.
6: Als ik die eerste 24 minuten moet omschrijven, Den, dan zou ik rommelig in één woord willen noemen. Want ik vind dat het best wel een rommelige wedstrijd is. Waarbij Fortuna de grootste kans kreeg met die bal op de paal. Deze voorzet is ook alleraardigst van de thuisploeg. Als daar door Targaline wordt weggekopt, gaat Casanvillo erachteraan, net als Van der Elshout. Uiteindelijk is Fortuna daar in balbezit gekomen rond de middenlijn. Met Ivan Marquez, de Spanjaard, die dan breed gaat naar de linkerkant. Bal wordt opgehaald door Hübner. Even weer breed naar de rechterkant, naar Van Ottelen. En Feyenoord dat probeert wel gelijk wat druk te zetten, maar doet dat dan rond de middenlijn. Met nu Iataren die de bal tussendoor steekt. Iemand die hem begrijpt. Feyenoord neemt dus graag over op de eigen helft. Met Kraaienveld, die vooruit speelt naar Valente. Die vind ik echt onopvallend in die eerste helft tot nu toe. Als Harts Moussa bereikt wordt, wil tussendoor steken. Bal is aangeraakt door een van de Limburgers. Daardoor de overname van die ploeg gaat dan via Harts Moussa over de zijlijn heen. Ingooi is voor Fortuna. Meetje of 10-12 vanaf de eigen achterlijn waar die bal gegooid zal gaan worden. Maar Feyenoord zal toch moeten proberen de duimschroeven gewoon meer aan te draaien. Omdat dit echt geen hoogvlieger is, Fortuna Sittard. Maar je zal dan wel echt iets moeten gaan doen. En er zullen ook wat meer spelers op moeten gaan staan. Overtreding op Ueda. Nou, nu wel gezien door Joey Coy. Hij stond wat verder. Misschien dat scheelt. De vrije trap op een interessante plek. Heet dat dan, Den? Waar die genomen mag gaan worden. Metertje of 21 vanaf de achterlijn. Aan de rechterkant van het 16 meter gebied.
3: Beetje vanaf die punt van het 16 meter gebied bezien inderdaad. Al die Harts Moussa lijkt te gaan nemen. Krijg je dus een indraaiende bal. Zo eentje die als niemand hem aanraakt. En de keeper staat hier maar op te letten dat hij erin kan vallen. Hè. Op die manier wil je hem scherp aansnijden. Ueda krabbelt overeind. Dat gaat allemaal niet van harte. Maar Ueda is wel een van de mensen die in dat 16 meter niet wil hebben natuurlijk. Om die bal eventueel een laatste zetje te geven. Om hier op voorsprong te komen. Er zijn al wat mogelijkheden voor geweest voor Feyenoord. Maar het doelpunt hebben we nog niet gezien. Fijn dat dat bij winst uitstekende zaken doet in de strijd om plek 2. Na het gelijkspel van NEC gisteravond. Feyenoord heeft een goal nodig. Hier is Harts Moussa in de vrije trap. Die brengt hij laag in. Valente kaatst hem door. Een variant. Hij wordt teruggetrokken of is hij over de achterlijn geweest?
6: Weer hè?
3: De grensrechter steekt nu niet de lucht in. Het ligt open bij Feyenoord voor de counter. Al houdt Targaline dat er uitstekend uit. Speelt ook de bal. Het is echt geweldig verdedigd hoor. Door Oussama Targaline. In tegenstelling tot de net met een grote counter. Lijkt het nu open te liggen. Maar lost Targaline dat heel erg goed op. En nu gaat hij zelf misschien iemand voorin ook aan het werk zetten. Want hij is alweer aan de bal. Echt de motor van dit Feyenoord. Targaline krijgt de bal bij Harts Moussa. Die gaat dribbelen. Harts Moussa is er doorheen. Krijgt dan een poor, dacht ik. In dat 16 meter gebied. Kooi is gedecideerd dat hier niets aan de hand is. Feyenoord dus zie ik ook geen verhaal halen. Want het spel gaat door. Maar nu wel, want nu ligt het spel wel stil. Gaat Targaline liggen vanwege een overtreding. Gaat Harts Moussa verhaal halen. Valente doet dat. Ja, was hier echt niets aan de hand met Harts Moussa.
6: De overtreding die Feyenoord nu tegenkrijgt is dezelfde overtreding als die op Targaline wordt gemaakt in het 16 meter gebied.
3: Ja.
6: Dus Hij krijgt een duel. Is niks. En aan de andere kant geeft Trauner een duel. En dat is een vrije trap. Dus ja, Hajmoussa zegt nu ook, daar gebeurt hetzelfde als wat er bij mij gebeurt. Alleen bij mij wil die er niet aan. Dat heeft ook Targarina een beetje aan zichzelf te danken. Omdat hij in voorgaande wedstrijden te gretig naar de grond ging in de hoop dat er iets uit zou komen. Wat hij te veel heeft, heeft Ueda bijvoorbeeld weer te weinig. Die krijgt ook heel veel van die duwen en porren. En die appelleert helemaal nergens voor. Ja, en Hajmoussa doet dat dus wel. Ik kan me niet voorstellen dat hier een videoscheidsrechter voor op de lijn gaat te komen. Ik ben wel benieuwd hoe het met Targaryen is. Omdat hij wel degene is die Feyenoord net op de been hield met weer een interceptie. Dat Fortuna er echt van door leek te gaan. Maar ik vind dat sommige spelers nog niet helemaal het niveau brengen vandaag wat we normaal van ze gewend zijn.
7: Zeker niet ten opzichte van die laatste wedstrijd. Hè? NEC uit. Had of Feyenoord echt een behoorlijk niveau. Nou, Groningen thuis was natuurlijk helemaal prima vorige week. Het is ook niet zo slecht als dat we in wedstrijden daarvoor hebben gezien. Feyenoord heeft echt al mogelijkheden gehad om hier op voorsprong te staan. Maar die niet benut. En dan blijft het dus oppassen. Een ruim kwartier nog in de eerste helft te gaan. De bal rolt weer. Targaryen even langs de kant. Dus Feyenoord met een man minder als Fortuna de aanval zoekt. Met Iatare. Die de bal krijgt. Iatare terug naar Casanvirjo. Casanvirjo legt de bal breed in de middencirkel. Aangenomen door Brittijn. Via Brittijn gaat hij naar Hübner. Korte paasje naar Siep van Ottelen. Targaryen is er trouwens weer bij. Dan is het weer 11 tegen 11. Fortuna blijft aan de bal. Er wordt nu diep gespeeld. Iatare krijgt wat ruimte van Bos. Aanname van Iatare niet goed. Bos kan de bal afpakken. Van der Elzaart biedt zich goed aan zodat Feyenoord er weer uit zou kunnen komen. Kaatst de bal naar Watanabe. Trapt hem diep. Ja, komt niet helemaal bij Hajmoussa uit. Dus kan Daalhuis hem weer makkelijk namens de thuisclub overnemen. En zo heeft het team van Danny Buijs die laatste paar minuutjes even iets meer balbezit. Van Ottelen gaat er één keer met een diepe bal op zoek zeg naar de lopende Sierhuis. Helemaal geen slechte bal van Ottelen. Sierhuis kan hem net niet aannemen. Wat gaat over de achterlijn voor een doeltrap voor Feyenoord. Maar die diepe ballen, daar oogt Feyenoord soms nog wel kwetsbaar bij.
6: En Kruijveld was hem ook kwijt, hè?
7: Ja.
6: Die was echt eventjes het contact met Sierhuis kwijt. Gelukkig was die bal net iets te scherp. Maar dit is wel zo'n wedstrijd dat, ja, als je een doelpunt maakt, dan weet je, dan moeten zij meer ruimte weg gaan geven. En dan kan het zomaar 2-3 worden. Maar hoe langer het 0-0 blijft, ja, hoe vervelender het voor Feyenoord gewoon gaat worden. Van Persie weet dat ook. Die geeft er van de Elzaart een paar aanwijzingen mee. En voorlopig nog 0-0. Na iets meer dan een half uur spelen. Als Trauner de vrije trap gaat nemen. Ja, die moet de linkerkant gaan zoeken. Dat is alleen heel ver. Gaat dat uiteindelijk doen. Misschien wel via Wellenreuther. De lookalike van Trauner even een paar biertjes heeft gehaald hier op de tribune. Is het Wellenreuther die de bal mee gaat geven aan Watanabe aan de linkerkant, vlak voor de middenlijn. Dan net eroverheen van de Elzaart, die contact zoekt met Casanvirjo om hem van zich af te houden. Slechte aanname van de Elzaart die daardoor inlevert. Weggetrapt maar weer door Fortuna. In niemandsland komt die bal terecht. Gaat Delm ophalen. Tikt hem in richting Kraaienveld. Die de middenlijn oversteekt, aan de rechterkant inspeelt naar Hajmoussa. Tegen de zijlijn aangeplakt. Staat daar te gebaren, te wijzen aan de linkerkant naar Bos. Goeie bal denk ik dat hij aan gaat komen. Nee, Casanvirjo kan hem koppen. Soort van. Gaat er via zijn kruin over de achterlijn heen. Mag Bos de ingooi nemen. Doet dat naar Watanabe. Watanabe zoekt naar Trauner. Die kan gelijk door naar Bos. Bos moet vooruit. Dat doet hij naar Targaryen. Goed gezien, goed gepaast. En nu daar een actie maken. Targaryen met de bal wordt aangeraakt. Is het een doeltrap. En Bos die heeft daar last van. Die werd ergens geraakt onderweg.
7: Hij zegt, Kooi geeft nu aan bij Bos. Ik gaf voordeel, want jouw ploeg hield balbezit. Daarom floot ik niet. Daarmee zeggende dat hij het dus wel gezien had. Die overtreding op de Australiër. Feyenoord een jacht op dat Champions League ticket volgend jaar. Direct in die competitiefase. Dat ticket krijg je als je tweede wordt in Nederland. Dit en volgend seizoen nog wel. We weten dat Nederland dat ticket is kwijtgeraakt en de overwinning vandaag. En het behalen van die tweede plek zou heel belangrijk zijn. Maar het staat nog steeds 0-0. Nog 13 minuten in de eerste helft. En Fortuna is aan de bal met Iatare. Best ver gevorderd op de helft van Feyenoord. Nu Iatare, zelfs de hoogte van het 16 meter gebied. Komt daar voorbij Watanabe. Die moet je alleen nog een tweede keer voorbij. Legt hem dan terug op Casanvirjo. Gevaarlijke voorzet met de hak. Wegverdedigd door door Kraaienveld.
6: Een overtreding weer, hè?
7: Dan blijft Fortuna daar aan de bal. Is er wel een overtreding gemaakt? Op Ueda, denk ik, hè?
6: Ja.
7: Ja. Ueda die aan het meeverdedigen was. Die krijgt echt zelden wat mee. Voelt nu aan de ribben.
6: Maar
7: aan
6: ik vind sowieso, Den, in de hele Eredivisie worden spitsen echt veel te weinig beschermd. De taak van de scheidsrechter is het naleven van de regels en het beschermen van spelers. Ik zie zoveel aanvallers die constant ondersteboven worden gebeukt. Waar 0-0 tegen wordt opgetreden. Ik vind het echt, het is echt wel een beetje problematisch te worden. Ubeda is niet iemand die zich constant maar laat vallen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ik zie echt heel veel wedstrijden. En in heel veel wedstrijden krijgen die spitsen schoppen, tikken, duwen, klappen, weet ik het allemaal. En er wordt gewoon geen enkele keer voor gefloten.
7: Feyenoord probeert ondertussen te bouwen aan wat hopelijk een succesvolle aanval wordt. Trauner steekt de bal binnen door naar Valente. Die steekt hem dan naar Ueda. Wel twee tegenstanders bij zich. Ueda van de bal gezet, maar Van de Elzout kan hem opnieuw inbrengen. Die komt dan net niet aan die bal. Hij bouwt er ook van de Elzout. Feyenoord moet nu weer een counter van Fortuna misschien onschadelijk maken. Al doet Targaline dat goed op het middenveld. Ook Valente helpt mee. Die blokt de bal. Die komt bij Ueda terecht. Ueda staat in de buurt van de middencirkel. Feyenoord heeft dus nog wat meters te overbruggen richting die goal van de tegenstander. Kraaienveld naar Targaline. Targaline naar Bos. Jordan Bos met de bal kort naar Targaline. De goal komt dichter en dichterbij nu. Targaline de bal naar Bos in het 16 meter gebied. Geeft hem voor. Ueda wil daar koppen, verlengen naar Harts Moussa. Dat lukt niet. Fortuna kopt weg. Wel in de voeten van Kraaienveld. Zo loopt die aanval door. Kraaienveld draait daar weg. 40 meter bij de goal vandaan. Via Valente gaat hij naar Harts Moussa. Die geeft de bal mee op Del. Del die schiet opeens. Dat is verrassend. Brandoors bokst hem weg. En Fortuna geeft daarna een hoekschop weg. Mats Del beproeft opeens zijn geluk. Met weer een schot op doel voor Feyenoord. Maar ook weer een redding.
6: Het is de corner die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Nou, die is Harts Moussa. Ook nog niet zijn wedstrijd vandaag. Twee handen de lucht in. Volgens mij maakt hij een soort kruisgebaar. Dat betekent dat die bal weer voorgegeven wordt in de richting van Ueda deze keer. Wordt gekopt door Fortuna. Daar de controle rond de 16 bij Limnios. Levert Fortuna in. Zit daar Duivenstein ertussen. Feyenoord in lijkt het te leveren. Trouwens staat daar heel even net niet helemaal op te letten. Maar hij is wel op tijd met zijn voet bij de bal. Daardoor kan Feyenoord in balbezit blijven. Met Van den Elzout nu aan de rechterkant wat gezien bij Harts Moussa. Slechte bal ook. Wordt weer ingeleverd. Dan teruggespeeld door Fortuna naar Jesper Dalhaus. Die gaat dan lopen. Dat is altijd handig. En dat levert altijd gevaar op. Slechte bal. Dit terug. Bijna Ueda ertussen. En Branderhorst die dan snel naar voren trapt. Is het Bos die op verdedigend opzicht Iataren echt in zijn zak heeft, hoor. Want die hebben we echt niet gezien in deze wedstrijd nog. Bal van Casanvirio gaat nu terug naar Branderhorst. Die hem snel lang naar voren trapt. Is het Watanabe die kan koppen. Doet dat vooruit in een stuk van het veld waar helemaal geen enkele Feyenoorder te vinden is. Dus is daar de overname weer van Fortuna. Wordt meegenomen door Brittijn in de middencirkel. Heeft daar alle tijd om van Otterlin te spelen. Zo is het deze wedstrijd die minuut 36 aantikt. 0-0 nog altijd bij Fortuna tegen Feyenoord. Rotterdam was begonnen goed. Grootste kans was voor Fortuna dat nu ook het balbezit heeft op Rotterdamse helft.
7: 10 minuten nog in de eerste helft. De bal gaat richting de linkerkant van Fortuna. Meter of 10 voorbij de middenlijn. Wordt hij teruggespeeld. De hoogte van die middenlijn van Ottelen. Staat tussen zijn verdedigers even in. Speelt de bal naar Casanvillo. Krijgt hem weer terug van Ottelen. Trapt de bal richting de linkerflank. En de bal gaat de tribunes in. Inworp met Mats Del voor Feyenoord. Die de bal in de handen heeft. Die wacht er even mee met het nemen van die inworp. Dat komt bij Ueda. Het vasthouden van Ueda wordt bestraft met een vrije trap voor Feyenoord.
6: Ik denk dat hij ook Rijnmond luistert, Joey Kooi.
7: Ja. Ja, het was ook wel subtiel, jouw kritiek. Feyenoord probeert hier trouwens met de vrije trap. Harts Moussa neemt hem snel te openen naar Van der Elzout. Maar snel betekent ook slordig in dit geval. Die bal waait naar de keeper, naar Brandenhorst. Die werd uitgerold voor zijn verdedigers.
6: Dus Brandenhorst die hem terugkrijgt. Meegeeft aan de linkerkant. Daar is het de Dalhaus die hem onder controle brengt. Halverwege zijn eigen helft. Wil vooruit. Daar staat Harts Moussa voor. Dus moet hij terug. De bal komt dan terecht bij Hübner, die vooruit gaat. Dan zit Feyenoord dan ook gelijk weer tussen. Harts Moussa met een slechte kaats. Bal aangeraakt, zegt Feyenoord. De grensrechter zegt van niet. Dus gaat de ingooi naar Fortuna. Duivenstein die gaat het overlaten aan Dalhaus. Kiel tussen 15 meter verder naar voren loopt. Een stukje terug, zegt Kooi. Ja, het heeft niet echt geholpen, want hij staat inmiddels weer op dezelfde plek om de ingooi te nemen. Daar is het Trouwen die de bal vooruit trapt. Ja, zegt Sierhuis, ik word aan mijn hoofd geraakt. Ja, denk ik dat het hoofd van Sierhuis laag is. En Trouwen de bal raakt en niet het hoofd. Maar goed, hij krijgt wel een vrije trap tegen. Trouwen gaat wel even kijken bij Sierhuis. Hij helpt hem overeind. Hij doet ook even een tikje tegen zijn hoofd, waar hij net toch die schoen dus blijkbaar tegenaan had gezet. En dus de vrije trap voor Fortuna. Sierhuis die staat nog te zeuren. Die zegt ook, ja, hoofd dit, hoofd dat. Ja, Kooi zegt, ik heb toch een vrije trap gegeven. Feyenoord moet achteruit. In een moeizame eerste helft. Omdat die vrije trap genomen zometeen gaat worden. Is Iataren degene die dat gaat doen? De spelers verzamelen zich rond de 16 meter lijn van Feyenoord. Als de bal voorgegeven gaat worden, komt de keeper eruit. Wil hem pakken, dat lukt niet. Weggekopt door Van den Elshout. Duivenstein neemt weer over. Feyenoord had het achteruit.
7: Voorzet wordt gegeven. Er wordt een omhaal geprobeerd door Fortuna. Dat mislukt. Feyenoord trapt de bal weg. Is een van de spelers in zijn gezicht geraakt. Is dat Van den Elshout? Het spel gaat volgens nog door met Valente. Die opjaagt, maar nu heeft ook Kooi het door. En gebaart Wellenreuther naar de kant dat die verzorgers snel erin moeten komen. Zo ligt het spel even stil. Zie je spelers van Feyenoord allemaal bij elkaar komen. Van Persie roept nu ook Bos en Harts Moussa bij zich.
6: Is van de Elsa, hè,
7: tips te geven. Ja, ja. Ja. Dat is de man die nu door de verzorgers van Feyenoord onder handen wordt genomen. We zitten in minuut 40 van Fortuna Feyenoord. Voldoende mogelijkheden al gezien. Fortuna zelfs met een hele grote kans raakte de paal. Feyenoord had absoluut al een keer kunnen scoren. Dat is nog niet gebeurd voor de duidelijkheid. Het is nog steeds 0-0. En een puntendeling. Ja, het is niet dat Feyenoord daar niets mee opschiet. Dan blijft het precies hetzelfde zoals voor deze speelronde. Maar je kan zulke goede zaken doen als Feyenoord zijnde. Je kan jezelf echt op pole position zetten om het volgende week thuis tegen AZ al af te maken. Als je vandaag hier wint in Sittard van Fortuna.
6: Ik denk dat Van der Elshout geraakt is Den, op het moment dat Wellenreuther zijn doel uitkomt. Dat hij hem op zijn achterhoofd, op zijn nek raakt. Want je ziet hem gelijk na dat moment even voelen. En daarna gaat de aanval nog verder, blijft hij nog staan. Na dat moment dat hij ziet van ja, de bal gaat weg, ik ga gelijk nu zitten. Volgens mij wordt hij nu aan zijn nek ook gevoeld, wordt hij overeind geholpen. Behoorlijk last van zijn achterhoofd.
7: Staat wel weer, gaat naar de kant nu.
6: Ja.
7: Ja, het kwam dus uit het moment met zijn eigen doelman, hè, met Wellenreuther. Van der Elshout voelt nog steeds aan het achterhoofd. Heeft echt wel last. En dan zullen er wat testen gedaan worden nu. Hè? Of het verantwoord is dat hij verder speelt of niet. Daar lijkt het trouwens wel op als ik dit zo inschat. En naar hem kijk. Paracetamolletje erin. Hij komt er gewoon weer bij. Van der Elshout is weer bij. Het spel lag wel even stil. Dus we krijgen wat blessuretijd straks aan het einde van deze eerste helft. Dus het goed is zeker 2 minuten.
6: Lange trap van Branderhorst gaat terechtkomen bij Jordan Bos. Die kan er naar voren koppen in de richting van Ueda. Die daar fel duelleert. En weer vastgehouden wordt. Buitenspel ook zelf staat. Dat is een vrije trap voor Fortuna Sittard. Een veldduel met Ivan Marquez. Uiteindelijk is het Van Otterle die de vrije trap neemt. Gaat naar de linkerkant, naar Hübner. Hij kan vooruit. Dat is Dalhaus die ingespeeld wordt. Terug weer naar Hübner. Als Harts Moussa daartussen pendelt. Om proberen gelijk druk erop te zetten. Voorlopig is het Hübner die door kan lopen. Bij Harts Moussa. Dat levert dan ruimte op aan de linkerkant bij Fortuna. Met Dalhaus nu tegenover Del. De voorzet mag zelfs gegeven worden. Bal gekopt naar het schot dan van Mo Iataren. Althans, dat had hij zelf in gedachten. Maait over de bal heen. En dan is er ook een overtreding gezien. Delaroyter is daar boos over. Ik denk dat er geduwd zou zijn, lijkt de keeper te zeggen. Maar voorlopig ligt Watanabe daar geblesseerd op de grond. En is het een vrije trap voor Feyenoord. Watanabe die staat inmiddels weer, heeft er wel wat last van. Wat er nou precies gebeurde, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Op het moment dat die bal voorgegeven werd vanaf de linkerkant. Ja, het was de slijding die daarin werd gezet. Waarbij Watanabe werd geraakt. Het was ook best wel een lompe slijding. Die bal nog toch enigszins probeerde te raken. Hij maakte dus een overtreding op Watanabe. Vrije trap, de Feyenoord nu genomen. 43 minuten onderweg. Het kabbelt hier in Limburg.
7: Feyenoord heeft het de laatste jaren altijd goed gedaan hier in Sittard. Werd verloren in dat seizoen onder Jaap Stam. Daarna louter overwinningen. Onder Advocaat, onder Slot, ook vorig seizoen. En vandaag staat het toch gelijk. We hebben straks nog een hele tweede helft ook te gaan natuurlijk. 0-0 is de tussenstand. Een diepe bal van Fortuna komt uit bij Gernot Trauner. We gaan de laatste minuten in van de eerste helft. Del krijgt de bal die Hartsmoussa liet vallen. Wipt hem langs een tegenstander. Wil hem dan weer in de diepte van Hartsmoussa spelen. En een sliding wordt er over de zijlijn gespeeld. Justin Hübner. Hartsmoussa heeft daar last van. Moest die tackle ontwijken. Kwam daarna wellicht niet lekker terecht. Ook Hübner zelf heeft last hoor. Er is denk ik contact tussen die twee spelers geweest ook. Bij dit moment. Wordt Moussa overend geholpen door Del. Wordt Hübner overend geholpen door Marquez. En krijgen we de inworp van Feyenoord in de buurt van het doelgebied van Fortuna Sittard. Met Mats Del. Als het lekker doorregent ook. Gaat die bal daar ver richting de achterlijn. Is het Dauwhaus die hem wegkopt. Troeft Kraaienveld daar zijn tegenstander af. Het schot van Bos. Maar een
6: hensbal.
7: Hensbal geconstateerd. In de aanvalsfase. Waar Feyenoord mee bezig was. Vrij trap dus voor Fortuna. Half minuutje en dan denk ik dat we 2 minuten blessuretijd gaan krijgen. Voordat we, daar heeft het alle schijn van, gaan rusten zometeen in een doelpuntloze stand.
6: Het is Branderhorst die de vrije trap gaat nemen. Een lange trap zelfs richting de helft van Feyenoord. Dat het duel probeert te komen, dat lukt niet. Voorlopig is het Iataren, halverwege de helft van Feyenoord, die de zijkant opzoekt. Hij gaat het bord omhoog, 3 minuten. Dan gaan we nog door in die eerste helft. Als Hartsmoussa gaat lopen aan de zijkant, net de middenlijn over. Zo, daar wordt een hele lelijke overtreding gemaakt, zeg, van achteren zelfs. Een gele kaart ook, die daar uitgedeeld wordt. Britijn, degene die hem op zijn naam krijgt. Maar van achteren,
7: ik wil de herhaling wel.
6: Ik wil de herhaling ook wel even zien. Wij lopen een half minuutje achter met het beeld hier. Hele vervelende tackle hier op Hartsmoussa. Ben ik benieuwd of inderdaad uit die herhaling gaat blijken dat het meer is dan een gele kaart. Als Hartsmoussa daar een actie maakte aan de zijkant, een tackle van achteren op zijn Achillespezen te verwerken krijgt. Ben ik benieuwd.
7: Het is wel een smerig hoor. Weinig intentie om de bal te spelen. Hij pakt hem vol op zijn Achillespees.
6: Nu krijg ik pas de herhaling te zien.
7: Ik vind dit wel echt gevaarlijk. Zo. Echt gevaarlijk spel hoor.
6: Oh, ja, zijn linker Achilles. Ik ben ook wel benieuwd.
7: Ik ben niet verbaasd als de VAR op de lijn komt. Zo. Van kijk nog even of dit niet een andere kleur had moeten zijn dan het shirt van Fortuna.
6: Ja, hij raakt hem aardig. Ja. Van de Kerkhof is dat trouwens, de videoscheidsrechter.
7: Ja, nou ja, met zo'n aanslag kun je daar terechtkomen inderdaad. Dus

0: genomen. Feyenoord in de aanval vanuit die vrije trap. En de blessuretijd dus van de eerste helft. Targaline wordt onder druk gezet. Door Van Ottelen. Moet hem wel afleggen. Uiteindelijk wordt er overtreding gemaakt. Krijgt Feyenoord een vrije trap. Wordt kort genomen. Kraaienveld. Oeh, die loopt hem in de voeten van Iatare. Kraaienveld gaat in de fout. En Iatare is op weg, denk ik, naar de 1-0 voor Fortuna. Het schot wordt nog geblokt.
1: En wie blokt hem weer?
2: En dames en heren, er komt nog 1 minuut extra speeltijd bij. Dus er komen in totaal 4 minuten extra
0: speeltijd
2: in deze eerste helft.
0: Ik gooit ze hele hebben en houden ervoor om dat tegendoelpunt, dat ik al half aan het aankondigen was, te voorkomen. Wat een belangrijke speler bij Feyenoord is dat, Targaline. En wat een leergeld voor Thijs Kraaienveld. Dat is echt een hele grote fout. Draait daar helemaal open. Verspeelt de bal. Dit had zomaar 1-0 kunnen zijn. De hoekschop resteert.
1: En zo help je een tegenstander ook in de wedstrijd. Als de corner genomen wordt door Fortuna. Gaat over de achterlijn heen. De blessuretijd is een minuutje opgerekt. 4 minuten totaal dus. We hebben nog een minuutje te gaan. In die eerste helft. Feyenoord maakt het zichzelf ook niet makkelijker hoor. Hier op bezoek bij Fortuna. Het staat nog 0-0. De grootste kansen toch echt voor de thuisploeg. Eerst die bal op de paal. Daarna nog een keer een ontsnapping waar Feyenoord tussen kon komen. En deze keer was het Targaline die ertussen wist te komen. Echt een gigantische kans daar voor Fortuna voorkomt. Als Wellenreuther de bal naar voren trapt richting de linkerkant. Kan Bos hem koppen? Ja, praten Bos en Van der Elshout niet met elkaar. Want als Van der Elshout zegt ik neem hem wel, kan hij hem gewoon aannemen. Maar Bos kopt hem nu over de zijlijn heen. Hier in regenachtig Sittard. Gaat Castanvirio die ingooi zometeen nemen. Dat mag hij hier doen, zegt Joey Coy. En die bal die wordt naar voren gewerkt door Fortuna. Feyenoord zit daartussen. Castanvirio verlengt hem vooral richting zijn eigen 16. Daar kan Fortuna weer vooruit werken. Bos wil hem meenemen, maar dat is niet gelukt. Dan probeert Fortuna er vandoor te gaan. Dat lukt dan ook. Met nu Duivenstein. Steekbal vooruit gegeven. Feyenoord moet op blijven letten. Bal wordt wel teruggelegd. Daar zit dan wat ernaar tussen. Kan niet voorkomen dat het een ingooi wordt. Maar wat een moeizame eerste helft levert Feyenoord hier af, zeg. Dan zien we de schoten die in de eerste helft van de eerste helft voor Feyenoord waren. Daarna voor Fortuna. Zit de blessuretijd er ook op. En gaan we, zo lijkt het in ieder geval, rusten met 0-0. Als de ingooi nog genomen mag gaan worden door Iatare.
0: Echt in de buurt van de achterlijn is het. Maar hij wacht er zo lang mee. Dat Joey Coy zegt, dan gaan we rusten. Iatare is boos, want die zegt, ik kan hem niet ingooien. Omdat Van Elsa te dichtbij staat. En dan is het rust in Sittard. Heeft Feyenoord mogelijkheden gehad. Fortuna ook absoluut grote mogelijkheden. Kansen zelfs kun je het zeggen. Maar gescoord is er nog niet. En dat moet wel voor Feyenoord. Wil het echt een slag slaan richting die tweede plek. En dat kan vandaag. 0-0 halverwege bij Fortuna Feyenoord. Straks de tweede helft natuurlijk.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
10: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.

0: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
1: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Ruim 4 minuten voor 4:30. Een hele goede middag. Je bent bij Rijnmond. Rust halverwege bij Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Je luistert naar Rijnmond Sport. Geen doelpunten in de eerste helft. Het was al bij al best aardig vermakelijk. Maar hopen dat de Rotterdamse doelpunten in de tweede helft wel gaan vallen. Dat zometeen. Nu het laatste nieuws krijgen we van Rob Kemperman. Goedemiddag Rob.
13: Goedemiddag. Er zijn nog altijd veel vragen over een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven. Gebeurde gisteravond op de Klaas de Vriezelaan. Er zou in die straat ook zijn geschoten. Een Rotterdamse tiener raakte gewond. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. De politie doet onderzoek. In IJsselstein, Utrecht, zijn het gemeentehuis en een theater vernield. Bij rellen zijn er midden in de nacht bakstenen door de ruiten gegooid, weet RTV Utrecht. Ook werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Het is al langer onrustig in IJsselstein, omdat er noodopvang voor vluchtelingen komt op een van de velden van de lokale voetbalvereniging. De burgemeester van IJsselstein spreekt van een brute nacht. Ook de commissaris van de Koning zegt geschokt te zijn. Bij een poging van migranten om het kanaal over te steken zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. Ook raakten 16 opvarenden gewond, meldt de NOS. Het gebeurde vannacht voor de kust van Frankrijk. De boot was op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Beide landen willen dat er minder migranten het kanaal overgaan. Daarom zijn er meer controles. En een bijzondere verrassing voor de brandweer op de Veluwe. Deze week waren ze daar bezig met het bestrijden van de enorme natuurbrand op een militair oefenterrein. De rook daarvan was ook in onze provincie te zien. Lokale brandweer daar kon rekenen op verschillende bedankjes, zoals 3 zakken met chocoladesnacks. Het AD weet dat er ook een briefje bij zat om de brandweerlieden te bedanken voor hun zware werk. De brandweer was erg blij met de anonieme verrassing. Dan nog het weer. Nog altijd buien in de regio, maar het wordt wel droger. Morgen begint grijs, later landinwaarts meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Dankjewel Rob. Het is de hele dag al druk op de A27. Zo staat er dichter van Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. 1 kwartier file en de andere kant op A27 Utrecht richting Gorinchem dus. Tussen Knooppunt Everdingen en Noordeloos een kleine 10 minuten vertraging.
14: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
15: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren.
4: mantelwoninginuwtuin.nl.
16: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
17: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
18: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
17: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
19: Hoe dan?
20: Maar dit is een band.
21: Ja.
22: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
23: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
24: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
25: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
26: Wat als je...
27: Halt! Steen blijven!
26: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburgt van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
29: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
30: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
32: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
33: Wacht even hoor.
32: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu, later en altijd.
34: Ga je bijna met pensioen?
35: Ja.
34: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
35: Nee.
34: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
36: Dit is Radio Rijnmond.
37: Jesse van Zomeren.

0: Chesney Hawks en The One and Only. Een hele goede middag. Je luistert naar Rijnmond Sport. Vandaag niet alleen op de radio, maar ook op tv. Rijnmond te bewonderen. Hartstikke leuk en fijn dat je erbij bent. We zitten in de rust van Fortuna Sittard tegen Feyenoord, waar het halverwege 0-0 staat. Zometeen terug naar Limburg voor de tweede helft. Eerst even terugblikken op gisteravond. Een avond waarop Excelsior een ontzettend belangrijke zege boekte op FC Groningen. Niemand minder dan Gian de Recht maakte in de slotfase het winnende doelpunt. Het werd daarmee 3-2 voor Excelsior. En daarmee zetten de Kralingers een ongelooflijk belangrijke stap in de strijd tegen degradatie. Zeker met in het achterhoofd dat Volendam eerder vandaag op eigen veld met 2-0 verloor van Heerenveen. Doelman Stijn van Gassel van Excelsior was uiterst euforisch na afloop gisteravond.
1: Ja, niet normaal. Ja, als je Groningen uitspeelt, we zijn goed voorbereid. Maar als je hem zo wint, dan is het wel echt prachtig, ja.
2: Ja, wat voor weken zijn dit? Zijn het voor jullie?
1: Ja, ik denk, je zag het al bij FC Utrecht toen we daar thuis speelden tegen hun. Dat het eigenlijk heel het seizoen wel veel energie in zit. Dat je gewoon zelf laat zien. Alleen, je maakte de kansen nooit af. En het is natuurlijk goed om te zien dat je nu, net als tegen Utrecht, 5 goals maakt. Nu weer 3 goals maakt. Dus het is fijn dat het nu allemaal samenvalt. En ja, het is ook nog wel op het goede moment.
2: 34 punten. Ben je er dan al?
1: Nee, zeker niet. Nee, nog 2 finales. Het is natuurlijk...
2: Je hebt er genoeg aan een punt volgende week als Volendam niet wint.
1: Ja, zeker. Natuurlijk. En nu speelt Telstra nog. Daar hangt er natuurlijk nog wel iets van af. Volendam morgen. Alleen, we proberen wel naar onszelf te kijken om natuurlijk die laatste 2 wedstrijden wel... in ieder geval volgende week beginnen we om die thuis in ieder geval mooi af te sluiten en te winnen, ja.
0: Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior, was dat gisteravond in gesprek met onze verslaggever Freek Verelzen. Excelsior dat dus won met 3-2 op bezoek bij FC Groningen. Ook gisteren was Utrecht-NAC. Utrecht won met 2-0. NAC zo goed als zeker gedegradeerd. Net als Heracles trouwens. Ajax-PSV werd 2-2. NEC Telstar werd 1-1. Dat zijn allemaal uitslagen waar Feyenoord van hoopt te profiteren vandaag. Het is naast Fortuna Sittard Feyenoord ook bijna het begin van de tweede helft van PEC Zwolle tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo. Daar staat PEC Zwolle met 1-0 voor. En later vandaag om 16:45 is het nog AZ, FC Twente en Sparta tegen Go Ahead Eagles. Dat allemaal voor straks. Nu terug naar Sittard voor de tweede helft van Fortuna tegen Feyenoord. Wederom veel plezier met Dennis en Dennis.
3: Twee ongewijzigde elftallen voor het begin van de tweede helft. Mogelijkheden waren er genoeg. Bij Fortuna kun je zelfs al spreken van kansen die ze hebben gehad. Maar het staat nog steeds 0-0. En dat is een uitslag waarvoor we niet helemaal naar Limburg zijn afgereisd. Ook al die uitfans niet, en zeker de spelers van Feyenoord niet. Omdat er zo'n reuzenstap gezet kan worden bij winst vandaag. Sta je pole position, kan je het volgende week 1 speelronde voor het einde al afmaken. Kun je plek 2 veilig stellen. Maar dan moet er allereerst hier gewonnen worden. Tweede helft is begonnen. Iataren heeft afgetrapt. Bal gaat terug naar Brandhorst. Meteen de diepe bal. Kijken of Trauner zijn eerste luchtduel wint. Dat doet hij niet. Maar daarna is Watanabe er nog. Bos die dan maar de bal wegrost. Ja, fijn dat ook zomaar achter kunnen staan. Hè? Hebben we het in de rust over gehad, ook Den. Waar het opvallend weinig over ging. Alleen bij ons bijna een thema. En bij mensen van Feyenoord. Was die potentiële rode kaart voor die sliding op de Achillespace van achter. Het wordt bijna nergens aangehaald ook. En ja, wij vinden dat erg opmerkelijk.
4: Ja. Ik vond een van de opmerkingen is van, Britijn is op zich wel een aardige jongen. Oh, dan hebben we het helemaal verkeerd ingeschat. Dat vond ik wel een opmerkelijk argument. Dat ik denk, van achteren raken op de Achillespees geen intentie om nog bij die bal te komen. Ja, dan is dat volgens mij gewoon een andere kleur dan werd gegeven. Maar goed, je moet het daar niet van hebben. Je moet zelf ook gewoon beter voor de dag komen in deze wedstrijd op bezoek bij Fortuna Sittard. Dat feit, het begon aardig, maar daarna kakte het helemaal in. En waren de grootste kansen gewoon, zoals jij ook al aangaf, voor Fortuna, dat nu ook in balbezit is met Iatara naar de rechterkant van Fortuna tegenover Watanabe en Bos. Via laatstgenoemde gaat de bal over de zijlijn heen. Ik kan me zomaar voorstellen dat Van Persie wel even wat puntjes op de i heeft gezet. Maar het is toch ook wel opvallend dat je op bezoek bij Fortuna, Den, toch met een soort 5 man achterop speelt. Hè? Dus Fortuna zit dat. En je moet ook toch ook zeggen van, dan moet het met 4 ook wel lukken. Dat we wat meer mensen vooruit gaan sturen. Je ziet nog steeds dat Kraaienveld ook achterin blijft hangen. En fijn dat nu weer achteruit zal moeten. Balbezit nu. Ja, Kraaienveld in balbezit probeert te komen. Die maakt daar geen overtreding. Gaat het spel zelfs door. Kan overnemen. Gaat dan vooruit naar Ueda. Die wil een tegenstander voorbij. Die wordt daar gewoon op naar de grond gewerkt. Ippon zou Ueda dat zelf misschien kunnen noemen. Want dit was gewoon een judo-worp. Gewoon een gele kaart ook. Maar ja, de scheidsrechter die heeft ze denk ik in de kleedkamer laten liggen. Als de vrije trap genomen is, dan gaat hij via Targaline. Die erg belangrijk was voor Feyenoord in deze wedstrijd in de eerste helft. Vooral met die aanval waarin hij zijn hele hebben en houden ervoor gooide en een 100% kans voor kwam. Heeft hij vrije trap snel genomen. Wat daarna hebben we nu naar Bos, halverwege de helft van Fortuna. Waar Van der Nelshout ingespeeld wordt. Wordt ook naar de grond gewerkt. Weer geen overtreding. Ja, ik denk dat we misschien maar gewoon het moeten gaan zien als iemand een schop krijgt. Dat we gewoon zeggen van niks aan de hand, we gaan gewoon door. Dat hij dan wel fluit.
3: Na 2 minuten bezig in de tweede helft. 0-0 nog steeds de stand. In op Fortuna. Ja, die bal is halverwege de eigen helft. Aan de rechterkant. Casemiro heeft hem. Gooit hem richting de helft van Feyenoord. Trauner wint zijn kopduel. Targaline tilt de bal over een van de middenvelders van Fortuna heen. Is er daarna Hens geconstateerd door Valente. Dus schouder, zegt hij zelf. Om daar niet over te spreken. Heeft dan dat hij de bal met zijn schouder controleert. En de vrije trap is gegaan naar Fortuna. Maar Daalhaus, Hartsmoussa uitkapt. Probeert over de zijlijn te gaan. Hartsmoussa tikt Daalhaus nog aan. Krijgt daar geel voor. Niks op af te tikken, hoor. Hartsmoussa probeert dat wel nu, erop af te dingen. Het is inderdaad een terechte gele kaart ook voor de speler van Feyenoord. Ze kunnen er weinig anders van maken. Het is een vrije trap voor Fortuna Sittard. In de 49ste minuut. Mo Iataren legt de bal klaar. Afstand is 35 meter sowieso. De bal ligt bij de zijlijn in de buurt aan de linkerkant. Er komt dus een wegdraaiende bal van Iataren. Die wordt nu getrapt. En best eenvoudig weggekopt door Bos. Maar opnieuw ingekopt door Daalhaus. Wordt hij weer weggekopt door Bos. Wordt hij gekopt door Casemiro. Is het Trauner die hem wegkopt? Wordt hij daarna door Sierhuis weer teruggekopt? En Iataren pikt hem op. Iataren geeft de bal laag voor. Weggewerkt door Bos richting de zijlijn. En dan is Hartsmoussa daarna aan de bal.
4: Hij gaat op avontuur, wil daar een actie maken. Halverwege zijn eigen helft levert hem dan ook in. Dan kan Fortuna er gelijk van door. Daalhaus met de voorzet. Nou, die komt nergens aan. Die gaat over de achterlijn heen. De doeltrap dus voor Feyenoord. Die kan snel en kort genomen worden. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Dan een rondje houdt in. En denkt eerst even iedereen op de juiste plek neerzetten. Wat daarna, we moeten hem dan gaan nemen, zegt de keeper ook. 50ste minuut van deze wedstrijd. 0-0 nog altijd hier. In een weekend waarin NEC gelijk speelde tegen Telstar. Later vandaag nog AZ tegen Twente gespeeld gaat worden. En Feyenoord dus gewoon goede zaken kan doen. Maar gewoon niet goed voor de dag komt. En vooral met zichzelf in de knoop ook zit. Dat zie je ook op een hoop momenten wel. Zeker in de omschakeling waar Fortuna dan echt gevaarlijk kan worden. Ja, het is wel fijn dat echt iets uit de hoge hoed moeten toveren. Om deze wedstrijd die gewonnen moet worden ook daadwerkelijk over de streep heen te trekken. Bal gekopt nu door Fortuna. Achteruit gewerkt door Duivenstein. Casemiro die hem mee kan nemen. Die gaat dan op zoek naar de linkerkant van Feyenoord. Bal diep gespeeld. Watanabe erachteraan. Ook Ihattaren niet over de zijlijn heen geweest zoals Watanabe beweert. Dus gaat het spel gewoon verder met Duivenstein die daar Trauner tegenkomt. Hij gaat achteruit en dan weer naar Ihattaren. Die de bal meegeeft. Duivenstein verlengt hem nog met de hak naar Sierhuis. En was hij er afgebleven, had Sierhuis denk ik er veel meer mee kunnen doen. Ik vind Fortuna gretiger. Ook al speelt het nergens meer voor. In de eerste 5 minuten van de tweede helft. Limnios langs de zijlijn. Harts moest hij wel verdedigen. Toch kan Limnios de bal voorgeven. De kopbal en de goal van Fortuna Sittard is van Sierhuis. Limnios mag de bal voorgeven van Hartsmoussa. Die mag zich dit aanrekenen. Sierhuis mag de bal binnenknikken. Dat mogen de verdedigers zich aanrekenen. En de bal valt in de meest verre hoek waar Wellenhoort er niet bij kan. Nou, we kunnen niet zeggen dat het uit de lucht komt vallen. Want Fortuna kreeg al eerder grote kansen. Toen overleefde Feyenoord. Nu niet. 1-0.

0: Ja, Den, dan kunnen we het hebben over het veiligstellen van plek 2. Bij een overwinning vandaag, volgende week. Op dit moment zouden NEC en Ajax gewoon inlopen bij je. Twente gaat nog spelen vandaag. Weliswaar tegen AZ. Bij een nederlaag vandaag ligt alles helemaal open.
1: Ja, gelukkig heeft Feyenoord nog een minuut of 40. En is het nu het wake-up signaal dat afgegeven wordt. Want Fortuna is gewoon veel gretiger dan Feyenoord in deze wedstrijd. Ja, het verbaast me ook wel, een voorzet die gegeven wordt. Je speelt met 5 man achterop en dan nog lukt het gewoon niet om de boel dicht te houden daar. Ja, en er zal nu toch wel gewoon wat moeten gaan gebeuren ook. Ik kijk even ondertussen naar de zijkant wie daar dan aan het warmlopen is. Sterling zie ik daar. Ik denk dat dat ook Sint-Juste is, samen met Reed. En ik denk Diarra, Den. Die daar ook bij loopt.
0: Ja.
1: Ja, en als we dan Diarra onlangs op een training hebben gezien. Nou ja, dan zou ik zeggen breng die erin. Want dan staat dat over 5 minuten 1-3. Dan ramden ze vanuit alle hoeken en standen erin. Ik vind dat Feyenoord ook heel weinig...
0: Dat is op de training, hè?
1: Ja, dreiging vooruit heeft. En dat zie je dan ook. Want hoeveel keer heeft Feyenoord nou daadwerkelijk op doel geschoten in deze wedstrijd? Dat is heel weinig. Van Persie zal ondertussen denk ik ook wel... de nodige kopzorgen hebben. Zit daar op de bank te overleggen. Ik denk met René Haken die naast hem zit. Komt ze naar beneden te turen. Ik denk dat hij een boekje heeft of een iPad. Dat hij wat dingen aan het opschrijven is, aan het puzzelen is. Want er moet bij Feyenoord iets gaan gebeuren. Want hij staat achter op bezoek bij Fortuna met 1-0.
0: En met deze tussenstand in de 54ste minuut brengt Feyenoord zichzelf echt flink in de problemen. Staat het nog steeds tweede? Dat klopt. Met 2 speelrondes te gaan hou je het in eigen hand. Maar zou NEC juist dus weer iets dichterbij komen? Twente kan dat later vandaag ook nog wellicht doen. Nou, Feyenoord moet dat maar zien af te wenden. Dat scenario dat er nu lonkt met de 1-0 achterstand. Targaline krijgt weer een trap. Die weer niet bestraft wordt. Deze keer wel omdat er voordeel wordt gegeven. Bos kan eruit komen over de linkerkant. Jordan Bos krijgt hem voor zijn rechter. Daar kan hij het ook mee, weten we. Speelt hem naar Harts Moussa. Oeh, de aanname niet slecht. Ja, Moussa speelt geen goede wedstrijd ook. Een licht duwtje van Trauner nu bij Sierhuis. Krijgt Fortuna Sittard een vrije trap voor nu weer van de middenlijn. Uit Kooi dat het dan wat iets meer vaart mag. Dat de bal weer in het spel wordt gebracht door Fortuna, door Daalhaus. Hij luistert daar niet naar. Gooit de bal op het hoofd van doelpunt te maken, Sierhuis. De bal wordt opgepikt door Targaline. Moet nu de steekbal geven. Hij zag het wel. De vertrekkende van de Elzout. De steekbal wordt onderschept. Gaat over de zijlijn voor een inworp. Mats Del heeft de bal in zijn handen.
1: Gaat gooien. Een meter of 10, 15 over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Ja, naar wie zegt hij zelf dan ook? Ja, daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Weinig beweging. Terwijl Ueda daar maar weer eens wordt vastgehouden. Terwijl er een hensbal was, dacht ik ook. Maar niet gefloten. Dus gaat het spel door en neemt Fortuna over. En zal Feyenoord snel moeten omschakelen. Omdat Sierhuis ingespeeld wordt aan de rechterkant van Feyenoord. Trauner loopt achteruit. Gaat Sierhuis naar binnen toe. Balletje aan Iatare gegeven. Die gaat schieten uit de moeilijke hoek. De redding van Wellenreuther. Die daar voorkomt dat Fortuna 2-0 komt. Beukt nog even zijn lijf er ook in, terwijl Sierhuis er overheen duikelt. En dan is het Wellenreuther die op zijn ouderwetse manier, terwijl volgens mij Sierhuis er wel alles aan deed om hem te ontwijken, nog even laat blijken van, don't touch me. Kan ik hem ook geen ongelijk ingeven. Een slechte bal van Trauner, die over de zijlijn heen gaat. Ja, en de vraag is wie er bij Feyenoord op gaat staan om de boel bij elkaar te pakken. Iedereen is een schop onder zijn reet te geven. Want dat kan Feyenoord wel gebruiken in deze wedstrijd. Op bezoek bij Fortuna, waar het uiterst moeizaam gaat. De Limburgers ook op 1-0 staan. Iets met al 56 minuten spelen. De
0: tweede helft is inderdaad ruim 10 minuten oud.
1: Hij doet het nu al wel aangeven, Kooi.
0: We hebben
1: tijd rekken, dan komt de tijd bij.
0: Ja.
1: Ik ben ook benieuwd of dat ook gebeurt. Maar...
0: We hebben in de eerste 10 minuten van de tweede helft echt nog niets van Feyenoord gezien. Wat ook maar iets uitstraalt. Die energie neemt ook maar af... Gaandeweg deze wedstrijd. In het begin vond ik dat wel in orde. Feyenoord staat achter en heeft iets nodig. Ook een impuls vanaf de kant, denk ik. Een wisselspeler die wellicht iets kan brengen. Al staat Targaline hier misschien aan de basis van iets moois. Als hij de bal bij Valente krijgt. Valente naar Hartsmoussa. Die kan opeens iets doen natuurlijk altijd. Hartsmoussa geeft de bal mee op Del. De voorzet wordt geblokt. We krijgen een corner. Ja, het is ook natuurlijk een momentenvoetballer van heb ik jou daar, Hartsmoussa. Die ook opeens wel zo'n gelijkmaker binnen zou kunnen schieten. Nu neemt hij hoekschop kort naar Valente. Gaat hij hem denk ik weer terugkrijgen? Ja, terug naar Hartsmoussa. Die gaat schieten. Nee, hij kapt nog een keer. Speelt hem dan naar Valente. Dat was ruimte om te schieten hoor. Valente's voorzet wordt geblokt. Hartsmoussa pikt hem op. Sliding daar boven de achterlijn. We krijgen nog een corner voor Feyenoord.
1: Dit doet hij slim hoor. Want ik heb het idee dat Hartsmoussa mezelf het laatste raakte. Maar hij claimt hem heel overduidelijk aan de grens. Echt de twijfel en geeft hem daarna aan Feyenoord. Maar ik snap niet waarom hij van de rand van de 16 met links die bal niet gewoon uithaalt. En toch maar weer terugkapt en gaat lopen draaien. Dat gaat uiteindelijk gewoon ten koste van een kans. Dit was echt een kans voor Feyenoord. Maar Hartsmoussa kiest voor de kap in plaats van voor het schot. Terwijl de scheidsrechter iets heeft gezien. Iets met duwen en trekken in het bomvolle 16 meter gebied. Terwijl volgens mij Watanabe daar bijna zijn strot wordt dichtgeknepen. Terwijl de voorzet komt. Kan gekopt worden. Ueda van de lijn gehaald. En daar blijft de bal hangen. En is het Fortuna dat de bal niet wegwerkt, maar vooral omhoog werkt. Wordt die overgenomen door Feyenoord. Moet er wel opgelet worden. Kraaienveld moet dat gaan doen. Wordt opgejaagd als de bal teruggaat naar Wellenreuther. Dit was een kans voor Feyenoord. Die uiteindelijk van de lijn wordt gehaald.
0: Uit de hoekschop is Feyenoord dicht bij de 1-1. Die het keihard nodig heeft hier in Sittard. Maar hij valt dus niet. Bal nu bij Wellenreuther. Fortuna speelt hem diep. Sierra stond buiten spel. Kan er dus niet aan zitten. En Wellenreuther kan simpel meegeven. Hij zet de aanval op over de linkerkant met Jordan Bos. Die komt naar binnen toe. Bos wordt daar toch... die wordt daar toch aangetikt voor een vrije trap. Wegwerpgebaren bij spelers van Feyenoord. Onderin hier Valente nu ook. Het loopt niet lekker vandaag. Ja, dan wordt er wel gefloten voor een overtreding van Valente. Die nog stevig doorloopt op een van de verdedigers. Het wordt wat onrustiger en onvriendelijker. Ook vanaf de tribunes, ook vanaf de bank. Danny Buijs en John de Wolf schreeuwend langs de kant. Normaal gesproken twee mannen die altijd de rust zelf zijn. Een ruim half uur nog. Feyenoord met 1-0 achter in Sittard. De vrije trap voor de thuisploeg.
1: Een lange bal in de richting van Bol. Gaat hem koppen over de zijlijn heen. De ingooi dus voor de thuisploeg. Halverwege de helft van Feyenoord gaat hij gegooid worden. Fortuna mag dat gaan doen. Casanvillo is degene die dat ook gaat doen. Achteruit. Dus kan Feyenoord weer wat opschuiven. Het is een kwestie van...
0: Geduld.
1: Geduld. Rustig wachten op de dag dat Feyenoord een wissel gaat toepassen. Dat zal zo meteen gaan gebeuren. Het is een gevaarlijke bal. Daar moet Kraaienveld op blijven letten. Trouwen trouwens ook. Wellenreuther doet dat ook. Die is op tijd erbij om hem in zijn handen te pakken. Randje 16. Zag er gevaarlijk uit, maar door het natte veld kreeg Feyenoord wat extra hulp. Als Kraaienveld oploopt, gaat naar de rechterkant, naar Del. Moet vooruit, nu naar Hartsmoussa. Moet vooruit. Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn heen. Ja, en Hartsmoussa heeft gelijk. Kijk eens wat een ruimte daar ligt. En Del ziet het niet.
0: Nou, Del speelt er ook geen goede wedstrijd.
1: Een slechte wedstrijd.
0: Daar heeft Hartsmoussa ook last van vandaag.
1: Ja.
0: Ik wil die Reed gewoon...
1: Ik vind ook, we zijn een half uur bezig. Hij had wat mij betreft al erin mogen komen. Omdat Reed natuurlijk een paar klassen beter is dan al die andere rechtsbacks die Feyenoord in de geleden heeft. Voorlopig is er nog geen wissel aanstaande. Althans, we zien het nog niet aan de zijkant. Terwijl Wellenreuther aan de linkerkant de bal inspeelt naar Watanabe. Die gaat zometeen Iataren bij zich krijgen. Watanabe gaat lopen. De Japaner de middenlijn inmiddels over. Daar wat gezien bij Bos. Die gaat er vandoor. Die is snel. Casanvillo net iets sneller. En die kan de bal overnemen. Terwijl Bos een overtreding maakt. Ja, dit is ook niet handig. Een vrije trap dus voor Fortuna.
0: Minuut 61, rechts achterin gaat die bal getrapt worden. Het is de keeper die dat gaat doen zelfs. Matthijs Brandenhorst. Dan weten we dat er in één keer een diepe bal gaat komen. Hij stuurt ook zijn verdedigers richting de middenlijn. Daar is die bal. Die moet Trauner weg kunnen koppen. Dat gebeurt ook. Daarna valt hij over Targaline heen. Komt hij in de voeten van Thijs Kraaienveld. Kraaienveld met buitenkantje wil hem in de loop van Hartsmoussa spelen. Die bal komt niet aan. Daalhaus zit ertussen. Dan naar Limbios. Limbios, die had de assist bij de goal van Sierhuis. Nu speelt hij de bal terug naar de middenlijn. Een hoge bal naar de zijkant toe aan de rechterkant. Die Iataren op de borst controleert. Iataren naar Van Ottelen. Iataren weer terug. Daar komt Wellenreuter. Die trapt hem. Had er misschien ook op kunnen rapen. De bal valt in de buurt van de middenlijn dan op de schoen van Brittijn. Zo blijft Fortuna in balbezit. Lopen er aan de kant van Feyenoord nog steeds de nodige spelers warm. Is er nog geen wissel aanstaande. En doorziet Kraaienveld hier een bal die naar voren onderweg was. En zou Feyenoord nu misschien aan de andere kant iets kunnen gaan doen. Del is namelijk vertrokken met een diepteactie. En Del wordt aangespeeld nu door Kraaienveld. Kraaienveld krijgt de bal weer terug van Mats Del. Harts Moussa staat op randje 16 meter gebied. Targaline is daar ook bij. Daar gaat de bal heen. Targaline met een steekbal die veel te hard is. Daar kan Van der Elzout niet bij. Brandenhorst duikt er bovenop en knalt de bal in één keer. Voor een counter van Fortuna naar de overkant. Waar Trauner hem dan vooral omhoog kopt. En daarna maar rukzichtloos wegtrapt.
1: Daar wordt ingeleverd dus ook. Voor u even zijn hand voor zijn mond houdt. Omdat hij daaraan geraakt werd. Niet omdat hij denkt, laat ik maar niks zeggen. Wat ik ook wel voor kan stellen. Want het is niet het Feyenoord dat we willen zien. Het is Fortuna nu met het balbezit. Brittijn die de bal breed speelt. Rond de middenlijn. De opening wordt dan gezocht bij Limnios. Die lijkt me wat lastig. Ja, dat is niet alleen dat het zo lijkt. Maar in de realiteit ook. Want dan gaat over de zijlijn heen. Ingooi dus voor Mats Del. Terwijl Danny Buijs bijna in het veld staat. Is het de ingooi die door Feyenoord genomen mag worden. Mats Del gaat naar voren. Naar Ueda. Krijgt daar weer een poor in zijn rug. Weer niet gezien. Scheidsrechter staat er toch wel een meter of vier vandaan. Dit was buitenspel geweest. En Feyenoord houdt de bal in ieder geval weg bij die aanvallers. Er kan dus gelijk meegegeven worden aan Bos aan de linkerkant. Die wat ruimte heeft om op te lopen. Gaat naar Valente. Die wordt opgejaagd. Terug naar Watanabe. Hij bent naar Valente aan de linkerkant. Rond de middenlijn terug te vinden. Valente die nu de helft van Fortuna op gaat. En dan is het Feyenoord dat gaat proberen een aanval op te zetten. Misschien met een kans tot gevolg. Dat zou ook wel eens lekker zijn. Want ja, dat duurt gewoon al best wel lang voordat we weer eens een kans van Feyenoord gaan zien vanuit open spel. Nu de bal meegegeven aan Del. Die de bal voorslingert. Corner voor Feyenoord. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant. En dit zou wel eens het moment kunnen zijn. 64ste minuut inmiddels achter de rug. Minuut 65 ingegaan, Den. Waarop Feyenoord opgaat voor die gelijkmaker. Als de hoekschop vanaf rechts genomen gaat worden door Harts Moussa.
0: Er is ook beweging in de dig-out. Feyenoord gaat straks wisselen. Maar dat is pas na deze hoekschop. Die hopelijk al leidt tot de 1-1 van de Rotterdammers. Bal van Moussa gaat naar de tweede paal. Daar wordt hij weggekopt door Fortuna. Maar Bos kan hem opnieuw voorgeven vanaf de linkerkant. Die is lang onderweg. Brandenhorst is in de lucht sterker dan Watanabe. En hij vangt die bal. Schiet hem weer meteen uit zijn handen naar voren om Fortuna met een counter tot een kans te helpen. Het levert balbezit op voor Timon Wellenreuter. Zo hard is die bal. En die gooit hem naar Bos. Dan kan Feyenoord hier de helft van Fortuna weer opkomen. Dat is gebeurd. Watanabe speelt hem in naar Valente. We kunnen nog niet zien wie die wisselspelers van Feyenoord zijn. Ik dacht Diarra gespot te hebben. Harts Moussa geeft de bal voor. Die wordt makkelijk weggekopt. Trauner biedt Harts Moussa misschien de herkansing. Maar die verspeelt opnieuw de bal aan een tegenstander. Del zet druk. Fortuna trapt weg. Sierhuis controleert met de borst. Watanabe dan. Die hapt. Sierhuis verplaatst het spel naar rechts. Naar Iataren.
1: Als Fortuna met de bal aan de wandel gaat op de helft van Feyenoord. Kan de bal eventueel achteruit gespeeld worden naar Van Ottelen. Hij gaat weer terug naar Iataren. Zo is het mooie Iataren die achteruit gaat. Komt eraan bij Kassanvirjo. Feyenoord speelt hier tegen Fortuna Sittard. Staat 1-0 achter tegen de ploeg die uit de laatste vier wedstrijden maar één punt wist te halen. Terwijl Reed gaat komen en Diarra gaat komen.
0: En
1: ook Sint-Juste gaat komen. Een drie dubbele wissel dus. Er wordt een overtreding gemaakt door Valente. Die gaat geel krijgen. Solliciteerde daar eerder al een keertje naar. Krijgt hem nu wel van Joby Coy. En zou dit dan het moment ook zijn waarop er gewisseld gaat worden? Of wacht Feyenoord eerst eventjes tot het een ander moment is? Nee, drie wissels gaan er doorgevoerd worden. Daar gaat Van der Elzout eruit. Daar gaat bij Feyenoord Trauner eruit. En de andere is Kraaienveld die eruit gaat. En zoals gezegd, Sint-Juste, Diarra en Reed er dus bij. Dat zijn de drie wissels aan de kant van Feyenoord.
0: Heeft een van deze spelers een beslissend moment in deze wedstrijd, Reed.
1: Wat gaat er nu met Del gebeuren dan, vraag ik me af, in deze opstelling, Den?
0: Ja, die lijkt niet, die gaat doorschuiven het middenveld op. Althans, zo staat het nu. Diarra als linksbuiten. Reed is de rechtsback. En Feyenoord met een aanval over de linkerkant. Jammer dat die steekbal niet goed is, zeg, van Targaline. Anders had Diarra misschien meteen een kans gehad. Had hij dat kiezelharde schot dat hij de laatste tijd op trainingen zo goed laat zien, hier in een wedstrijd tot uiting kunnen laten komen. Fortuna trapt de bal weg. Sint-Juste controleert met de borst. En Del inderdaad als controlerende middenvelder erbij. Ook Valente ietsjes verder naar achter nu gehaald. Feyenoord combineert via Ueda richting Bos. Bos die hem teruglegt op Watanabe. Nog geen voorzet gegeven. Bal naar Reed. Paasje naar Del. Daar kan hij de bal kwijt. Weer terug bij Jiviro Reed. Reed speelt hem naar Harts Moussa. Daar is de voorzet van Harts Moussa. Die is lang onderweg. Bal uiteindelijk door Fortuna weggekopt. Uit de lucht geplukt door Valente. Dan valt hij voor de voeten van Targaline. Komt hier nou die serieuze kans van Feyenoord? Dat voel je wel een beetje. Harts Moussa. Harts Moussa die hem dan voor moet geven. Loopt zich bijna vast. Houdt toch de bal bij zich. Doet hij knap. Trekt hem voor. Die wordt dan weer geblokt.
1: Reed slingert hem in één keer voor naar de tweede paal. Alleen hij ziet de verkeerde tweede paal. Want die bal die gaat hoog over de achterlijn heen. Terwijl Casanvillo als een soort volksmanner nu langs die tribunes aan het rennen is. Met zijn handen de lucht in staat te slingeren. En daar vraagt om achter de ploeg te gaan staan. Dus een doeltrap voor Fortuna. Waar Paul Gladon, oud-speler van FC Dordrecht, zometeen in de ploeg gaat komen. Dus we eens kijken waar die vrije trap of die doeltrap van Fortuna naartoe gaat. Lange bal die terecht gaat komen bij Sint-Juste. Die ook fanatieke en felle duels al uit zal moeten gaan knokken met Sierhuis. Maar voorlopig is het Duivenstein die er vandoor kan naar Iataren. Die in de 16 van Feyenoord is aangekomen. Iataren met de bal als een voet wil buitenom. Kapt naar zijn linker, legt hem terug, gaat liggen. En dan is het Feyenoord dat over kan nemen met Targaline die er gelijk vandoor gaat.
0: Targaline, er zijn voldoende spelers mee. Diarra, Valente in de middencirkel. Het wordt Diarra denk ik langs de zijlijn. Ja, daar gaat de bal heen. Gaussou Diarra komt naar binnen toe. Gaat de bal daar verspelen. Dat is te makkelijk hoe hij die bal kwijtraakt. Naar Casanvillo uiteindelijk. Op Fortuna nu naar voren getrapt. Valt hij in de buurt van Jiviro Reed. Schermt zijn lichaam de weg naar de bal af voor Limnios. Zodat hij zelf de ingooi kan nemen. Dat doet hij snel. Maar ook Fortuna gaat wisselen. Dan gaat Gladon er inderdaad inkomen. Voor Sierhuis denk ik. En Limnios gaat eruit voor Pettersson.
2: En voor hem in plaats Christopher Pettersson.
0: Het is voor Iataren dat Gladon erbij komt.
2: Iataren met nummer 52. En we hebben... hij gaat er wel vanaf.
0: Totale verwarring bij de stadionspeaker hier. Ik zal het allemaal niet vertalen, maar hij wist even niet wie eruit ging en wie erin kwam. Twintig minuten nog. Feyenoord met 1-0 achter hier in Sittard. Daarmee bewijst het zichzelf een hele slechte dienst op een middag. Dat het plek 2 misschien wel voor het gevoel veilig had kunnen stellen. Maar Feyenoord lijkt dat dus niet te gaan doen. Of buigt het er nog om? Hier blijft Targaline in ieder geval heel kalm. Terwijl hij door twee man onder druk wordt gezet in het eigen 16 meter gebied. Dan geeft hij mee Bos. Bos dendert langs Casanvillo. Dat is tegenstander 1. Dan wil hij ook Siep van Ottelen voorbij. Dat lijkt niet te gaan lukken. En dan maakt hij een overtreding. Ook niet voor het eerst dat Bos daar iets te druistig is in die aanvallen. Verwacht zomaar dat deze vrije trap, Den, dat hij niet binnen 5 seconden genomen is.
1: Zou je denken?
0: Denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, je kan het Fortuna ook niet kwalijk nemen, Den.
0: Dat doe ik ook niet.
1: Nee, hebben in de afgelopen 12 eredivisie-duels niet van Feyenoord gewonnen. Feyenoord won 9, 3 keer gelijk. Er staat voorlopig met 1-0 achter. 72e minuut van deze wedstrijd. Juist in een weekend waarin je goede zaken kan doen. Nadat NEC bijvoorbeeld al gelijk speelde. Ja, hier. Dit is gewoon een kaart. Hier moet er nou eens een keer tegen opgetreden worden. Harts Moussa wordt daar vastgepakt nadat hij de bal wil gaan halen. Door Dalhaus die ook geel krijgt.
0: Ja, ja, en nu willen ze dat ook Harts Moussa geel krijgt. Ja. Daar zou het dan zijn tweede voor zijn.
1: Maar die deed niks, hè?
0: En daarom doet Kooi het niet.
1: Maar het doet ook niks. Krijgt hij hem...
0: Nee,
1: Harts Moussa heeft geen geel. Maar die houdt toch ook zijn handen omhoog dat hij niks doet. Die wil die bal snel halen om die vrije trap snel te nemen. Dit kost alleen maar weer extra tijd. En hij krijgt nu waarschijnlijk wel een vermaning van de scheidsrechter. Reed wordt weggestuurd. Terwijl Reed volgens mij nu ook zegt, ja, ik ben degene die hier de honneurs waarneemt. Ik snap wel dat ze aan de kant van Fortuna nu denken aan marchanderen. Aan de andere kant, ja, ze nemen die bal zelf mee aan de kant van Fortuna. En Harts Moussa hield zijn handen omhoog en wilde daar niet in het opstootje betrokken raken. Ja, Buijs is daar boos over. De supporters hier ook. Nou, de scheidsrechter die heeft daar dan maling aan. Komt Feyenoord denk ik wel goed weg. Want er zullen ook scheidsrechters zijn die hem wel geven. Voorlopig is die vrije trap dan eindelijk genomen. Komt dan bij Bos aan de linkerkant. Terug naar Targaline. Aan de rechterkant is er wat beweging bij Harts Moussa die wel op zal moeten passen. Voordat hij dadelijk inderdaad die tweede geel gaat krijgen. Met de bal blind weggetrapt door Marquez. En het feit dat er achteraan zit, dat is just... ja, wat onorthodoxe sprinttrek, laten we het zo noemen. Maar wel snel bij de bal is. Fijne trap er naar voren.
0: Het zag er wat koddig uit inderdaad. Maar hij heeft de bal. En het resultaat is wat telt. Voor het hele team van Feyenoord is het resultaat nog niet goed. Feyenoord staat met 1-0 achter. In minuut 74. De tijd gaat dringen. Del onderschept een breedtepaas van Fortuna. En waar komt in één keer de helft van die Limburgers op? Niemand van Feyenoord die erbij kan komen. Al wordt teruggespeeld op Brandenhorst. Keeper trapt hem naar voren. Het zal snel die gelijkmaker moeten gaan maken. Dan kan het eventueel nog aan meer denken hoe eerder dat hij valt. Maar eerst dat maar. Fortuna probeert Gladon te bereiken. Die paas is niet goed. Komt bij Wellenreuther. Rolt hem uit voor Sint-Juste. En Sint-Juste naar Watanabe. Watanabe dan naar Bos. Tempo bij Feyenoord mag ook hoger. Die bal mag sneller naar de helft van de tegenstander toe. Daar is hij nu wel. In de middencirkel gaat de bal naar Targaline. Gladon kruist daar eventjes voor langs. Targaline speelt de bal naar Reed. Harts Moussa meegeven. Die baalt ervan dat Diarra zich niet aanbiedt. Maar er wordt de balverlies geleden. Fortuna wil counter over de linkerkant. Maar die bal gaat over de zijlijn. Reed gaat de bal weer in het spel brengen.
1: De ingooi nemen. Halverwege zijn eigen helft. Staat ook driftig te gebaren naar wat spelers. Van joh, kom wel eens dichterbij. Dan kan ik hem misschien aangooien. Richting Ueda bijvoorbeeld. Ja, die kan er nooit bij. De bal gaat dan naar Targaline die er ook niet bij kan. Is het voorlopig Sierhuis die in balbezit komt. Dat houdt hem ook bij zich. Bos kan er niet bij. Die een stukje verder naar voren is geschoven in deze wedstrijd. Zo lijkt het in ieder geval. Als Fortuna weer achteruit gaat. Bal terug naar Brandenhorst. Die hem gelijk maar snel naar voren trapt. Slechte bal van die keeper. Ja, dan wordt hij door Targaline naar voren getrapt. Dan reageert er niemand op. Omdat Feyenoord buiten spel staat, krijgt daar Valente een beuk. En de scheidsrechter die wuift het weg. Ja, hier krijgt volgens mij Valente gewoon een poor. Nadat hij denkt, ik kan er vandoor gaan. Daar wordt er niet voor gefloten. De voorzet wel gegeven door Ueda. Weggekopt dan weer door Fortuna. Gaat over de zijlijn heen. Ingooi is voor Feyenoord. Kwartier nog te gaan aan de officiële speeltijd. En deze wedstrijd ja, moet dan toch echt wel een beetje tot ontbranding gaan komen. Ik hou me maar een beetje vast aan NEC dat
3: nu
1: gisteren ja, in de laatste paar minuten ook nog twee keer wist te scoren. Dat zal Feyenoord ook moeten doen. Staat achter met 1-0. Reed de bal ver inslingert. Weggekopt door Fortuna, maar Reed pakt hem weer op.
0: Ja, een van die goals van NEC werd natuurlijk wel afgekeurd.
1: Nou,
0: als
1: nou,
0: Ueda de kans
1: jongen. Waarom zo wild?
0: Hij schiet hem over. Ja, hier is dan die kans voor een van die goals.
1: Even binnenkant.
0: Hij kan hem rustig en kalm misschien binnen schieten, waardoor het wild en wat ongecontroleerd. Wel eindelijk een kans, hè? Van Feyenoord. De eerste pas in de tweede helft. Kwartier nog. 1-0 achter. Sierhuis gaat eruit. Tot nu toe de maker van het enige doelpunt. En Yassine Oukili komt erbij. Doeltrap door Fortuna is genomen. Tijd dringt dus voor Feyenoord. Voor die gelijkmaker. Hier laat Sint-Juste zich aftoeven door Gladon. Wordt de keeper daar gehinderd. Gaat de bal naast. Maar Wellenreuther krijgt daar een schop van Gladon. Het spel gaat daarna door. Geel voor Gladon. Reuter gaat nu staan als Gladon hem overeind wil hebben, is wit heet. Over die natrappende beweging die Gladon maakt. Ziedend is die, Timon Welleroyter.
1: Ik denk dat hij ook al een punt heeft.
0: Dat het geel is. En Welleroyter claimt, dit is echt gewoon natrappen. De verzorger van Feyenoord moet door Sint Just ook worden weggehouden bij Kooi.
1: De dokter wordt nu ook weggestuurd door Sint Juste, terwijl die alleen maar wil kijken hoe het met Welleroyter is. Dat is toch ook wel een beetje een gekke situatie. Dat ik denk van, die dokter die staat er om de gezondheid te checken van een van de spelers. En dan staat Sint Juste daar tegen het te schreeuwen. Die geeft hem nu ook een knuffel. Het ziet er allemaal een beetje gek uit. Hij wil gewoon weten hoe het met hem gaat. Helemaal niet zo heel gek natuurlijk.
0: Ik heb de indruk, Dan, dat het spel is stilgelegd wel. Ja, er is een check of dit een rode kaart moet zijn.
1: Hij komt wel echt met een gestrekt been ook door, hoor, Dan. Kijk maar. Ja, hij gaat wel echt vol voor de keeper ook, toch? Iets geks?
0: Lijkt erop dat hij zijn been daarna nog op Welleroyter zet, terwijl dat niet nodig is.
1: Ja. Ik denk dat hij gaat kijken,
0: hoor. Ik denk dat hij een rode kaart gaat geven.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar me echt wel in kan vinden. Als je zo met een gestrekt been naar voren inkomt, dan neem je gewoon zoveel risico om een speler te blesseren. En het is gewoon, denk ik, volledig logisch.
0: Danny Buijs haalt nu het moment terug waarbij Harts Moussa een tweede gele kaart had moeten krijgen. Krijgt daar geel voor van Kooi. De gemoederen lopen hoog op. Je zou niet zeggen dat Fortuna eigenlijk nergens meer voor speelt. De gemoederen lopen hoog op. En Paul Gladon gaat zo direct een rode kaart krijgen van scheidsrechter Kooi, die bij het VAR-scherm staat te kijken. Voor het doorhalen van dat been op Welleroyter.
1: Wordt de omzetting ook gedaan bij Fortuna.
0: Ja.
1: Zou, mensen mij gelijk ook gaan zitten appen dat het rood is. Ja, dat hadden we zelf ook door. Valt mijn telefoon ook gelijk weg. Met het scherm waarop we proberen mee te kijken. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Joey Kooi hier geen rood gaat geven. Als je ziet hoe Gladon hier als een blind paard doorgaat. Of Welleroyter vol op zijn been gaat.
0: Hij gaat gewoon door met zijn been.
1: Ja, hij gaat er gewoon op zijn bovenbeen staan dan. Hier, kijk maar.
0: Hij plant echt zijn been nog.
1: Hoeveel herhalingen moet hij nou zien, joh? Hier, kijk hier. Tak.
0: En hier maakt hij het VAR-gebaar. Ja. De gele kaart wordt ingetrokken. Direct rood voor Paul Gladon.
1: Ja, dat was een kort gesprek.
0: Alle mensen die nu boos zijn, die zullen vanavond bij het zien van de beelden daar denk ik ook anders over denken. Nu weer een opstootje met Diarra ook. Zo, wat lopen de gemoederen hoog op bij Fortuna Feyenoord.
1: Toch vol aan de bak in de slotfase voor Feyenoord.
0: Nog wel maar 10 minuten over, Dan. Nog 10 minuten over. Ja. Natuurlijk gaat er een flink wat blessuretijd nog bij komen. Feyenoord tegen een man minder. Gaat dat ervoor zorgen dat Feyenoord hem ombuigt? Het liefst helemaal. Maar allereerst die gelijkmaker. De paas van Sint Juste naar Harts Moussa. Dat is een harde bal. Harts Moussa verzuimt gewoon om hem goed aan te nemen. Fortuna trapt de bal weg. Gaat Sint Juste onder de bal door. Zo. Dr. Galine op zijn hoofd geraakt door een hooggeven been van Ukini. Wordt er niet gezelliger op.
1: Je wordt bijna zijn tong doormidden getrapt bij Targaline. De wedstrijd is inmiddels weer hervat. Gelukkig valt het allemaal mee. Kans misschien voor Feyenoord. Nee, bal wordt tegengehouden achterin bij Fortuna. Dan maar naar voren getrapt. En die wordt daar meegenomen. Sint Juste probeert in duel te komen. Doet dat goed. Niks aan de hand hier bij deze actie. Als de bal meegenomen wordt. Pettersson gaat naar de grond. Handjes de lucht in, maar geen overtreding. Als Reed bereikt wordt. Reed naar de rechterkant. Komt aan bij Harts Moussa. Is het Reed tussendoor gaat. Reed die de achterlijn opzoekt. Reed die de voorzet geeft. Bal geblokt. Gaat over de zijlijn heen. Fijne kans snel gooien omdat alle reservespelers daar staan. Om die bal snel op te halen. Bal gegooid naar Harts Moussa. De bal moet naar dat doel toe. Als hij naar Targaline gaat zal hem in moeten slingeren. Kapt hem daar goed terug hoor. Targaline creëert wat ruimte. Misschien dan voor Watanabe die de zijkant in moet spelen naar Bos. Feyenoord op weg naar misschien wel een aanval. En hopelijk ook eens een keer een doelpunt. Wat een dramatische voorzet van Jordan Bos zegt. Echt verschrikkelijk slecht. Die bij helemaal niemand terechtkomt. En er gaat ook nog een keer gewisseld worden bij Feyenoord.
0: Ja, Del eruit.
1: Ja.
0: En Kasper Tengstedt.
1: Feyenoord moet wel, hè?
0: Spits erbij. Ja, Tengstedt nog een belangrijke goal voor Feyenoord maken hier.
2: Een minuut of 10 officiële speeltijd. Kom op, adem!
0: Nog 8 minuten te gaan en de blessuretijd. Feyenoord met 1-0 achter nog steeds in Sittard. Sint-Juste neemt een bal over die diep werd gespeeld. Ontwijkt daar een tackle van Pettersson. Daarna verspeelt hij de bal, pakt Targalin hem af van die Pettersson. Kan Feyenoord eigen helft weer af gaan komen. Bal moet naar Reed, die heeft wat ruimte aan die rechterkant. Van Lente keek al even. Stuurt hem nog wat verder de diepte in. Blijft zelf ook doorlopen met de bal. En speelt hem nu inderdaad naar Yvara Reed. Terug naar Valente. Goed balletje naar Harts Moussa. Die is in het 16 meter gebied. Moussa dribbelt weer terug. Steekt hem dan goed naar Reed. Nu moet de voorzet daar komen. Daar is die voorzet. Brandoors met een handje. En daarna met twee handen. En vangt hem.
1: Het is daar zo druk in dat 16 meter gebied. Dat je wel via die zijkanten moet. Want er doorheen voetballen, dat is echt onmogelijk. En deze voorzet die wordt door Brandoors in twee instanties gepakt. Nadat hij hem eerst aantikte en daarna klem in zijn handen pakte. 84e minuut, Feyenoord achter met 1-0. Naar die goal van Sierhuis. Met deze vooruitgekopt, komt bij Tengstedt terecht. Die wil naar Targalina. Bal gaat daar ook naartoe. Diarra dan naar de zijkant. Diarra kan draaien en vooruitkijken. Tengstedt gaat de diepte in. Had daar wat gezien, maar de bal wordt alleen niet gespeeld. Voorlopig Feyenoord wel met de bal. Harts Moussa, Targalina, Valente in de as van het veld. Targalina naar links, naar Bos, die net een slechte voorzet gaf. Die zal zich ongetwijfeld willen herstellen. Komt daarbij Uweda, kan koppen Uweda. De redding van Brandoors en de goal van Feyenoord.
0: Ja!
1: Watanabe knikt hem binnen. Watanabe kopt de bal binnen, die uiteindelijk door Brandoors nog wordt gepakt. En Watanabe bij de tweede paal knikt hem binnen. En in de slotfase maakt Feyenoord hier de gelijkmaker en ruiken ze natuurlijk bloed om deze wedstrijd, die moeizame wedstrijd, nog over de streep te trekken tegen de team van Fortuna. Is het Watanabe die de gelijkmaker maakt nadat die andere Japaner al geweldig op doel kopte? Ueda zag zijn bal gepakt worden. Maar Watanabe knikte binnen 1-1.
0: Wordt nog gecheckt, dit doelpunt. Bij Fortuna zijn ze ervan overtuigd dat hij afgekeurd wordt. Hier zegt Kooi, laat die bal maar op de stip liggen. Want wij gaan ervan uit dat het een geldig doelpunt is. Het is een beetje onduidelijk.
1: Hij telt gewoon.
0: Hij heeft het al gezegd. Ja, hij telt gewoon, geeft hij nu aan. De 1-1 van Feyenoord hier in Limburg. Maar lukt het nu om tegen die 10 van Fortuna Sittard ook die 3 punten hier mee te nemen? Toont Feyenoord zich veerkrachtig in het binnenhalen van plek 2. Dat zou kunnen. Als er nog een doelpunt bij komt, kan Feyenoord het volgende week afmaken. Het binnenhalen van die tweede plaats. Hier zoekt Feyenoord weer de aanval. Bos loopt zich bijna vast met Casanvillo. Geeft dan een tekort balletje terug. Zo goed als dat hij vorige week speelde, zo matig vind ik het vandaag.

0: Branderhorst trouwens ook een fantastische redding van die keeper. Hoe graag we dat ook niet zeggen. Was het gelukkig wat Watanabe die als een soort verlosser bij die tweede paal stond. En Feyenoord op gelijke hoogte bracht. 86 minuten onderweg. Hier in het zuiden van Limburg bij Fortuna tegen Feyenoord. Dat op zoek gaat naar de allesverlossende 2-1. En ik zal je zeggen dat Feyenoord die nog gaat maken ook in de slotfase. Want er komt echt nog wel een berg blessuretijd ook bij. En Fortuna, dat nu met 10 man speelt, zal zich alleen maar moeten gaan beperken. Lijkt het erop tot de tegenhouden. Spelen nu met 5 man achterin. 3 man net daarvoor en eentje als diepe aanvallen nog. Fortuna dus alles op de verdediging gegooid. Maar de gemoederen hoog oplopen in die slotfase. De voorzet van Bos wordt daar tegengehouden. Watanabe naar links, weer terug naar Bos. Bos kan naar Targaline, die moet opendraaien en Reed inspelen. Daar ligt wel wat ruimte voor Reed. Wat gaat Targaline het zelf doen? Haal dan een keer uit ook, zou ik zeggen. Dat gebeurt niet. Dan de voorzet komt bij Diarra. Diarra met de kopbal en die wordt gepakt door Branderhorst.
1: Weer een mogelijkheid voor Feyenoord. Nu om op voorsprong te komen. Er is nog tijd inderdaad voor die winnende. Sowieso 3 minuten reguliere speeltijd nog. Maar er komt echt nog wel flink op blessuretijd bij. Timon Wellenreuter wordt met boegeroep onthaald. Hij is aan de bal. Via Sint Juste komt hij bij Watanabe. Dan naar Bos. Bos naar Valente. Het is alleen nog Feyenoord dat aan het spelen is nu. Targaline naar Reed. Reed naar Hartsmoussa. Doelgebied komt dichter en dichterbij. Hartsmoussa staat aan de zijkant ervan. Speelt hem terug naar Reed. Daar is de voorzet. Die wordt door Fortuna met het hoofd weggewerkt. Is het Targaline die bal daarna opvangt. Feyenoord draait echt de duimschroeven aan nu. Giviro Reed. Kan hij een voorzet geven? Daar is de kapbeweging. Bal is aangeraakt.
0: Nou,
1: het schot
0: van Tengstedt.
1: Wordt geblokkeerd. En gaat dan niet in de goal. Hij kaatst uiteindelijk de andere kant nog op. En Feyenoord komt er alweer aan met Sint Juste die hem weer speelde naar Targaline. Nu Hartsmoussa die de bal voor kan geven of meegeven op Reed. Hij legt hem terug op Targaline. Balletje is bijna te kort. Een mooie actie tussen Targaline en Hartsmoussa. Nu vanaf de achterlijn een hoekschop eruit halen. Dat is waar Feyenoord voor kiest. Voor dat uitvak. Een corner in minuut 89.
0: Gaat genomen worden vanaf de rechterkant. Niet iedereen daar even enthousiast over die corner die Feyenoord krijgt. Bij Fortuna wilden ze daar helemaal niets van weten. Maar we gaan wel naar Feyenoord. Kopbal Sint Juste gaat vooral de verkeerde kant op. Komt bij Valente. Wil hem inbrengen. Gaat weer terug naar rechts. Puntje van de 16. Targaline naar Hartsmoussa. Op avontuur op de achterlijn. Anders proberen op te zoeken. Gaat weer naar Targaline. Via de kluts. Dan naar Valente. Die brengt hem weer naar de tweede paal. De keeper eruit. Bokst hem weg. Durft hem niet te pakken. Denkt Tengstedt. Ja, moet ik er dan achteraan? Oké, nou dan doe ik dat. Die gaat hem ook proberen binnen te houden. Om te voorkomen dat het een ingooi wordt. Tengstedt moet hem in één keer inbrengen. En dat doet hij dan ook richting de rand van de 16. Daar kan die verlengd worden. Ueda werkt hem omhoog. Bal blijft hangen rond de 16. Is het Hartsmoussa die je meegeeft aan Ueda. Je gaat een kans komen voor Feyenoord. Weggehaald daar bij de doellijn. En die bal die gaat richting de zijkant van het veld. De ingooi is dan voor Feyenoord. Maar hij wordt binnengehouden door Hartsmoussa.
1: Feyenoord is echt de druk aan het opvoeren. Ik vraag me af of Fortuna stand kan houden met hoe Feyenoord dat nu aan het doen is. Het staat dus 1-1. Over 1 minuut weten we hoeveel blessuretijd erbij komt. Valente geeft de bal mee op Bos. Die hem in één keer voorgeeft. De bal is laag. Komt een beetje op heuphoogte. Fortuna kan hem daardoor wegtrappen. Pettersson die hem aanneemt. Reed kan hem wegkoppen. Targaline tilt hem over 2 man heen. Dit doet hij weer erg behendig hoor. Een van de leiders van dit Feyenoord. Targaline. Misschien volgend jaar maar belonen ook met een band om de arm. Maar daar gaan we het allemaal later wel over hebben. Targaline speelt hem naar Valente. Komt hij bij Bos terecht. Terug weer naar Oussama Targaline. Kan hem afgeven op Reed. Nou. Er is ruimte om te schieten hoor. Reed schiet.
0: Oh ja, hij valt binnen.
2: Hij valt binnen. 2-1 voor Feyenoord. Giviro Reed terug van al dat blessureleed. Met een miljoenen doelpunt voor Feyenoord. Op weg naar plek 2 in de Champions League. 1-2. Een ontlading ook in dat uitvak en bij al die spelers en vanaf de bank. Het gekraakte schot van Reed ploft binnen.
0: Ik zei het wel, hij gaat nog vallen. Hij gaat ook vallen. Er gaat nog een keer gewisseld worden aan de kant van Fortuna. Maar wat een belangrijke goal is dit voor Feyenoord zeg. Terwijl Johnson er nog in gaat komen voor Marquez. Mensen hier voor ons aan zitten te kijken van Fortuna en roepen schandalig, schandalig, schandalig. Ja, wij gaan er niet over.

0: Maar Feyenoord komt in de absolute slotfase van deze wedstrijd op een 2-1 voorsprong. En die wedstrijd die zo moeilijk verloopt, wordt dan toch nog omgedraaid in de absolute slotfase met deze van richting veranderde goal. 7 minuten.
1: Maar wat
0: is er
1: tof,
0: al één van voorbij.
1: Wat tof dat uitgerekend Jiviro Reed,
0: ja,
1: met zijn verhaal misschien wel het beslissende doelpunt voor Feyenoord in deze competitie maakt straks, nou, achteraf.
0: Zegt dat wel, ja. Reed moet nu ook in actie komen. Ziet daar dat de bal gemist wordt. Uiteindelijk is het de ingooi voor Feyenoord. Kijk eens naar het uitvak, Den. Iedereen staat daar te springen en te dansen. Nu wordt er gevraagd of de scheidsrechter zijn horloge wel stilzet. Het is Comedy Capers al op. Want een tijdje geleden heb ik niemand daarover gehoord dat het allemaal zo lang duurde. Reed met de ingooi gaat naar Ueda.
1: Ueda verlengt de bal met het hoofd. Uiteindelijk voor zichzelf. Hij loopt weg bij Ukili. Die dat ook volledig toestaat dat Ueda dat kan. Speelt hij de bal naar links, naar Tengstedt. Tengstedt en Ueda. Ik heb wel twee buitenspelers nu waar ze staan. En Tengstedt haalt er een hoekschop uit voor Feyenoord. Nog 5 minuten. Feyenoord staat voor in Sittard. Heeft de 1-0 achterstand omgebogen tegen de 10 van Fortuna Schoppard. Ja. En lijkt hier te gaan winnen. En kan volgende week plek 2 officieel veiligstellen. De hoekschop van Feyenoord. Die willen ze kort nemen. Alle spelers blijven terug. Hij is ook kort genomen. Gaat Feyenoord een beetje zitten pielen bij de cornervlag. Of dat nou altijd ook zo'n goed idee is. Dat zullen we over een paar minuten weten. Of dat een goed idee was. Dat je volledig stopt met zelf ook voetballen. Tagline krijgt een vrije trap. Na een tikje van Owen Johnson op zijn hakken. Ja, Feyenoord is nu echt alle tempo eruit aan het
0: wedstrijd doodmaken.
1: En dit is het game management, hè, waarvan Persie het wel had. Wat er ook wel eens niet was bij Feyenoord. Het lijkt erop dat de Rotterdammers willen dat er echt geen ene reet meer gebeurt in die laatste 4 minuten blessuretijd.
0: Ja, het is ook misschien wel een kans gaat komen voor Tengstedt. Die de bal mee kan gaan aan de rand van op de achterlijn inmiddels. Geeft hem voor kans voor Hartsmoussa. Oh, neemt het net niet lekker aan. Gaat onder zijn voet door. Anders is het helemaal over en uit. Hartsmoussa naar binnen. Wil naar zijn linker. Legt hem dan terug. Valente met het schot. Maar die gaat er hoog naast. Dat is het doel van de Branderhorst. Maar dit is zo'n belangrijke goal die hier wordt gescoord door Jiviro Reed. Het kan wel eens een doelpunt zijn wat Feyenoord gaat verzekeren van wel 40 miljoen euro. Nog een wissel. Valente gaat eruit aan de kant van Feyenoord. En Lotomba gaat daarin komen. De hele boel wordt dichtgegooid door Van Persie. En dus is het een extra verdediger er nog bij. Zal Lotomba daar een beetje in het midden gaan spelen. Net voor de verdediging misschien zelfs wel als een soort vijfde verdediger indien nodig. Tegen de 10 van Fortuna na die rode kaart van Galadon is het Hartsmoussa die dit te makkelijk doet. Reed die er niet bij kan. Zit Juste wel. Die rost hem naar voren. En wat een belangrijke goal is dit geweest. Feyenoord gaat hiermee het gat vergroten naar NEC. Kan achterover gaan leunen als AZ vanavond tegen FC Twente nog gaat spelen. Met nog 2 wedstrijden te gaan. Doet Feyenoord dit gewoon hele goede zaken in die strijd om die Champions League miljoenen. Die tientallen miljoenen die er uiteindelijk wachten. Die Feyenoord heel graag binnen wil halen. Die zo belangrijk ook zijn voor heel veel verschillende dingen binnen de club.
1: Nog ruim 2 minuten over van de blessuretijd. Fortuna wil een vrije trap snel nemen. Ueda voorkomt dat. Krijgt daar geel voor het blokken van die bal. Ueda heeft niet zoveel kaarten gepakt.
0: Daarom.
1: Tegenstanders van Ueda trouwens ook niet. 2-1 voor Feyenoord. Bij een heet middagje in een nat Sittard wordt de bal uit die vrije trap door Sint Juste weggekopt. Komt hij net zo snel terug. Komt nu wat de nabelen weg. Kopt Hartsmoussa hem omhoog. Valt hij nog op de helft van Feyenoord. Gaat Ueda de lucht in. Knalt Diarra die bal weg. Ja. En komt hij terecht in de buurt van doelman Branderhorst. Nog 1,5 minuut. Maar Fortuna...
0: Ja, goed hoor, Diarra.
1: Ze de bal inpompen. Diarra blokt goed die bal die naar voren wordt gestuurd. Dan neemt de Moussa hem onderkantje voet mee.
0: Handig.
1: Dan kan hier nog een kans komen hoor. Tengstedt die daar is. En Van Persie stuurt Hartsmoussa richting de cornervlag. Van ga daar die bal maar vasthouden. Speel het maar uit. Dan denkt Hartsmoussa er een hoekschop uit te halen.
0: Dat is wat denk ik dan nog wel 25.
1: En heel de bank van Feyenoord denkt dat ook. Van Persie wordt tot kalmte gemaand door Kooi en Danny Buijs. Snap niet dat er geen geel wordt gegeven, want dat gebeurde andersom wel. In Sittard vinden ze dat Kooi flink aan het marchanderen is deze middag. En Fortuna zoekt nog één keer de aanval. Pettersson kopt hem naar het 16 meter gebied. Sint-Just trapt hem weg. Inworp nog voor Daalhuis. Nog 40 seconden Den. 40 seconden scheiden Feyenoord van 3 cruciale punten bij deze wedstrijd in Limburg.
0: Ingooi genomen. Wordt daar verlengd. Daar komt hij op een arm terecht. Ja, vrije trap voor Feyenoord. Hensbal gemaakt door Brittijn. Hij is fijn. En dus gaat Feyenoord een vrije trap gaan nemen in het eigen 16 meter gebied. Veel haast bij Fortuna valt op. Je dat niet heel erg gezien. Als die vrije trap genomen gaat worden, doet Tankstedt net of hij hem niet ziet. Krijgt hem tegen zich aan. Wiet geeft hem nog een hakje. Dan moet wel een Reuter even die bal gaan halen. Om die vrije trap te gaan nemen. Het feest in het uitvak is al van start gegaan. Wellenreuter legt het nog maar een keer goed. Ja, je moet wel het juiste polletje hebben natuurlijk. Hè. Een lange bal naar voren. En dan is het de vraag hoe lang Joey Kooi deze wedstrijd nog door laat gaan. Het is het draak van een wedstrijd waarbij Feyenoord tegen puntverlies aan leek te gaan lopen. Maar voorlopig de wedstrijd om is te draaien naar een 2-1 voorsprong. Of is het Johnson die er wat gaat doen? Tagaline voor de verandering. Maar weer is er tussen. Die stuurt Diarra dan de diepte in. En dan is het afgelopen. Yes, wat een belangrijke overwinning is dit voor Feyenoord, zeg. Oh, dit is lekker, zeg. Dat boe wat je dan hoort. Daar kan je altijd zo lekker op gaan als je zo'n wedstrijd verschrikkelijk speelt. En hem toch over de streep weet te trekken. Joey, er wordt ook nog even toegezongen. Verstaat niet helemaal goed, maar volgens mij is het niet allemaal van harte. Maar Feyenoord doet hele belangrijke zaken in die strijd om plek 2. Door deze drol van een wedstrijd toch om te draaien in een gebakje. En de 3 punten aan over te houden. 1-2.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
7: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Hallo duif!
4: luchtjes. Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
11: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
14: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel?
13: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
17: 5:05. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. En op Radio Rijnmond en op tv ook trouwens waren we zojuist getuigen van een oh zo belangrijke 2-1 zegen van Feyenoord op Fortuna Sittard. We ruiken de Champions League miljoenen al. Feyenoord doet gouden zaken in de strijd om plek 2 in de Eredivisie met nog maar 2 wedstrijden te spelen. Rijnmond Sport gaat zometeen in 1 beweging, in 1 adem verder met Sparta tegen Go Ahead Eagles. Na een overzicht van al het overige nieuws van vandaag krijgen we van Rob Kemperman.
18: In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om 2 mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze vrouw is. Het gaat om het ambt en de sacramenten. En op Rijnmond.nl vind je het verhaal van Mohammed Benzakour. Hij bevrijdt vogels op Bali. Heel veel vogels zitten daar in wat hij kleine gevangenisjes noemt. Steeds weer koopt hij de dieren om ze vervolgens vrij te laten. Hij beseft zich dat de dieren het misschien niet redden in de vrije natuur. Toch is hij ervan overtuigd dat het beter is om niet in een kooi te leven, zo zegt hij. Dan nog het weer. In de avond kan er nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
20: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
21: In de iconische rode stoelen van het nieuwe Luxor wordt al 25 jaar gelachen, gehuild en gejuicht. Maar nu zijn ze echt aan vervanging toe. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Doneer via luxortheater.nl/nieuwe stoelen.
7: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
3: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. 5 mei, bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
0: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je daar zin in?
25: Ja.
24: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Goedemiddag, welkom terug. Het is bijna 16:45. Je luistert nog altijd naar Rijnmond Sport op Radio Rijnmond, waar we zojuist getuigen waren van een 2-1 zege van Feyenoord op Fortuna Sittard. Winnende treffer was van Jeriver Reed. En wat een belangrijke lijkt daarmee Feyenoord die vele Champions League miljoenen die bij de tweede plek horen te bezorgen. Goed, daarover laten deze uitzendingen ongetwijfeld meer. Hopen nog wel wat reacties vanuit Sittard te laten horen. Maar we gaan in één oogomslag, één oogwenk, beter gezegd, door naar het kasteel, waarover een paar minuten afgetrapt gaat worden. Ja, die worden zocht ik. Bij Sparta tegen Go Ahead Eagles. En daar is voor ons niemand minder dan Philip van Es. Philip, een hele goede middag.
28: Een bijzonder goede middag.
17: Heb jij voor ons de opstelling van Sparta, om maar even met de deur in huis te vallen?
28: Ja, natuurlijk hebben we die. Die is weer anders dan die tegen Telstar. Niet meer dat rare 3-5-2 of 5-3-2, zo u wilt. Maar gewoon weer lekker 4-3-3. Joel Drommel is gewoon de keeper. Gaat op jacht naar zijn 12e clean sheet van dit seizoen. Achterin zien we dan de eerste wijziging. Julian Baas is er niet bij. Hij wordt vervangen door Quintero. Die is weer terug naar een schorsing. En verder gewoon Martens, gewoon Jong en gewoon Vianello. Dan een middenveld met Kitolano, Santos en Van Krooi. En voorin de voorhoede die we al weken zagen, maar vorige week opeens aangepast werd. Toen moest Sjoenske Mito vanaf de bank in eerste instantie toekijken. Hij is er nou wel weer bij. Maar Mito aan de buitenkant en dan Van Bergen en Lauritsen. En dus geen Mike Sonneveld.
17: Sparta kan wel een slagje slaan, hè, Philip, vandaag. In de strijd om die felbegeerde play-offs om Europees voetbal.
28: Sparta kan zeker een slagje slaan. Sparta heeft namelijk gezien dat Excelsior gisteren won van FC Groningen. En dus zouden er 3 punten te halen zijn die gelijk een gat van 3 punten opleveren. Dat zou lekker zijn de komende weken. Want ja, dan heb je in ieder geval iets van een foutmarge. Kun je een wedstrijdje verliezen? Liever niet natuurlijk, maar het kan wel. Het enige is, Go Ahead Eagles strijdt vandaag voor de allerlaatste kans op een playoff ticket. Willen die nog meedoen aan de playoffs, dan moeten ze vandaag winnen. En dat Europese voetbal, dat is goed bevallen. Ik kijk even om me heen en dan zie ik in de hoek prachtig spandoek weer. Mijn hart klopt rood en wit met een Sparta-logo. Dan zo'n grafiekje van een hartklopping. En het logo van Sparta in het midden van het hart. Het is echt zo'n Valentijnsactie, terwijl het dan geen Valentijn is. Nou ja, misschien is Sparta ook wel iedere dag de Valentijn van menig Rotterdammer.
17: Mooi.
28: Leuk gezegd, hè?
17: Ja, dat is heel mooi gezegd, Filip.
28: Ja. En dat allemaal vind je het weer een beetje cheesy, volgens mij.
17: Helemaal niet. Ja, ik zit te genieten vlak voor Van de Spartamars gaan genieten.

0: Radio Rijnmond Sport is er nog tot de klok van 5 uur op TV Rijnmond. Als je aan het meekijken bent, vergeet dan zeker niet straks ook de radio aan te zetten om het hele verloop van Sparta Go Ahead Eagles mee te krijgen. En dat kan ik u van harte aanbevelen, want de commentator is Philip van Es. Het is precies 16:45, met enige vertraging gaan we toch echt beginnen aan Sparta tegen Go Ahead Eagles.
1: Ja, de TOS is ondertussen verricht. Zo te zien mag Go Ahead Eagles aftrappen. En is het Sparta dat er klaar voor is. Het publiek is er in ieder geval klaar voor. Want het kasteel, daar is bijna geen plekje meer te krijgen. Ik zie nog een paar lege stoeltjes. Maar ik zie ook wat mensen in de gracht staan. En dus betekent dat dat er vast heel veel mensen gewoon nog een plekje kunnen vinden. Ik heb wel het idee dat mensen helemaal doorgelopen zijn naar de Dennis Neville tribune. Want het is daarvoor in de gracht best wel druk. Terwijl ik op de Dennis Neville kijk. En dan zie ik alleen op de eerste rij een paar plekjes. Het aantal stoelen met het aantal mensen die daar in de gracht staan, dat klopt niet bij elkaar. Maar dan kijk ik weer naar rechts, naar de Bok de Korver. En dan zie ik daar wat meer lege plekken. En dan denk ik, wow, ja, oké, die mensen staan dus allemaal daar. Nou ja, dat geldt terzijde. Het zijn de beslommeringen voorafgaand aan deze wedstrijd. Als we onderweg zijn, scheidsrechter Martijn Vos heeft ons onderweg gestuurd. Go Ahead mocht aftrappen. De bal ging terug naar Jari die Busser. En die roeit hem dan in één keer. Dat is collegiaal naar zijn collega aan de overkant. En dat is Joel Drommel. Lopen nog even snel door de opstelling van Go Ahead Eagles heen. Het is de Busser op doel daar achterin. Adelgaard, Dirkse, Kramer en Sampstedt. Middenveld met Breum, Meulensteen en Edvardsen. En dan Soerai en Tengstedt vanaf de flanken. En dan Sigurdsson mag daar in de spits gaan lopen. Dat zijn de mannen die het moeten gaan doen voor Melvin Boel. Het Go Ahead dat best wel in vorm is. Was daar Ioni Santos opeens de bal veroverd bij Breum. Die wordt 2 keer beet gepakt. Ioni Santos probeert een voorzet te geven. Maar die bal gaat via het lichaam van Joris Kramer. En dat is een vrij fors lichaam. Over de achterlijn heen. Was bijna niet te missen. Dat Kramer ook zo dichtbij liep. Maar wel weer goed werk van Ioni Santos. Die zich echt ontwikkelt als een middenvelder. Die de bal verovert en daarna zelf een aanval opzet. En iedere keer tegenstanders in de luren legt door heel zachtjes aan te komen lopen. En dan opeens een explosieve sprint aan te gaan. En zo de bal van je voeten af te snoepen. Het is een corner die getrapt wordt door Van Krooy richting tweede paal. Dat gaat via het lichaam van Jong naar Vianello. Die mag hem opnieuw inbrengen. Vianello richting Kitolano. Ja, die moet dat kopduel afleggen. Tegen, volgens mij was dat Sampstedt. Die is een kopje groter. Daardoor heeft Sparta wel nog steeds de bal. Is hem even achterin aan het rondspelen met Marvin Young. Die geeft hem dan weer af aan Van Bergen aan de rechterkant. Inspelen op Lucendri Martens. Martens dan weer naar Young. En dan zie ik een spandoek. Zet je eigen belangen opzij. Sparta boven jij. Nou hebben wij de fora een beetje gevolgd als Rijnmond. En er zijn er wat Spartanen die nogal wat tegen Maurie Stijn hebben. Het zal wellicht gaan over dat Bruno Martens in die is gepasseerd. En dat het zo slecht gaat de laatste week als Sparta een aanval is. Mito met de kans. Maar die schiet hem moeilijk naast zich. Metertje of twee ramt hij hem naast. Als Sparta opeens de aanval krijgt, is het Akitolano die door kan lopen richting 16 meter gebied. Legt hem op tijd af. Mito kan dan schieten, haalt in één keer uit, maar schiet hem naast. En zo na 3 minuten de grootste kans ongelijk voor Sparta. Wel heel opmerkelijk dat het Sparta-publiek zich zo moeit. Wordt de laatste week al wel vaker om de scalp van Maurice Stijn geroepen. Omdat de Spartanen het idee hebben dat die play-offs uit zicht raken door de slechte reeks. En als we dan kijken naar die reeks, want die reeks is ook best wel slecht. Uit de laatste 10 wedstrijden 1 overwinning. 7 punten slechts. Dat betekent dus 1 overwinning, 4 gelijke spelen. Als er Go Ahead daar een aanval kan openen. Maar ja, dit is slecht gedaan. Ioni Santos verovert hem dan. Peert hem dan naar voren. Dan is het half ingrijpen van Lauritsen. Ioni Santos zit er weer goed tussen. Maar Lauritsen gaat dan weer half bakken erin. En dan heb je toch het idee. Kijk, ik wil niemand uit de basis praten. Maar na de indruk die Milan Zonneveld vorige week achterliet toen hij in de basis startte, had je misschien ergens wel het idee, laat Zonneveld het eens proberen vanaf de start. Keertje geen Lauritsen. Die hebben we volgend jaar sowieso niet meer. Zonneveld wel. Wellicht dat hij alvast even kan wennen. Maar voorlopig nog niet. Als hier Breum ondersteboven wordt gelopen door Ioni Santos. Dus mag Go Ahead op eigen helft een vrije trap gaan nemen. Zijn we 3,5 minuut onderweg. Stand nog 0-0. Grootste kans was voor Sparta. Het is al een open wedstrijd die eerste paar minuten. Waarin Edvardsen nu het balletje doortikt richting Vianello. Vianello neemt hem dus namens Sparta weer over. Inspelen op Quintero. Quintero dan naar Kitolano. Die is even op zijn plek gaan lopen. Staat centraal achterin nu. Dan maar weer even terug naar Marvin Jong. Marvin Jong weet dan ook geen weg naar voren te vinden. En dus moet het maar weer even naar Joel Drommel. Die staat te kijken. Wil heel graag lang, maar Van Bergen was nog niet gestart om een sprint aan te gaan. Is in principe wel sneller dan zijn tegenstander, Aske Adelgaard. Maar durfde het nog niet aan om nu zo vroeg in die wedstrijd de sprint al aan te gaan. De lange bal dan maar richting Lauritsen. Balletjes te kort. Dan is er een overtreding gemaakt, klaarblijkelijk door Sjoens Kemito. Die liep daar Alfons Sampstedt ondersteboven aan de zijkant. Ja, was een beetje duwen trekken twee kanten op. Maar de Japanner wordt daarin bestraft. Sowieso een trend bij scheidsrechters om vooral de aanvallers niet in bescherming te nemen. Maar voor de verdedigers te fluiten, gewoon voor de zekerheid. Want dat heeft namelijk het minste invloed als Go Ahead hier. Oh, dat is een hele rare bal achteruit van Meulensteen. De busser probeert hem binnen te houden. Dat lukt alleen niet. En dus geeft Melle Meulensteen daar zomaar een hoekschop weg. En is dit een cadeautje waarvan je zou zeggen, hij is prachtig in glitterpapier ingepakt. En afgeleverd door Melle Meulensteen. Pak hem maar uit. Scheur het papier er maar vanaf. Van Krooi, korte corner richting Vianello. Terugleggen. Bal opnieuw inbrengen door Van Krooi richting tweede paal. Dat gaat dan alleraardigst, maar het is Meulensteen die hem daar wegkopt. En uiteindelijk is het Ionis Santos die overneemt. Haalt de bal in bezit. Man die nog hoopt op het WK. Ionis Santos hoopt dat met Kaapverdië te spelen. Maakt in maart zijn debuut voor de Kaapverdianen. Als Young de bal heeft en meespeelt bij Martens. Martens toch maar weer even terug naar Young. Zo was daar wel een kansje vanuit de hoekschop. Nou ja, kansje, hij werd weggekopt. Sparta moet daar meer uithalen. Vianello nu met een lange bal in de richting van Van Bergen. Die nu aan de linkerkant loopt. Van Bergen moet dan nu binnendoor. Want die moet naar zijn rechter. Van Bergen kan niet voorgeven. Moet dan nog even een keertje kappen. Is Sampstedt nu kwijt. Voorzet met links. Valt niet voor Lauritsen. Valt wel voor Lauritsen. Maar uit de draai schiet hij omhoog over. Klein mazzeltje voor Tobias Lauritsen. Die daar de bal mag aannemen. Omdraait. Gelijk probeert uit te halen. Maar vanuit de stuit hem hoog overschiet. Het is een beetje zo'n bal als dat Ayase Ueda kreeg in de wedstrijd tegen Fortuna zojuist. Voor de luisteraar die al wat langer luistert. Die kreeg ook zo'n bal die omhoog stuiterde en schoot hem over de goal. Maar dat was net over. Daar zie je dan misschien net het verschil tussen de spits van Feyenoord, de topscorer van de Eredivisie, en Tobias Lauritsen. Die er wel al 11 in heeft liggen voor Sparta. Hij schiet hem heel hoog over. Ayase Ueda. Maar net over. Overigens wel een heel klein jubileumpje voor Lauritsen. Hij staat namelijk in de top 3 buitenlanders met de meeste wedstrijden voor Sparta. En dan wil ik hem heel even aan Jesse geven. Jesse, weet jij de nummers 1 en 2?
2: Okay.
1: Hij heeft vandaag Janis Kowalik geëvenaard in ieder geval, de Pol.
2: Oké, die lag op het puntje van mijn tong. Dus dat vind ik jammer dat je die dan net voor zegt. En de andere, zullen we even een plaatje draaien? Dat ik even een paar minuutjes erover na mag denken?
1: Ja, dat jij het even kan googlen. Is goed?
2: Ja. Even een plaatje draaien.

0: Prince en When Doves Cry. We naderen de klok van 5 uur. Nogmaals een reminder om vooral lekker op Radio Rijnmond te blijven luisteren naar deze uitzending. Gaan er zo vandoor op TV Rijnmond. Maar blijven er op radio tot 7 uur vanavond bij. Met het vervolg nu van Sparta Go Ahead Eagles. Hadden het voor Prince even met verslaggever Philip van Es over de buitenlanders met de meeste wedstrijden in het shirt van Sparta. Philip, nou ben ik nagekomen wat ik aan jou beloofd had. Ik heb niet gegoogeld wie de nummer 1 is. Ik heb het wel collega Stijn van Eyck laten googelen. dus ik weet het al, maar jij mag het aan de luisteraar vertellen.
1: Kijk, dat is fijn. Nou, de nummer 2, dat is Marília, de Braziliaan. Mm-hmm. Die 163 wedstrijden in de shirt van Sparta speelde. En de nummer 1 is niet in Nederland geboren, maar spreekt wel Nederlands. En dat is David de Vouw. Die speelde 164 wedstrijden in de shirt van Sparta. Lauritsen vandaag ook op het podium, nummer 3. Deelt hij samen dus met Janusz Kowalik, die tussen 1969 en 1974 voor Sparta speelde. Allebei 142 wedstrijden voor Sparta 1. Maar Lauritsen gaat dus in de komende weken, naar alle waarschijnlijkheid, die nummer 1 positie overnemen. En dan komt hij uit op 144. Als er geen play-offs gespeeld worden.
0: Maar goed, we gaan er vanuit heel stiekem dat die wel gespeeld gaan worden.
1: Ja, daarom. Dus dan komt hij op nog wat hoger uit. Maar we spelen niet de play-offs om degradatie. Dan had hij 163 nog wel gehaald waarschijnlijk. Zoveel wedstrijden worden er in die play-offs gespeeld. Maar dat gaat hij dus net niet halen. Dus hij zou volgens mij maximum op 146 uit kunnen komen. Dat is het. Als ondertussen Go Ahead wel in de aanval is. We spreken de 12e minuut. We hebben een kansje gezien voor Sparta. Via Van Bergen. Die schoot van afstand uiteindelijk rakelings over. Sparta neemt nu de bal weer over. Go Ahead dacht even vanaf de rechterkant een voorzet te kunnen geven. De bal werd makkelijk veroverd. De bezoekers uit Deventer overtuigen nog niet in deze wedstrijd. Ondanks dat die uit een hele goede serie komen. Echt een hele goede serie. Moesten zich halverwege het seizoen nog druk maken om degradatie. Speelden natuurlijk in Europa. En dat trok zijn wissel op de ploeg van Melvin Boel. Maar ondertussen uit de laatste 8 wedstrijden. 4 gewonnen, 2 gelijk. Maar 2 wedstrijden verloren. En als je het dan nog wat verder pakt. Voor de laatste 10 wedstrijden hebben ze 14 punten gepakt. En zo is de sfeer bij Go Ahead dus totaal omgedraaid van die van Sparta. Eigenlijk ja, letterlijk 2 keer zo goed. Omdat er 2 keer zoveel punten zijn gepakt. Sparta dus in diezelfde 10 wedstrijden 7 punten. En Go Ahead 14. Alleen Utrecht en Twente waren in de laatste weken te sterk. Voor dit Go Ahead Eagles. Dat ondertussen weer druk probeert te zetten op Joel Drommel. Die heeft de bal gekregen. Hij weer in het vertrouwde oranje. Lange bal in de richting van Lauritsen. Bal wordt opgevangen uiteindelijk door Kitolano. Maar die schiet van zijn borst af. Zo in de voeten van Victor Edvardsen. Die geeft hem mee. Daar aan de zijkant. Daar is het volgens mij Tengstedt die de bal krijgt. Meegeven maar weer aan Dirksen. Dan moet het achteruit voor Go Ahead Eagles. Is het Kramer die hem helemaal naar de zijkant speelt. Probeert Mito daar de bal nog af te snoepen van de voeten van die Edvardsen. Dat is ook een heel vreemd gezicht. Echt een beer van de gozer die Edvardsen. En dan de hele kleine Sjoenske Mito die daar heel bij de hand nog even de bal van de voetjes af probeert te tikken. Ondertussen probeert Go Ahead weer de volgende aanval op te zetten met Sigurdsson. Die speelt hem in op Suraj. Aan de linkerkant Suraj. 1-2'tje aan gaan inspelen op Edvardsen. Daar is weer Sigurdsson. Suraj mag er doorheen combineren. Uiteindelijk de bal veroverd door Kitolano. Van Krooi meegeven aan Mito. Die heeft dan alleen Semstedt toch voor zijn neus. Ja, dan zou je zeggen individuele actie en ruimte zoeken. Maar Mito durft het niet aan om Semstedt door de benen heen te tikken en dan het op een lopen te zetten. Tikt hem even terug naar Vianello. Dan naar Quintero. Die loopt dan helemaal door. Wordt niet aangepakt. Dan mag het naar Marvin Jong. Jong vervolgens weer naar Quintero. Quintero met de lange bal. Oh, goed doorgelopen van Mito. Mito kan er net niet bij. Dat is een hele belangrijke ingreep daar van Dirksen. Die daar met een teen tussen zit. Doet hij dat niet, dan kan Mito die bal aannemen. 1-op-1 op de keeper is het dan altijd nog de vraag of hij hem maakt. Maar dit was van heel dichtbij. Dit had echt gekund voor Sparta. We spreken minuut 15. Stand nog steeds 0-0. Sparta het dichtst bij een goal geweest. Go Ahead Eagles, ja, het ziet er wel dreigend uit. Het voetbal best leuk. Maar het komt nog te weinig tot kansen. Ondertussen Melvin Boel, de trainer van Go Ahead Eagles. Voormalig trainer van FC Dordrecht. Druk uit zijn dugout. Is gesprint haast. Hij staat te gebaren en staat te doen. Wil iets van zijn ploeg. Maar zijn ploeg heeft nog niet door wat nou precies de bedoeling is. Als hier het inspelen van Meulensteen is in de richting van Edvardsen. Ja, die kennen we toch als spits. Maar die staat nu als een soort linker wingback opgesteld. Krijgt een vrije rol onder Melvin Boel. Ja, dat zou je niet verwachten van een targetman. Maar blijkbaar een targetman met heel fijn besnaard gevoel voor ruimte. Wat staat nu weer op het middenveld. Het loopt eigenlijk overal en nergens. Die Victor Edvardsen, die zich nu aankomt melden bij de Busser om daar de bal van te ontvangen, speelt hem dan vervolgens in op Dirksen. Dirksen vervolgens op zijn eigen helft, op zijn eigen 16, moet weer een paas uitzoeken. Dat gaat naar Breum. Het idee is van Go Ahead Eagles dat iedereen een beetje door elkaar heen aan het lopen is. En dat er op die manier ruimte gezocht gaat worden. Sparta heeft voorlopig de zaken keurig op orde. En dus kan de Busser weer ingespeeld worden, de Go Ahead Eagles. En dan moeten ze uithuilen en opnieuw beginnen. Ze weten ook nog niet waar ze die bal kwijt moeten. Dan maar lang in de richting van Adelgaard. Die levert hem in bij Kitolano. Daar is dan Martens. Kitolano inspelen bij Young is de bedoeling. Dat lukt uiteindelijk ook. Go Ahead is daar net te laat. En zo rond de middenlijn heeft Sparta de bal weer terug. Met Giannino Vianello, die eigenlijk hetzelfde pad aan het belopen is als zijn compaan die nu wordt ingespeeld. Lucendri Martens vanuit Jong Sparta overkomen. Een keertje invallen. Misschien twee keertjes invallen en daarna gelijk een basisplaats. Zo begint het voor Vianello er ook mooi uit te zien. Want die tegen Telstar in de basis starten. En ook nu in de basis staat. En zo is er echt een tombolo gaande op die linksback positie. Want daar begonnen we het seizoen met Patrick van Arnold. Nou, uiteindelijk lijken we het seizoen te gaan eindigen met Giannino Vianello. Tussendoor hebben Quintero en Klein daar nog gelopen. En dan moet je dus concluderen dat Sparta zo dik bezet is dat Sparta een vierde linksback heeft. Die zit dus nu op de bank. Dat is Patrick van Arnold. Die is vierde linksback. Achter dus Vianello, die eerste linksback is. Dan Quintero, dan Mike Klein. En dan Patrick van Arnold. Snapt u het nog? Ondertussen is Drommel ingespeeld. Sparta heeft de bal. Waar het zo frisse fruit op begon, is het nu een beetje aan het kabbelen. Van Krooi is de bal maar op gaan halen. Speelt hem in op Kitolano. Dat is goed. Die heeft wat ruimte. Meegeven nu aan Van Bergen. Die mag zijn man opzoeken. Van Bergen binnendoor buitenom. En dan een voorzetje richting tweede paal. Daar kan Lauritsen er net niet bij, want die wordt geblokt door Sempstedt. Maar dan is het overnemen door Vianello, die deze bal over de zijlijn heen laat rollen. Aangeraakt daar door Dirksen. Sempstedt probeert het nog. Had claimen dat er helemaal geen speler van de Eagles aan zat. Dat is niet het geval. En dus mag Sparta bal overnemen met Martens. Die even rondtikt. En dan richting Young. Dan richting Van Krooi. Die meer als een 6 aan het spelen is. Zijn diepe bal moet in de loop vallen nu van Bergen. Dat lukt net niet. Kan worden weggekopt daar. En dan is het Ioni Santos die daar Breum lastig valt. Breum kan niet anders dan achteruit. Dan probeert Mito de keeper onder druk te zetten. Young kopt dan de lange bal uiteindelijk weg. En hier probeert Sparta de bal over te nemen. Het lukt uiteindelijk omdat Van Bergen meespringt met Aske Adelgaard. En die raakt daardoor een beetje in paniek. Kopt de bal maar in blinde paniek weg. En zo in de voeten van Marvin Young. Zo mag Sparta van achteruit weer opnieuw op gaan bouwen. Sparta aan de bal. De betere ploeg heeft ook wel de betere kansen gehad. Go Ahead heeft Drommel nog niet echt getest. Je hebt toch het gevoel dat dit zomaar eens een 0-0 kan worden. En dat de maker van de eerste goal ook wel eens de maker zou kunnen zijn van de enige goal. Voor Sparta zou dat wel een keer lekker zijn. Wonnen de heenwedstrijd nog met 3-0. Toen waren ze de mindere in de wedstrijd. Maar veel effectiever met de kansen die ze kregen. Zat ook een parel bij van Pelle Clement. Die vrij achterloos in het voorbijgaan bal voor zijn voeten kreeg. En dacht, nou dan schiet ik hem toch even binnen. En die pegelde hem vervolgens onderkantje lat zo in de goal. En zo won Sparta die wedstrijd uiteindelijk met 3-0. Was dat een heerlijke. Hier thuis is het lang geleden dat er gewonnen is. Dan moeten we terug naar februari van het jaar 2023. Als hier Sparta de bal heeft met Lauritsen. Oh, Lauritsen meegeven aan Van Bergen. Voorzet en daar ternauwernood is het Sempstedt. Die voorkomt dat die bal van Van Bergen onder zijn doelman doorgaat. Dus is het een aardige kans. Moet Sparta een hoekschop gaan nemen. En is de luchtmacht weer mee met Lauritsen en met Quintero, die positie aan het kiezen zijn. Van Krooi mag deze hoekschop weer gaan trappen. De vorige was relatief gevaarlijk. Het enige is dat dat duel in het 16 meter gebied even een keer gewonnen moet gaan worden. Dat gebeurt te weinig. Dus zal Sparta dat nu moeten gaan doen. Maar is het eerst even een college van scheidsrechter Martijn Vos tussen Sempstedt en Lauritsen. Wat er nou wel en niet mag in dat 16 meter gebied. Nou, ondertussen is dat college gegeven. Gaat iedereen zich weer verzamelen rondom de Busser. Ja, ze proberen het de doelman van Go Ahead zo moeilijk mogelijk te maken. Deze corner is heel makkelijk weggekopt, zeg, door Edvardsen. Dan blijven de lange mensen wel hangen, omdat Martens die bal nog op kan pikken. Dat is een volgende mogelijkheid. Martens richting tweede paal. Bal is te hard, te weinig curve. De Busser laat los. maar vangt hem uiteindelijk in tweede instantie. Zo zijn we 21 minuten onderweg. Dan staat het tussen Sparta en Go Ahead nog steeds 0-0.
0: Dat is niet meer de stand bij AZ FC Twente. Net als Sparta Go Ahead Eagles om 4:15 op deze zondag 3 mei begonnen. Bij AZ FC Twente is het 1-0. Door een doelpunt van oud-Feyenoorder Jordi Klaasie. Ja, een stand die Feyenoord heerlijk ten oren zal vallen. Feyenoord dat eerder vandaag met 2-1 won op bezoek bij Fortuna Sittard. Kan dus lekker onderuitgezakt kijken naar AZ FC Twente. En als Twente ook nog verliest, doen werkelijk waar alle concurrenten van Feyenoord slechte zaken dit weekend met puntverlies. En profiteert Feyenoord daar optimaal van door dus met 2-1 te winnen van Fortuna. En daarmee echt al te kunnen ruiken aan die Champions League miljoenen die bij de tweede plaats horen. Waar Feyenoord op dit moment op staat en waarschijnlijk ook wel op zal blijven staan de rest van dit seizoen. Neem maar alle overige uitslagen van dit Eredivisie weekend voor zover bekend nog even door. Gisteren hadden we Utrecht tegen NAC Breda werd 2-0. Groningen Excelsior werd 2-3. Gouden zaak voor Excelsior. Hè, dat ook al kan ruiken aan handhaving in de Eredivisie. Ajax PSV werd 2-2. NEC Telstar werd 1-1. Eerder vandaag werd Volendam Heerenveen 0-2. En dat hadden we ook nog PEC Zwolle tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo. En dat werd 1-0 voor PEC Zwolle. We moeten het nog even hebben, Filip, over Bruno Martins Indy. Want je had het net al uitgebreid over Patrick van Aanholt. De bank van Sparta zit sowieso vol met ervaring vandaag. Want naast van Aanholt zit daar bijvoorbeeld een Jens Toornstra en Jonathan de Koesman. Maar ook een Bruno Martins Indy. Die toch lang dit seizoen de aanvoerder was van Sparta. En het daar prima op orde had achterin bij de Rotterdammers. Maar is recent iets gebeurd met trainer Maurie Stijn? En ook vandaag op het kasteel hebben supporters er al aan gerefereerd. Waardoor Bruno Martins Indy uit de basis van Sparta is verdwenen. En dat zou dan gebeurd zijn bij de wedstrijd op bezoek bij NAC. Heb jij enige voorstelling van wat daar gebeurd is?
1: Ja, ik had het er met collega Sander Kooijman over. Die was er bij NAC ook in de catacomben na afloop van de wedstrijd. We hadden wel het gevoel dat er iets was. Natuurlijk, het was een verschrikkelijke eerste. Die wedstrijd sowieso hadden we beter op papier af kunnen doen. Dat had voor het milieu een stuk beter geweest. Dan zult u zeggen, dan hakken ze nog een boom voor dat papier om. Ja, ja. Maar al die auto's die nog naar het stadion moesten. En al die moeite die de mensen gedaan hebben om in Breda te komen. Om naar die wedstrijd te gaan kijken. Was eigenlijk ook zonde. Vond Maurice Stijn ook. En die gaf aan na afloop ook. Ja, als ik de kans had gehad, dan had ik er 10 gewisseld in de rust. Maar de regels laten dat nou eenmaal niet toe. Dus waren het er maar een paar die wisselden. Dan heb je wel het idee, vanwege hoe geagiteerd Stijn was, dat daar wel iets gebeurd was. En nu naar wij begrijpen, is er wel iets geweest van een woordenwisseling. Niet zo stellig als dat gisteren collega Hugo Borst dat zei bij ESPN. Maar er is wel een woordenwisseling geweest. Maar dan moet je het daarna ook wel weer een klein beetje in perspectief zien. Want er wordt bijvoorbeeld ook een wedstrijd als tegen Telstar. Van ja, zelfs toen speelde hij niet, toen Quintero geschorst was. Ja, maar ja, toen ging Sparta een ander systeem spelen om eens een keer te proberen op een bepaalde manier Telstar onder druk te krijgen. Dat mislukt uiteindelijk falikant. Maar op zich is dat de keuze van de trainer, die dan niet zozeer te maken zou hebben met of Bruno Martins Indy dan goed is of niet. Dus ik vind het een beetje gezocht. En ik heb ook niet het idee, want het gebeurt wel vaker in een seizoen. We hebben het ook al wel eerder horen spoken in de catacomben rond de kleedkamer van Sparta. Daar vallen wel eens harde woorden. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat vorige week niet ook gebeurd is. Toen werden er woorden als schande in de mond genomen en schaamte na die 4-1 nederlaag. Dus ik heb het idee dat het een beetje zoeken is naar zoeken naar spijkers op laag water.
0: Nou heeft Maurie Stijn eerder vandaag bij de collega's van ESPN wel erkend hoor dat er iets is gebeurd met Martins Indy in de kleedkamer uit bij NAC.
1: Dat ontken ik ook niet. Maar Maurie Stijn vind ik nou weer niet de persoon om dan te zeggen van ja, oké, en dan speel je nooit meer. Of jij wel?
0: Nee, nou ja, weet ik niet. Het zou niet van buitengewoon veel professionaliteit getuigen, toch?
1: Nee. Maurie Stijn heeft op zich hetzelfde doel voor ogen als dat de meeste supporters voor ogen hebben. Dat is namelijk met Sparta Europa in. Of in ieder geval, hij gaat met Sparta Europa dan niet in. Maar hij wil Sparta wel in Europa zien. Dan heeft hij ze daar op een keurige plek afgezet. Als hoofdtrainer van Sparta. Het zou een prachtig cadeau zijn van Stijn aan de Spartanen.
0: Het is ook wel duidelijk wat de Spartanen van deze situatie vinden. Hè? Want we zagen eerder deze wedstrijd, ik weet niet of ze nog steeds te zien zijn in het stadion van Sparta, de spandoeken van, die enigszins gerefereerd waren aan het adres van Maurie Stijn. Van,
1: het belang van de club boven jezelf. Ja,
0: precies.
1: Ja, clubbelang boven jij. Zoiets was het, hè?
0: Ja.
1: Taalkundig was die niet helemaal correct, maar prima. Ja, nee, eens.
0: Zet de eigen belangen opzij. Sparta boven jij. Dat was hem.
1: Ja. Hij loopt niet helemaal lekker. Maar op zich, hij rijmt. Dus het is vergeven. Maar
0: Eagles. Zullen we het daar maar weer over gaan hebben?
1: Ik snap het sentiment ergens wel. Ondertussen moet er even naar iemand gekeken gaan worden volgens mij. Want de medische staf van Sparta staat al klaar om het veld in te rennen. Scheidsrechter Martijn Vos vindt het allemaal wel prima. Die heeft zelf ook een EHBO-cursus gehad, blijkbaar. En die ziet dat het prima is en dat de medische staf niet nodig is. En dus lopen ze even terug de dugout in. Go Ahead Eagles mag in gaan gooien rond het 16 meter gebied van Sparta. We zijn 27 minuutjes onderweg. Stand 0-0. Jesse refereerde er net al aan. Het is voor de Rijnmond-regio een prachtige week aan het worden. Met Excelsior dat optimaal profiteert van gestuntel eromheen. Het is Feyenoord dat optimaal profiteert. Laat Sparta dan lekker meedoen in die Rotterdamse vreugde. En ook optimaal profiteren van bijvoorbeeld die nederlaag van FC Groningen. Als nu Van Bergen de bal verovert in het eigen 16 meter gebied. Dan houdt hij hem hier ten nauwe nood binnen. Is het inspelen van Santos alleen niet goed. Go Ahead blijft in balbezit. Daardoor kan Go Ahead druk blijven uitoefenen op het 16 meter gebied van Sparta met Breu. Alleen Kitolano zit daar kort bovenop en zorgt ervoor dat Kramer ingespeeld moet worden. Go Ahead kan dus niet in één keer vooruit. Nu wel Breu. Paasje de hoek in richting Victor Edvardsen. Die daar dan vervolgens van de bal afgelopen wordt. Dus Santos die duwt dan Edvardsen even weg en schiet de bal weg. Ja, het is, ik wil niet zeggen dat Santos een spillebeen is. Maar je ziet toch wel dat dat een jongen is die vanuit de jeugd overkomt. En nog een beetje body moet gaan krijgen. Maar je ziet ook dat hij toch ergens een soort oerkracht heeft. Want hij beukt die Edvardsen aan de kant. Alhoewel Edvardsen gaat nu tegen hem aanstaan. En dan zie je toch dat Santos het af moet leggen. Nou ja, oké. En een ingooi voor Go Ahead Eagles dus. Naast het 16 meter gebied van Sparta aan de linkerkant. Shurai legt hem voor zijn rechter klaar. Willem bij de tweede paal trappen. Daar kan de Drommel hem laten lopen. Gaat hij over de achterlijn heen. Dan mag Sparta een doeltrap gaan nemen. Sparta dat dus voor het laatst thuis won van Go Ahead Eagles. Op 12 februari 2023. De laatste drie onderlinge duels in eigen huis niet gewonnen. Het grappige is wel, dan gaan we dus terug naar 12 februari 2023. Het werd toen 2-1. En alle drie de doelpuntenmakers zijn nog in dienst van de club waar ze toen voor scoorden. Vito van Krooi maakte de eerste. Daarna werd de tweede, de 1-1, gemaakt door Vin Stokkers. Die werkte nog steeds voor Go Ahead Eagles. En de 2-1 kwam van Tobias Laurits af. En zo won Sparta die wedstrijd. En is dat dan toch het opmerkelijke dingetje waar je dan naar kijkt en een klein beetje moet glimlachen.
0: We hadden het net al even over Mauri Steijnen. Die noemt je altijd, wat noemt jou? De statistiekenman, de man van de feitjes.
1: De statistiekenman, ja.
0: Ja, je hebt jezelf weer bewezen hoor vandaag. Het is werkelijk waar schitterend.
1: Ja, dit is, nou ja, ik vond de nummer drie van buitenlanders in het all-time wedstrijden klassement van Sparta. Die vond ik wel heel ver.
0: We zijn nog geen half uurtje onderweg bij Sparta Go Ahead Eagles. En we hebben er alweer een paar gehad hoor, beste mensen.
1: Ja, dit is... Ik kan jou een heel klein geheimpje vertrappen.
0: Ja?
1: Klappen.
0: Ja?
1: Hij zegt niet de laatste.
0: Oh, daar hoopte ik op.
1: Ah ja, we hebben ons weer kostelijk vermaakt in ieder geval. De afgelopen dagen. Want je moet wat, hè?
0: Ik kijk de rijke hals op naar uit, Philip.
1: Ja, precies. Ik zal nog horen wat uit de hoge hoed over. Ondertussen zijn we 29 minuten bezig. 0-0 nog steeds de stand. Sparta verdient een voorsprong. Maar heeft hij nog niet te pakken als Santos naar de bal krijgt van Kitolano. Goed veroverd. Go Ahead dacht de volgende aanval op te kunnen bouwen. Maar maakt een rare fout. Dan is het Van Bergen richting tweede paal. Daar is Lauritsen. Die probeert hem terug te koppen. Dat lukt niet. Uiteindelijk valt de bal goed voor Giannino Vianello. Die speelt hem weer terug richting Quintero. Zo blijft Sparta even aan de bal. Moet het vooral vanuit de omschakeling hebben. Dat is sowieso al iets van de laatste weken. Doelpunten wat makkelijker vallen als het uit de omschakeling gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan die goal van Zonneveld tegen Telstar. Dat was ook zo'n heerlijk omschakelmoment. Hè? Van Bergen die hem ten nauwe nood binnenhoudt, doorloopt, voorgeeft. En binnenschieten, of binnenwerken uiteindelijk. Want hij viel er gewoon tegenaan. Middel Zonneveld. Maar dat moet je ook maar gewoon doen. Als Quintero daar heel even 2 seconden dacht aan het inspelen van Vianello. Maar hij durft er toch niet aan. Go Ahead Eagles heeft de verdediging aardig op orde. Is het toch maar weer even inspelen op Marvin Jong. Ja, die staat nu helemaal aan de zijlijn geplakt. In de as is er even niemand meer te vinden. Dus moet het terug naar Drommel. Dat is wel een doelman die je met de bal aan de voet kunt laten. Geeft hem lang in de richting van Lauritsen. Oh, die bal schiet door van Krooi. Nou, meegeven aan Mito. En de kans 3 tegen 2. 3 tegen 2. Mito schiet hem over. Ach, leg hem dan af, jongen. Je bent met een overtalsituatie. 4 tegen 3 verdedigers van Go Ahead. En dan helpt Mito deze kans zo om zeep. Het had hem moeten zijn, deze. Voor Sparta. Als Mito naar binnen had getrokken of hem gelijk had afgegeven aan Lauritsen, dan waren er keuzes geweest. Dan had Lauritsen nog bijvoorbeeld Van Krooyen kunnen spelen of juist de vrijstaande Mito. Maar Mito doet dat niet, trekt naar binnen, kiest voor eigen succes, gaat voor eigen eer en glorie. Maar eigen eer en glorie ligt blijkbaar ergens op de Bok de Korvertribune en niet in het net achter Jari de Busser. Dus is het een doeltrap voor Go Ahead. Die is ondertussen genomen. En die belandt op het hoofd van Shunsuke Mito. Er staat geen speler van Go Ahead in de buurt. Ze verspelen daar wel alweer de bal. Van Krooy opent in één keer goed op Van Bergen. De volgende aanval voor Sparta. Van Bergen zal weer buitenom willen. Van Bergen, voorzetje in de richting van Lauritsen. Maar die kan daar niet bij, omdat deze voorzet te kort is. Edvardsen neemt hem in zijn eigen 16 meter gebied aan. Dat lijkt mij altijd een slecht idee. Dan probeert daar Tengstedt via Nello voorbij te komen. Dat lukt niet. De lange bal nu van achteruit in de richting van Edvardsen. Die moet dan een duel uitvechten met Quintero. Die is daar lastig zat. Quintero trekt dan even aan het shirt van Edvardsen. Zodat hij niet met doef naar voren kan lopen. Tengstedt neemt over. Zo is er Go Ahead wel de middenlijn over. Dan zijn ze van Sparta ook allemaal weer terug op hun plek. Spreken we minuut 32. Stand 0-0. Breu die hem inspeelt in de richting van Adelgaard. Breu krijgt hem dan weer terug. Ja, en dan... Dan maar even met Kramer, die hem inspeelt op zijn spits. Die raakt dan de bal half kwijt. Quintero zit er goed tussen. Nou, Go Ahead levert hem zelf weer in. Sparta moet dus gaan profiteren van de slordigheden van Go Ahead. Go Ahead levert de bal bijzonder vaak in. Maar Sparta maakt er geen gebruik van. Nu Van Krooy. Nou, schot tweede lijn. Van Krooy, ach, die wil hem bij Lauritsen neerleggen. Die loopt niet. Die blijft stilstaan en valt dan om. Als een boom die in het bos wordt gekapt. Gaat naar de grond. En blijft dan even liggen. Dit was een enorme kans weer hoor voor Sparta. Als Lauritsen doorloopt, de verdedigers liepen namelijk niet mee. Die stonden stokstijf stil. En zo had Sparta er weer wat uit kunnen halen. Maar doet Sparta zichzelf tekort in deze wedstrijd tot op heden. In deze eerste 33 minuten de Busser inspelen op Adelgaard. Ja, die moet hem dan blind langs de lijn gaan geven. Martens verovert hem omdat Shurai hem verkeerd aanneemt. Nou, ga dan eens proberen weer een kans bij elkaar te voetballen. Nee, Martens die probeert met links uit te halen. Schiet hem tegen de tegenstander aan. Go Ahead krijgt daardoor de counter met Edvardsen. Die kan vervolgens de middenlijn oversteken. Santos krijgt hem niet van de bal. Edvardsen voorzet. Quintero werkt weg. En dan blijft deze bal niet binnen. Gaat hij over de zijlijn heen. Dan mag Go Ahead Eagles gaan scoren. Maar dat is het credo. Voor Sparta, maak gebruik van de rare fouten die Go Ahead maakt. Zeker op het middenveld en achterin. Daar wordt gewoon nog wel eens een tegenstander ingespeeld. Het is nu al een paar keer gebeurd in die eerste helft. En al een paar keer dat je dit gevoel hebt. Sparta kan hier zoveel uithalen. Maar ze moeten het wel doen. Dat gebeurt gewoon niet. Adelgaard, even in de richting van Kramer. Kramer dan naar de Busser. De Busser met de lange bal. In de richting van wie?

uit. Is het uiteindelijk aan de linkerkant, van de rechterkant nu Tengstedt. Goed doorlopen van Meulensteen. Die krijgt hem naast het 16 meter gebied. Meulensteen inspelen op Edvardsen, 1-2'tje. Dan is dit een schot vanuit de tweede lijn van Soeray. Maar die gaat daar zelf onderuit. En dan mag Drommel de bal vangen. Heel eenvoudig. Spreken we minuut 35. En is het Sparta dat de bal heeft. En hem even achterin rondspeelt met Young. Naar Ioni Santos. Martens kijkt om zich heen. Vindt de bal bij Lauritsen. Ja, het is even slordig wat Sparta nu doet. Leveren hem dan zomaar in. En dan alsnog de overtreding. En dan gaan we daar ook een kaart zien voor Joris Kramer. Die is daar te laat. Schopt daar vervolgens Ioni Santos ondersteboven. Raakt hem daar toch lelijk op de enkel, lijkt het. Misschien is deze kaart wel terecht. Is het Kitolano die aangeeft van ja, daar is gewoon verzorging nodig. Maar scheidsrechter Vos vindt zijn eigen administratie belangrijker dan het wel en wee van de van een tegenstander. Die, ja, dit is belachelijk zeg. Ja, de medische staf die is dan nu maar gekomen. Dan gaat scheidsrechter Vos nu gebaren. Zijn eerste taak is dat de spelers veilig zijn. Dat is zijn allereerste taak. Dus dit soort situaties moet je ervoor zorgen dat dan de scheidsrechter, of dat dan die speler, verzorging krijgt. Maar zijn eigen administratie is belangrijker. Die van Martijn Vos, de scheidsrechter. En daardoor duurt het even voordat er hulp is bij Santos. Die is er nu. En wordt er naar de middenvelder van Sparta gekeken. 36 minuten zijn we onderweg. De stand 0-0.

0: Hates Jazz Group. Vind ik altijd een mooie naam. Net ook even opgezocht waar die ook weer vandaan komt. Nou, dat komt allemaal omdat de zanger van de Johnny Hates Jazz Band, dat is Clark Datchler, die ging op bezoek bij zijn zus. En zijn zus is getrouwd met Johnny. En Johnny die vond jazz werkelijk maar verschrikkelijk. Had er echt een hekel aan. Maar de zus van de zanger, van Clark Datchler, die vond jazz dan weer helemaal geweldig. Dus nou ja, die Datchler die ging op bezoek bij zijn zus en die zag zijn schoonbroer worstelen met die jazzmuziek en dacht, nou, een geweldige naam voor onze band is geboren. Weet u dat ook weer? Slotfase van de eerste helft bij Sparta Go Ahead Eagles horen we van Philip van Es.
1: Zeker, waar we net even zaten te kijken naar een blessurebehandeling van Ionis Santos. Die had namelijk een tikkie gekregen. En het was het zoveelste tikkie dat hij al te pakken had in deze wedstrijd. Hij is veel duelletjes aan het uitvechten met die Victor Edvardsen. En als we dan nu een voorzet krijgen van Go Ahead, ligt er weer eentje op de grond van Sparta. Het is een beetje een slijtageslag aan het worden in de 40ste minuut, volgende voorzet. Scheidsrechter Vos weigert af te fluiten. Ja, dan is er toch een Spartaan die even een overtreding zal moeten begaan. Nou, voorlopig nog niet het geval. En dan wordt de bal nu tot corner verwerkt. En zijn er een paar Spartanen woedend. Scheidsrechter Vos dat er niet gekeken mag gaan worden naar Mitchell van Bergen. Jesse, je haalde het net al aan, hè, over de ervaring. Want ze gaan nu naar Van Bergen. Kijk, het zal wel meevallen. Ik heb wel het idee dat het zich een beetje aanstelt. De ervaring op de bank, hè, dat wilde jij weten, toch?
0: Ja, daar ontbreekt het niet aan, hè, vandaag.
1: Nee. Nou ja, we kunnen een raadspelletje doen, want we krijgen nu toch een blessurebehandeling.
0: Oh, schitterend.
1: Hoeveel wedstrijden op de hoogste twee niveaus denk jij dat de mannen bij elkaar gevoetbald hebben? En dan heb ik heel even voor het gemak de paar wedstrijden van Zonneveld, Roaldsooi en Kuiper weggelaten.
0: Ah, dat
1: zijn er niet zoveel. Ja, want dan krijgen we er 5 en 28 bij en dan nog, even kijken, 13. Dus
0: ja, dan ga je.
1: Nou, dan reken ik die er ook nog bij, ja? Ben jij blij?
0: Dan ga je echt, maar dan ga je echt over de 1000 heen, toch?
1: Ja, lachend.
0: Ja.
1: Lachend.
0: Toornstra, Martens, Indy, Van Aanholt, de Koesman. Ja, man.
1: Ja, er zijn er al 3 bij elkaar die lachend over de 1000 heen gaan, zeg maar. Als je ze bij elkaar optelt.
0: Ja.
1: Ja. Maar ik heb nu die andere 3 er ook bij opgeteld.
0: Ja. 1537.
1: Nou, je zit er bijna 1000 vanaf. 2469
0: nee,
1: wedstrijden op de hoogste twee niveaus. En dan zijn die vooral te vinden bij mannen als Jonathan de Guzman, Bruno Martens, Indy, Patrick van Aanholt. Patrick van Aanholt al 397 wedstrijden op het hoogste niveau. Bijvoorbeeld Jonathan de Guzman 431. Ja. Bruno Martens in die 312. Maar dat zijn niet de koplopers.
0: Nee.
1: Want de koploper is
0: Jens Toornstra.
1: 491 wedstrijden op het allerhoogste niveau.
0: Ja.
1: Is hij uitgekomen. En,
0: dat is best
1: ja,
0: veel,
1: je gunt hem, ja, ze zijn allemaal in de Eredivisie. Je gunt hem eigenlijk die overige 9 nog.
0: Ja,
1: zodat hij de 500 aantikt. Ja, kan wellicht nog komen. Staat dit seizoen op 15. Ja, nog 3 erbij. Maar volgend seizoen nog 6 en dan zijn we er wel. Ondertussen mag Go Ahead de corner nemen. Die komt bij de tweede paal gevaarlijk voor. Dan wordt hij weer teruggetrokken. Maar is het Sparta dat de bal overneemt met Mito die nu een counter kan gaan starten. Mito gaat buitenom. Mito is echt bezig aan zo'n FIFA corner counter. Dat je dan probeert er helemaal buitenom te rennen. Daar lukt dat dan wel. Dan loop je er helemaal omheen in een enorme boog. En dan kom je uiteindelijk helemaal vrij in het 16 meter gebied. Ja, dat is de Japaner nu niet gegund. Want er was nog een verdediger die meerende. Dat is in FIFA dan weer niet. Dan is het er 1. Die moet je voorbij. Ben je er dan voorbij? Heb je een doelpunt? Altijd. Maar nu is het Sparta dat niet gegund. Zijn we bezig in minuut 43. De blessurebehandeling van Van Bergen ging uiteindelijk allemaal voortvarend. Viel allemaal wel mee met hoe erg Van Bergen geblesseerd was. Staat weer. Voelt nog een beetje. We zullen het zo meteen wel zien of Van Bergen verder kan of niet. Zullen we in ieder geval hebben opgelapt voor de rest van deze eerste helft. Dat is nog een minuut of 2 met wat extra tijd. Gok ik zo. Als Marvin Jong ondertussen aan de wandel gaat. Nou, die gaat wel heel ver aan de wandel. Is zo het middenveld overgestoken. Dan is het Van Bergen. Die probeert zijn man voorbij te komen. Dat lukt dan net niet. Dan moet Van Bergen ergens ruimte vinden. Iemand om in te spelen. Alleen er is niemand die de bal wil hebben. Dus moet het terug naar Santos. Santos naar Mito. Mito neemt aan. Trekt gelijk naar binnen. Had misschien beter open kunnen draaien. Want Martens was aan de buitenkant met heel veel ruimte. Gaat nu via Chitolano naar Vianello. Inspelen weer op Van Bergen. Die dus nu aan de linkerkant staat. Vianello krijgt hem dan weer terug. Het is even priegelen en puzzelen voor de spelers van Sparta. Waar moeten we de bal nou kwijt? Waar is er ruimte? Waar valt er wat te halen? Nou, bijvoorbeeld hier in de as waar Mito opeens is opgedoken. Die gaat buitenom. Sjoenske Mito doet alsof hij schiet. Durft het niet aan. Dan kan Martens misschien nu voorzetten. Alleen is er geen beweging. En heeft zo'n voorzet geen zin. Zeker niet als die even onderweg is. Dit diepe balletje van Marvin Jongens wordt niet begrepen door Van Krooi. En dan is Aske Adelgaard daar de weg kwijt. Die speelt de bal zomaar over de achterlijn heen. En dus wacht er een corner op Sparta. Heel opmerkelijk, een paasje in de diepte van Marvin Jong. Adelgaard is daar als eerste bij, omdat Van Krooi er geen rekening mee houdt. En vervolgens is het Adelgaard die hem over de achterlijn heen speelt. Omdat de busser niet denkt dat die bal nog terugkomt. Dus mag Sparta een hoekschop nemen. Van Krooi in de richting van Quintero. Die kopt hem dan terug, die kopt hem over de achterlijn heen. Ja, in de heenwedstrijd kopte Quintero nog raak. Toen was het uit een vrije trap. Maar goals zijn goals. Nu kopt hij hem ver naast de goal van Jari de Busser. Waar het gerucht gaat dat de club Brugge hem heel graag zou willen hebben. Ja, er zijn nog wat ploegen op zoek naar een keeper. Zo gaat het gerucht ook dat hij op de radar zou staan bij Feyenoord. Maar voor de Busser zou dat toch een mooie stap zijn. Club Brugge, grote ploeg in het Belgische. Ondertussen gaat er een bord hier de lucht in. Dat is het bord van de vierde man. En op dat bord staat 3 minuten extra tijd. Die Sparta en Go Ahead nog hebben in deze eerste helft. Minimale extra tijd. Kan natuurlijk zijn dat er nog een Spartaan op de grond ligt. Was net tot een paar keer toe het geval. Santos die een vieze tik kreeg. En tot 2 keer toe behandeld moest worden. Dat hij maar last bleef houden van die voet of die enkel. Was vanaf hier niet zo goed te zien. Ondertussen heeft Sparta de bal nog steeds. Het is wel op eigen helft. Het is Van Bergen. Die probeert weg te draaien bij zijn man. Dat lukt. Samsted wordt dan vervolgens, ja, dit heel slecht ingespeeld. Twee kennen elkaar van Twente natuurlijk. Maar Van Bergen weet Samsted maar niet gek te krijgen. Niet gek genoeg te krijgen. Dus kan Go Ahead overnemen. Wordt die bal naar voren gepeerd. Maar daar staat dan niemand in een donkerblauw shirt. En dus kan Drommel eenvoudig oppikken. Het is nu Marvin Young. Probeerde Mito in te spelen. Nu Lauritsen. Die krijgt hem met zijn hoofd tot bij Mito. En krijgt hem dan weer terug. Lauritsen terug naar Mito. Mito uithalen met links. En die gaat erin. Haha. Het is een rollertje. Maar rollertjes tellen ook. Sjoenske Mito. Met 1-0. Ja, als Lauritsen en Mito elkaar weten te vinden. Dan weet je. Dan is het altijd gevaarlijk. Het enige is, ze doen het zo weinig. Maar in de tweede minuut van de extra tijd is het Sjoenske Mito die terecht Sparta op voorsprong zet. En dat is een lekkere waar Sparta vaak genoeg vlak voor rust de pineut was een goal om de oren kreeg. Nu de ploeg die vlak voor rust een goal maakt. Via Sjoenske Mito. Het leek een beetje verloren. Die bal van achteruit van Marvin Jong. Die werd omhoog gekopt, maar Lauritsen is dan alert. En die kopt hem in de loop bij Mito. Mito geeft hem gelijk terug aan Lauritsen. En Lauritsen kijkt, ziet weinig opties. Ziet wel precies een olifantenpaadje waar hij de bal tussendoor kan spelen. En over dat olifantenpaadje rolt de bal in de voeten van Sjoenske Mito. En die haalt uit met zijn linker. Het is niet eens hard. Door de benen van een verdediger heen schiet hij hem diagonaal in de verre hoek. Buiten bereik van die boomlange Jari de Busser. En zo staat Sparta op voorsprong in de eerste helft nog. En heeft Sparta de bal terug veroverd. En kan Sparta misschien zelfs op 2-0 komen nog. Lauritsen, het is Mito die weer is gaan lopen. Mito binnendoor buitenom. Kappen, draaien, Mito. Ja, dan is de eerste kans een beetje weg. En neemt de Japanner zijn tijd. Balletje teruggespeeld naar Vianello. En zo zit de extra tijd er bijna op. Hier is het Quintero dat hem inlevert bij Marvin Jong. Go Ahead Eagles is een partij slordig, dat is niet te zuinig. Van Bergen nu naar binnen trekken. Van Bergen schot tweede lijn, bal geblokt met het hoofd door Kramer. Go Ahead mag nog een keer gaan proberen te counteren. Maar roeien die bal weer over de middenlijn heen. Ja, die goal ontstaat eigenlijk omdat Go Ahead de bal verovert en hem dan naar voren legt. Die geven die bal een lik in de richting van Drommel. Uiteindelijk wordt Young bereikt en zo ontstaat die aanval. Maar dat gebeurt zo vaak. Go Ahead, slordig. Sparta profiteert te weinig. Was deze eerste helft geëindigd in 3-0, was het niet gek geweest. Maar het eindigt uiteindelijk op de valreep. Nog in 1-0 voor deze eerste helft. Belooft een hele andere tweede helft te gaan worden. Want ik denk dat Melvin Boel wel met een klein stoeltje zal gaan gooien. Zo meteen in de catacombe.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
7: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
12: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
13: Zonwering nodig?
14: Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek.
13: paulenpaul.nl.
15: Wat als je...
16: Halt! Steen blijven!
15: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
21: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: 6:07 en je bent nog steeds meer dan welkom bij Rijnmond. Excelsior deed het al, Feyenoord deed het al en ook Sparta is voorlopig keurig op weg naar een overwinning. Het staat halverwege met 1-0 voor tegen Go Ahead Eagles. Zometeen de tweede helft met het verslag van Philip van Es na een overzicht van het nieuws in onze regio. En daarbuiten krijgen we van Rob Kemperman.
29: In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om 2 mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze vrouw is. Het gaat om het ambt en de sacramenten. En op Rijnmond.nl vind je het verhaal van Mohammed Benzakour. Hij bevrijdt vogels op Bali. Heel veel vogels zitten daar in wat hij kleine gevangenisjes noemt. Steeds weer koopt hij de dieren om ze vervolgens vrij te laten. Hij beseft zich dat de dieren het misschien niet redden in de vrije natuur. Toch is hij ervan overtuigd dat het beter is om niet in een kooi te leven, zo zegt hij. Dan nog het weer. In de avond kan er nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel weer, Rob. Er staan nog wat files in onze regio. Bijvoorbeeld op de A4 kan je erheen terechtkomen. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaren en knooppunt Hofvliet. 6 minuten vertraging. En op de A27 is het het hele weekend al druk. Zo ook vandaag Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 5 minuten extra.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
5: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Dit is Radio Rijnmond. Met Jesse van Zomeren.

Kim Abbey en Don't Worry op Radio Rijnmond. Het is 13 minuten voor 6. En zorgen maken doen we ons absoluut niet dit weekend. Want wat zitten de voetbaluitslagen heerlijk mee. Excelsior won gisteravond met 3-2 op bezoek bij FC Groningen. Feyenoord won eerder vandaag met 2-1 op bezoek bij Fortuna Sittard. Daar deden ze wel Excelsior als Feyenoord ongelooflijk goede zaken mee. En voorlopig doet ook Sparta goede zaken. Het staat halverwege op een 1-0 voorsprong thuis tegen Go Ahead Eagles door het doelpunt van Shunes Kemito. Niet heel ver voor rust. Het is ook rust bij AZ tegen FC Twente. Daar kwam AZ op een 1-0 voorsprong door Jordi Klaasie. Maar een eigen doelpunt van de keeper van AZ, Owusu Oduro, is dat. Heeft voor een 1-1 ruststand gezorgd. Zometeen terug naar Philip van Es voor de tweede helft van Sparta Go Ahead Eagles. Eerst gooien er nog even een lekkere klassieker in op Radio Rijnmond. Dit is ABC en The Look of Love.

0: Altijd goed, ABC, The Look of Love. En ik weet zeker dat als ik nu naast de verslaggever Philip van Es had gezeten, dat ik zo'n blik op zijn gezicht had mogen bespeuren. Goed, de tweede helft is aanstaande van Sparta tegen Go Ahead Eagles, Philip. De zender is weer van jou.
1: Nou, kijk, dat is mooi, hè? Je weet dat ik alles doe voor zendtijd. Dus,
0: daarom.
1: Terwijl ik hier wel ondertussen zit te kijken, mijn plek is helemaal nat. Ik denk dat iemand hier iets omgegooid heeft.
0: Nou, er schijnt ook wel een regenbuitje te vallen her en der vandaag. Dus misschien dat het
1: ik heb geen idee, maar ik heb eerder het idee dat er een biertje omgevallen is. Nou, oké. Prima, best. Dan heb ik even ik heb gelukkig schoenen aan. Dus ik heb een natte werkplek. Sparta mag zo meteen af gaan trappen. Twee ongewijzigde ploegen aan de start van de tweede helft. Stand dus 1-0 door die goal van Shunsuke Mito. Alweer zijn zevende treffer van dit seizoen. Ja, en ondertussen, als je kijkt naar wat Mito dit seizoen al aan output heeft geleverd, dat is best aardig. 22 wedstrijden gespeeld, of 23 met deze erbij. 7 goals, 4 assists. Dat zijn de cijfers waar je mee thuis kunt komen. En hij is nogal lang onderweg als hij thuis wil komen. Ondertussen Sparta wel in de aanval. Maar de bal kan worden weggewerkt via Dirksen. Die schiet hem alleen tegen Santos aan en daardoor gaat de bal over de achterlijn heen. Mag Sparta af gaan wachten. Doeltrap van Go Ahead Eagles. Jari de Busser. Die dat heel erg lang en ver doet in de richting van zijn doelman. Die speelt hem nog weer terug. Sigurdsson. En dan is het een bal de lucht in roeien. En is het heel even. Ja, dit is ook niet echt om verslag van te doen. Er is gewoon een paar mensen die een bal naar elkaar toe rossen. In de hoop dat hij dan goed valt. Als nu deze bal wel heel goed valt voor Go Ahead opeens. Breum kan er aan die linkerkant vandoor. Die is de eerste die iets doet wat hout snijdt in deze tweede helft. Die legt hem dan perfect terug op Stefan Sigurdarsson. Maar die schiet hem vervolgens huishoog over. En zo komt Sparta wel goed weg direct naar rust. En is het Joel Drommel die nu een doeltrap mag gaan nemen. Bal wordt de zijkant opgekocht richting van Corroy. Die sprint dan half naar die bal toe. Verliest dat halve sprintdueltje van Søren Tengstedt. Dat is verre familie van de Tengstedt van Feyenoord overigens. Als ondertussen de Busser de bal heeft gekregen. Een zetje in de rug van Marvin Young bij Sigurdsson. Dat betekent dus een vrije trap net over de middenlijn. Go Ahead mag die bal opzij gaan geven in de richting van Kramer. Die speelt hem dan weer door. Een voorzet vroeg gegeven door Soeray. Wordt uiteindelijk weggewerkt. En dan kan Sparta nu op de counter met Van Bergen. Die houdt deze bal knap binnen. En dan is alleen Lauritsen mee en ook Mito. Het is 3-3 als ze heel snel zijn. Nou, dat zijn ze niet. Er zijn er wat meer Go Ahead spelers terug. Santos inspelen op Van Krooy. Ja, die heeft nu heel veel ruimte. Durft het niet aan om uit te halen. En zo staan ze bij Go Ahead uiteindelijk allemaal op de goede plek. En is het nu Quintero. Oh, oh, met een verschrikkelijke afzwaaier. Maar die bal die vloog in eerste instantie in gedachten. Zomaar in de korte hoek in de kruising. Uiteindelijk gaat de bal een meter of twee naast de goal van de Busser. Maar was dit best een aardige kans van Theo Quintero. Die dacht, ja, dan maar eens een keer van afstand. Dan maar eens een keer op die manier proberen een doelpunt te maken. Lukt de centrale verdediger van Sparta uiteindelijk niet. En zo mag de Busser dus weer een doeltrap gaan nemen. Sparta in de eerste helft, de ploeg die het meeste gebruik maakte van de fouten die Go Ahead maakte. Alleen het wist zichzelf te weinig te belonen. Het kwam wel rond de goal van de Busser. En het creëerde ook wel de beste kansen. Maar vaak was het over of naast of stranden het in schoonheid. Als nu deze bal van door Tengstedt niet goed wordt beoordeeld. Het paasje was van Sempstedt. Uiteindelijk wordt nu Vianello ingespeeld. Alleen, ja, waarom speel je hem in? Dat is Tengstedt in de rug. Vianello daar in de problemen gebracht. Daardoor Mito nu ook in de problemen. En dan moeten ze weer helemaal terug bij Sparta. Leuk hoor, zo'n snelle doeltrap. Maar let even op waar de tegenstanders lopen. Dat is dan het devies wat ik graag zou opperen. Dat zullen ze bij Sparta zelf toch ook hebben. Als Young nu tussen twee man door probeert te dribbelen. Wordt als een shirt gepakt. Het is gewoon een overtreding. Scheidsrechter staat Vos. Alleen die ziet daar weer geen overtreding in. Dan is het Breum. Die wil uit de tweede lijn uithalen. Breum mikt hem naast. En zo krijgt Go Ahead Eagles een kans uit een fout van de scheidsrechter. Het is Marvin Young die daar wel wat moeite heeft. En ook de problemen opzoekt. Door tussen twee man te gaan draaien. Nou, een van die twee pakt hem toch echt beter aan zijn shirt. Waardoor hij niet weg kan lopen. Het is niet gezien door scheidsrechter Vos. En uiteindelijk uit die balverovering krijgt Go Ahead een schot. Van afstand van Breum. Dat een meter of twee naast de goal hobbelt. Het was ook niet echt hard. Maar die goal van Mito was ook niet echt hard. Maar wel zuiver. En buiten bereik van de doelman. Als vanuit de doeltrap nu Lauritsen wordt bediend. Die kop door. Van Krooy kan het niet belopen. Dus is het uiteindelijk de Busser nu met de bal aan de voet. Is het Lauritsen die daar nog even druk op gaat zetten. De Busser met een lange bal in de richting van Aske Adelgaard. Die daar nu in de spits is gaan lopen. Vrij opmerkelijk. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling dat die daar loopt. Drommel heeft het gezien en die speelt dan snel Martens in. In de hoop dat er aan die rechterkant een aanval opgezet kan worden. Maar Martens loopt zich vast. En dus kan Adelgaard er nu vandoor. Als Santos daar eerder bij is. Adelgaard probeert dan te leunen tegen Ioni Santos aan. Maar die is al weg voordat hij überhaupt een soort houvast kan vinden. Nu is het Kitolano die van de bal afgelopen wordt. Edvardsen en is het twee kanten op slordig. Moet Breum daar onder druk gezet worden. Is het Shurai die de bal krijgt. Adelgaard veel mensen voor de goal van Sparta. Maar uiteindelijk zelt hij over alles en iedereen heen. En kan Edvardsen daar niks mee. Is het Mito die de bal oppikt. Te veel tijd neemt. De bal verliest. Vianello schiet het tegen Edvardsen aan. De bal blijft liggen. Dan moet Quintero daar uiteindelijk ingrijpen. En dan gaat de bal over de achterlijn heen. Sparta is slordig en laconiek in deze fase. En daar moet het heel snel vanaf. Hele laconieke paasjes. Allemaal doen alsof je hoogst intelligent bent. Een heel hoog voetbal-IQ hebt. Hartstikke leuk. Eerst laten zien in plaats van dit soort dingetjes. Het is maar 1-0. Niet ervoor zorgen dat je momentum opeens bij de tegenstander neerlegt. Mito ook veel te flegmatiek. Zo'n balletje. Ja, dat komt wel goed. Ja, komt niet goed. Geeft uiteindelijk gewoon een corner weg. Bal wordt bij de tweede bal neergelegd. Kopkans, Drommel, halve redding, goal. Ja, Sparta doet hem cadeau. De aanval had al vier keer onderbroken kunnen worden, maar de Spartanen weigeren dat te doen. Veel te laconiek, veel te flegmatiek. Doe maar wat. Ah, het komt allemaal wel goed. Nee, het komt niet goed. Je geeft de corner weg. Vervolgens krijgen Martens en Drommel bij elkaar in de war. Wordt die bal een beetje weggeslagen. Zo in de voeten van Edvardsen en die zegt, dankjewel, ik ram hem even binnen. Sparta doet het zichzelf aan. De manier hoe er op deze manier gevoetbald wordt door Sparta en uitverdedigd wordt door Sparta. Ja, het is de deksel op de neus, het is terecht. En het is, het hoort niet bij een ploeg die zo graag aanspraak wil maken op een playoff ticket. Want dat wordt gezegd, maar we zien het er niet aan af. In dit soort verdedigende situaties. De hele eerste helft was goed. Nu in de tweede helft sta je te kijken en denk je, wat is dit? Sparta mag weer aftrappen. Drommel, lange bal richting Lauritsen. Nu in de richting van Quintero. Kitolano neemt over. Lauritsen, aanname, tikkie naar Ioni Santos. Die durft niet uit te halen, omdat hij niet goed uitkomt. Dus naar Van Bergen, 16 meter gebied opzoeken. Van Bergen, voorzet, laag. Daar kan Kitolano uithalen. Bal geblokt. Ten oude nood. Grote kans voor Sparta daar. Op het 16 meter gebied of op de penalty stip zo'n beetje krijgt Kitolano de bal. Die haalt gelijk uit met zijn linker. Naar een goed blok van een van de go-ahead verdedigers. Voorkomt dat Kitolano hier de 2-1 maakt. Heel snel na de 1-1. Van Bergen kapt naar binnen. Afgeven op Santos. Santos weer naar voren. Opeens is er weer een notie van urgentie bij Sparta. Dat ballen weer harder in begint te spelen. Dat weer wat beter aan het opletten is. Ook in verdedigend opzicht. Ja, die 1-0. Daarna veel te makkelijk oogde het. Echt een aanval waar vier momenten waren waarin verdedigers de bal hadden kunnen wegwerken. En hem gewoon veel te makkelijk inleveren bij een tegenstander. Als nu Mito de bal verspeelt. Nou, Mito heeft hem ondertussen weer terug. Publiek van Go Ahead. Dus bij iedere keer dat er ook maar een speler van Go Ahead in de buurt van de bal komt, dan worden ze helemaal gek. Als nu Kramer daar het shirt van Lauritsen bijna uittrekt. Mito wint zijn kopduel van Sampstedt. Uiteindelijk neemt Vianello over omdat Lauritsen daar lastig zat is. En Kramer de bal dus niet in alle rust bij een teamgenoot in kan leveren. En dus kan Sparta uiteindelijk van achteruit weer op gaan bouwen. Is het Young die Quintero inspeelt. Dan zijn we zo 54 minuutjes onderweg. En staat het ondertussen weer 1-1 omdat Sparta zichzelf aandoet.
0: Ja, zo is het maar net, Filip. Het is precies 6:00, dus zeg ik bij deze alvast een goedenavond. En geef ik je mee dat Twente juist op een 2-1 voorsprong is gekomen in Alkmaar op bezoek bij AZ. Toen het roepen van Sam Lammers, daar net als bij Sparta, een klein uurtje onderweg. Kijk ook even over de eigen landsgrenzen heen. In Engeland staat vandaag een duel op het programma in de strijd om plek 3. Dat duel is 70 minuten oud en gaat tussen Manchester United en Liverpool. U weet wel, het Liverpool getraind door oud-Feyenoord-trainer Arne Slot. Diezelfde Arne Slot halverwege in grote problemen kwam daar met Liverpool 2-0 achter op bezoek bij Man United. Zag er niet goed uit. Doelpuntenmakers waren Cunha en Sesko. En in de tweede helft ging het allemaal een stuk beter voor Liverpool. Vlak na rust was daar Szoboszlai met de aansluitingstreffer. En Cody Gakpo heeft na een klein uurtje spelen daar de stand weer gelijk gebracht. In die zeer belangrijke wedstrijd in Engeland dus. Dat is een wedstrijd tussen Man United en Liverpool altijd. Maar nu gaat hij specifiek om plek 3. Twee ploegen daarboven komen vandaag niet in actie. Dat zijn natuurlijk de twee ploegen die gaan uitmaken wie de kampioen wordt van Engeland. Wordt dat na heel lang wachten eindelijk weer eens Arsenal? Of wordt het toch gewoon weer tussen aanhalingstekens Manchester City? Dat gaan we allemaal later dit seizoen nog meemaken. Spannende ontknoping daar in Engeland. Spannende ontknoping hopen we ook te krijgen vandaag op Radio Rijnmond. We zitten in het laatste uur van deze uitzending. En we zijn nog meer dan een half uur onderweg bij Sparta Go Ahead Eagles met Philip.
1: Ja, spannend. We hadden liever gewoon gehoopt op 2-0 en daarna klaar.
0: Ja,
1: dat is het.
0: Probeer de luisteraar er ook maar een beetje bij te houden, joh. Hè?
1: Snap ik. Maar Sparta dacht even van, nou ja, we kunnen het op halve kracht ook wel tegen Go Ahead Eagles. Maar in die fase van het seizoen zitten ze niet, hoor, bij Sparta. Als nu deze lange bal, ja, niet te belopen is voor Van Bergen. Mito die dan vervolgens als een stekker baalt. Sparta krijgt zoveel ruimte op de omschakeling. Ja, dan moet je er nog wel wat mee gaan doen. Overigens hangt er al de hele wedstrijd een spandoek. Cup winners, congrats brothers bij de Spangenaren. En dan ga je toch even zoeken, want dan zie je een beetje een vaag logo. En dan snap ik niet zo goed wat er aan de hand is. Maar dan zijn we er ondertussen uit. Er is hoe moet je dat noemen? Een soort vriendschapsband met de supporterscharen van Offi Kreta. Nou, een club ooit van Nikos Maglas, kent u hem nog. En die hebben de beker gewonnen in Griekenland. En de beker daar is een beetje een vreemd systeem. Maar ze hebben hem uiteindelijk weten te winnen. En dus is Offi Kreta bekerwinnaar van Griekenland. En feliciteren de Spangenaren hun vrienden van Offi daarmee. Nou, bij deze gefeliciteerd. Voorzet van Sparta is goed. Oh, Lauritsen kopt hem binnen. Dit zag eruit als een aanval met een voorzet die te pakken was. Maar wederom niet. Wat een rare voorzet is dit. Heel lang onderweg. Je hebt de tijd om telefoontje te plegen tijdens de voorzet van Van Bergen. Maar Lauritsen kopt hem vervolgens bij de tweede paal binnen. En zo repareert Sparta de schade. Oh, zo snel. Razendsnel. Komt het door laconiek te spelen op achterstand. Daarna drukt het aan. Was het veel op de helft van Go Ahead te vinden. Maar was het eigenlijk... Ja, niet heel best. Bal werd een beetje rondgespeeld. Je had het idee van, ja, er is wel iets te halen. Maar wat is er dan te halen? Dat is de grote vraag. Eigenlijk, want er was veel te weinig creativiteit. En uiteindelijk deze voorzet bij de tweede paal. Waar Go Ahead tot op heden geen enkel probleem mee heeft gehad. Ja, is gewoon een kwartier onderweg. Heel langzaam boogballetje richting tweede paal. En daar klimt Lauritsen uiteindelijk over zijn directe tegenstander heen. En knikt hem. Voor hem in de korte hoek raak. De busser zit er nog met een half handje aan. Maar moet er toezien hoe Lauritsen net als 3 jaar geleden de 2-1 maakt. Toen was dat de eindstand. Toen ook zo ergens tussen minuut 50 en minuut 60. Laten we hopen voor Sparta dat de geschiedenis zich herhaalt. En dat Sparta hier die 3 punten weet te pakken. Mito, 2-3 man kwijt. Dat is een heerlijk gevoel van de Japanen. Nou, Sparta kan gelijk door voor de 3-1. Shunsuke Mito, even op de rem. Shunsuke Mito loopt zelf door. Glijdt dan uit. Ja, maakt dan een soort van hens. Niks aan de hand. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Dat zag er veelbelovend uit. Voor Shunsuke Mito. Die uiteindelijk een mannetje of 5 voorbij liep. Ja, die had zomaar... De goal van Mika Gods uit de boeken kunnen doen verdwijnen. Die een paar weken geleden tegen NAC maakte. Die werd al gelijk vergeleken met Ibrahimovic. Een beetje overdreven. Maar deze, ja, als we dan in overdrijvingen mogen praten. Lionel Messi, die liep er ook ooit bij Getafe een paar voorbij. Tegen Getafe een paar voorbij. Nou, daar had het wat van weg. Ondertussen heeft Go Ahead de bal. Is het Søren Tengstedt die aan de zijkant de bal heeft. Hem afgeeft aan Melle Meulensteen. Die opent prachtig op... De rechterkant op Mitchell van Bergen. Die dan denkt, ik sta op de zijlijn. Dus ik laat hem lekker lopen. Dag, tijd rekken. En dat is Sparta dus niet aan het doen. Van Bergen doet alsof hij in wil gooien. Doet dat dan niet, geeft hem aan Martens. En Sparta is begonnen met grote tijdrekken. Niet zo knap, of niet zo netjes. Ondertussen is er weer wat rondgetikt door Go Ahead. Omdat Sparta de bal verloren is vanuit die ingooi. Zitten we in minuut 60, staat het dus 2-1. is het... het Go Ahead publiek dat even drie keer weer wat roept. Omdat ze eigenlijk zelf ook niet zo goed weten wat ze van deze wedstrijd moeten vinden. Hun ploeg speelt een beetje bipolair. Bij Vlagen ziet het voetbal er goed uit als Tankstedt nu uit kan halen. En in de korte hoek uiteindelijk een half metertje naast de goal van Joel Drommel weet te mikken. Zij weten ook niet zo goed wat ze met hun ploeg aan moeten. Het speelt bipolair. Soms is het combinatievoetbal echt best wel goed bij Go Ahead Eagles. Soms heb je het idee, waarom spelen ze nou heel de tijd een andere kleur in? Dat is waar Go Ahead nu een beetje tegenaan loopt. En het hinkt ook op twee gedachten. Moeten we nog even afwachten en kijken of er op het einde wat te halen valt. Want Go Ahead heeft dat tot de sterke eindfase van de wedstrijd. Sparta vaak een zwakke. Gek genoeg. Scoren ook wel eens in de laatste fase. Maar krijgen er ook veel tegen in die laatste fase. Als ondertussen Sparta de bal alweer heeft. Met Vianello goed ingespeeld op Santos. Die moet gelijk aan de wandel. Ja, dat Surai komt daaraan. Maar daar is Santos dus rap zat. Die is Surai in één keer kwijt. Oh, spel nu geopend aan de rechterkant. Daar is dan Van Bergen. Nou, weer veel mensen voor de goal. Van Bergen, volgende voorzet zou je zeggen. Kap terug, Van Bergen. Ja, volgende voorzet. Daar kan Lauritsen bijna weer koppen. Maar ter nauwernood is daar Kramer, de reddende engel. Die daar zijn hoofd nog tegenaan weet te zetten. Kopt hem over de achterlijn heen. En zo mag de bal uiteindelijk in de kwartcirkel gelegd gaan worden door Vito van Krooi. Die gaat hem lekker inswingen. Kijken of er nog wat mensen zin hebben in nog een doelpunt. Je zou het haast zeggen van wel. Met Lauritsen en Quintero. Bal valt bij de tweede paal. Lauritsen kan koppen. Kopt hem recht de lucht in. Dan blijft deze hangen. Jong is daar een beetje vervelend bij. Adelgaard, die kan daar niks mee. Wil dan naar achter. Ja, dan lukt dat nog omdat er te laat druk op komt. Is het een lange bal in de richting van Tankstedt. Ja, die kopt hem dan wel door. Maar het is uiteindelijk Ionis Santos die de bal oppikt. Op de middenlijn gebeurt dat. Tikt hem even terug naar Joel Drommel. Zodat alle Spartanen weer op de juiste plek kunnen gaan lopen. Quintero is alweer op zijn plekje. En ook Marvin Jong is er weer. En zo kan Sparta weer beginnen aan de volgende aanval. Met Kitolano. Even terug. Kitolano inspelen. Dan openen richting Drommel. Kijken of daar iemand is die er wat mee wil. Nou ja, het is via Drommel Jong. Terug naar Drommel. Lange bal richting Lauritsen. Go Ahead Eagles is over het hele veld 1-op-1 gaan spelen. En Sparta kan daar gebruik van maken. Want de buitenspelers van Sparta zijn sneller dan de backs van Go Ahead Eagles. Dus als Sparta daar wat mee wil, dan is dat het advies wat we ze kunnen geven. Maar dat zullen ze zelf bij Sparta ook nog wel doorhebben. Ondertussen krijgt Jari de Busser de bal. Omdat Drommel dus een lange bal gaf. Maar uiteindelijk niemand van Sparta wat mee kon. Is het Kramer die even doordribbelt. Niet weet aan wie hij de bal dan af moet geven. Dus moet het weer via Julius Derksen. Derksen inspelen op Sempstedt. Sempstedt dan naar Tankstedt. En zo kan de Go Ahead weer gaan voetballen met Edvardsen. Sigurdsson krijgt de overtreding mee omdat Young daar wat laat ingrijpt. Die wil daar Sigurdsson van de bal afglijden. Dat lukt alleen niet. Hij glijdt Sigurdsson ondersteboven. Dus mag er een vrije trap gaan komen. Voor Go Ahead Eagles is het Melvin Boel. Die ondertussen de nodige aanwijzing aan het geven is. Aan deze en gene. Dat er iets moet veranderen op dat middenveld bij Go Ahead Eagles. Om het Sparta weer moeilijk te maken. Ben ik aan het kijken bij Sparta of we daar ons al opmaken voor een paar wissels. Maar dat niet. Ze maken zich wel op voor een regenbui. Want menigeen is aan het hallesen en pielen. Waaronder Tim Handstede. De stadionspeaker van dienst met een paraplu. Nou, die is ook bezig om zo meteen een wissel aan de kant voor Go Ahead aan te kondigen. Vin Stokkers is de man die er zo bij gaat komen. De vrije trap komt nog van Breu. Die komt in de richting van Drommel. Want die is daar als eerste bij. En dan een snelle trap. En dan kijken of er wat te halen valt voor Sparta. Nee, niet het geval. Van Krooi kan daar niet bij. De Busser pakt hem op. We zijn 64 minuten onderweg. En Sparta gaf het weg. Maar Sparta pakte het ook weer in eigen handen. Het heft. En zo staat het voorlopig 2-1.

0: Sam Jeu en Tell Me More. Radio Rijnmond Sport luistert u nog altijd naar. Het is bijna 6:15. We zijn er met deze uitzending nog tot 7:00 vanavond. En tegen die tijd weten we hoe het is afgelopen bij Sparta Go Ahead Eagles. Philip van Es, nog een klein half uurtje te spelen, hè, denk ik.
1: Ja, klein half uurtje nog te gaan. We zitten in, half uurtje is wel heel gortig. Ik zit hier te kijken naar minuut 67.
0: Ja, inclusief blessuretijd.
1: Ja.
0: Lang, hè, tegenwoordig.
1: Dat is wel
0: vaak veel.
1: Ja, maar dat zou het echt veel zijn, hoor. Want zoveel heeft het spel niet stilgelegen in deze tweede helft tot op heden. Het kan nog gebeuren, hoor. Omdat Sparta natuurlijk een 2-1 voorsprong heeft. En misschien Go Ahead sterker en sterker wordt. Alhoewel, Laurits... die opening was leuk geweest. Maar hij krijgt de overtreding mee. Ja, Kramer die pegelt hem ondersteboven. Ja, dat is ook goed. Die schopt hem in tweeën. En hij zegt daarna, ja, maar ik raak hem bijna niet. Ja, en je kan dit ook wel proberen met inparkeren. Dat je dan gewoon met je bumper zo iemand heel zijn deur eruit rijdt. En dan zeg je, ja, maar op zich rijdt hij nog, toch? Ja.
0: In Frankrijk werkt het echt zo, hè, trouwens.
1: Ja. Zolang daar een motor in zit en vier wielen eronder, dan vinden ze het prima.
0: Ja.
1: Als de hele carrosserie eraf getrokken is, rijden die Fransen er ook nog in rond.
0: Heeft de Grand Tour onder leiding van Jeremy Clarkson ooit een geweldige aflevering over gemaakt.
1: Ja, die...
0: Volgens mij Carnage à Trois heet hij uit mijn hoofd. Echt het bekijken waard. Zonder al te veel reclame te willen maken.
1: Ja, dan où est le boulanger? En dan rijdt hij de hele deur eruit bij die gozer. Ja. Ja, dat is goed, stof.
0: Ja. Oelala. Ja. Ga dat zien.
1: Ja, die zegt, als je nog even wil lachen na deze wedstrijd, zet die even op. Dan komt het helemaal goed. Dan zie je Quintero doorloopt. Ja, die gaat dan geel krijgen voor precies hetzelfde. Scheidsrechter Vos raakt zachtjes aan de weg kwijt. Gele kaart voor Theo Quintero. Die hem volgens mij kan hebben. Ja, dat is de zesde van dit seizoen. Niks aan de hand is verder voor Theo Quintero. We spreken de 69e minuut. Zojuist ingevallen. Namens Go Ahead Eagles. Vin Stockers. De man die voor Sparta speelde. Een paar seizoenen lang. Eerst in de jeugdopleiding van BVV Barendrecht. En uiteindelijk in Sparta 1 terecht kwam. Daarin in 52 wedstrijden die speelde. Uiteindelijk 9 goals maakte in de dienst van Sparta. 8 assists. En ook kampioen werd in de eerste divisie 2016. Maakte toen 4 goals in dat seizoen. En zo een man met een mooie geschiedenis bij Sparta. Die ondertussen dus bij Go Ahead Eagles speelt. En ook al een keer scoorde tegen Sparta. Toen werd het 2-1. Nu is hij dus weer ingebracht om een beetje oorlog te gaan maken. Te gaan proberen de verdediging van Sparta uit elkaar te trekken. Ondertussen is Breum weer helemaal gecheckt. Nou, die kan weer verder. Zitten we in minuut 70. En is het Stockers die voor het eerst wordt ingespeeld. Afgeven op Edvardsen. 1-2'tje. Martens kan er net niet bij. Dan is het Stockers. Die bal valt goed voor Surai. En dan Ternauwenhout en Drommel. Ja, heb je een andere keeper, is het een goal. Maar ja, Sparta heeft Joel Drommel dit seizoen. En die pakt echt punten. Heerlijk hakje van oud-Dordrecht-speler Mathis Surai. Als daar vervolgens Van Krooij van achter ondersteboven wordt gelopen. En nu gaat Kramer uiteindelijk op de bond. Ja, omdat Vos door had. Of is dit Edvardsen? Het is Edvardsen die geel krijgt. Ja. Dan is dit wel een goedmakertje, hoor. Want dit was een beetje ongelukkige samenkomst. Kun je gewoon dingen wegstrepen. Maar omdat Vos zojuist een beetje met twee maten aan het meten was. Dacht hij, ja, dan kan ik nu ook niet heel veel anders. Moet ik nu geel geven. Zo zie je dit seizoen wel vaker scheidsrechters die het voor zichzelf zo nodeloos moeilijk maken. En eigenlijk een graf graven waar ze dan soms niet eens meer uitkomen. Voorlopig wel een vrije trap voor Sparta. Randje, 16 meter gebied. Dat is een hele lekkere plek. Voor Sparta komt dat ook niet slecht uit als deze binnen zou vliegen. Het is de plek waarbij Van Krooij ooit al eens scoorde tegen AZ. Zou dit opnieuw kunnen gebeuren? Van Krooij schiet hem laag op de busser. Rekende wel op een bal in de korte hoek, maar uiteindelijk in twee instanties heeft hij hem te pakken. Probeerde Van Krooij daar de doelman van Go Ahead even in de luren te leggen. Nu een lange bal in de richting van Stockers via Nello. Neemt het zekere voor het onzekere. Werkt hem over de zijlijn heen omdat Stockers in zijn rug aankomt lopen. Zo had Sparta daar in de problemen kunnen komen. Maar het gebeurt uiteindelijk niet omdat Vianello goed op staat te letten. En nu Santos die een overtreding maakt op Melle Meulensteen. Die zoekt het ook wel heel erg op. Het gebeurt allemaal in de hoek bij het 16 meter gebied. Dus maakt Sparta zich er niet heel veel druk om. Want het is namelijk een Een vrije trap die wel door kan als corner, zeg maar. Ondertussen roept Melvin Boel zijn spits, of zijn nummer 10 weer bij zich. Dat is Edvardsen. Die moet weer wat duidelijk gaan maken. Ja, Go Ahead zal zo meteen lekker door gaan wisselen. Stevig, het is toch even puzzelen wie er zo bij gaan komen. Dat krijgt hij dan zo. Eentje lijkt Jaylen Slorry te zijn. De vrije trap. Breum legt hem voor bij de eerste paal. Wegkoppen van Lauritsen. Bal valt voor Adelgaard. Die vergeet hem alleen aan te nemen. Daardoor kan hij niet schieten. Balletje terug naar Edvardsen. Opnieuw koppen. Stokkers kan er niet bij. Mito werkt hem met zijn hoofd. Het 16 meter gebied uit vervolgens. Dan neemt Breum hem aan. Dan moet het helemaal terug in de richting van Samsted. Samsted vervolgens naar Kramer. Kramer dan weer doorspelen. Via de linkerkant moet er dan een nieuwe aanval opgezet gaan worden. Overigens niet Slorry die in gaat vallen, maar Margaret. Zometeen. En ook Oscar Sivertsen mag minuten gaan maken als ze bij Go Ahead. Vervolgens met bal en al over de achterlijn heen lopen tot grote ongenoegen. Daar van Mattis Suray. Lijkt mij, of is dit... dit is de linksback. En dat is Adelgaard. Die daar in al zijn druistigheid weer probeert drie man voorbij te lopen. Dat lukt dan, maar ja, loopt ook met ballen al over de zijlijn heen. En zo mag er een doeltrap genomen gaan worden door Sparta. Dat doet Drommel, die hem van

voor een aanvaller. Dat is opmerkelijk. En dan gaat ook Matthijs Surai eruit. De clubtopscorer aan de kant van Go Ahead Eagles. Dat komt dan weer niet slecht uit. Heeft er dit seizoen al 11 in liggen. Had zijn 12 te kunnen maken. Waren het niet dat Joel Drommel zojuist de staande weg was. Nou ja, hij dus naar de kant vervangen door Richonel Margaret. Wel snelle vleugelspeler. Waar Sparta in de heenwedstrijd best wel wat moeite mee had. Maar uiteindelijk het allemaal wel wist te overleven. Omdat het dus 3-0 werd. Voordeel van Sparta. Ingooi van Go Ahead staat nog. Die is ondertussen genomen. We spreken minuut 75. Stand 2-1. Als Sparta de bal wegwerkt. Lauritsen dan die weggewerkte bal vervolgens niet kan controleren. Dan is het Meulensteen. Ach, heerlijke side volley zeg. In de richting van Sievertsen. Die neemt van Edvardsen. Die neemt hem goed aan. Dan is het daar Sievertsen die de bal heel graag wil hebben. Die krijgt hem dan ook. Van Bergen is daar even lastig. Nou, dan kan de voorzet niet gegeven worden. Tengstedt dan vervolgens. Bal teruggelegd. Daar is het Breum. Die wil het met een omhaal doen. Dat lukt niet. Breum uit de draai. Die schiet hem dan op Vianello. En zo zijn er genoeg in het rood-wit. Wat high-fivejes worden uitgedeeld. Sparta verdedigt de voorsprong met hand en tand. In deze fase waarin het moeilijk gaat voor Sparta. Zeker omdat Go Ahead wat nieuw elan inbrengt. En zou ik toch willen zeggen, Maurice Stijn, het was al tijd geweest om te wisselen. Maar hij weigert dat maar weer eens te doen. Dan heb je wel vaker het idee bij Stijn dat hij eerder moet wisselen. Maar dat hij dat steeds nalaat. Want nu is er nog een kwartier te gaan. Hij heeft Go Ahead al wat frisse benen ingebracht. En wat wil je dan als Sparta daar tegenover gaan zetten? Want op een gegeven moment gaan die frisse benen echt de oude benen voorbij lopen. Dat hebben we wel vaker gezien in wedstrijden van Sparta. Stijn lijkt niet te leren van dat euvel dat hij al vaker heeft gezien als hier. Een aardige kans komt. En uiteindelijk de redding van Drommel. Deze bal ging uiteindelijk over, dacht ik. Kopkans voor Meulensteen die daar aankomt denderen. Kopt hem over. Maar omdat Drommel zoveel reach heeft. Ja, de goal voor Joel Drommel kan gewoon groter gemaakt worden. Want dan had hij hem eruit gehouden. Nu tikt hij een bal die overgaat uiteindelijk nog verder over. Is het wel een hoekschop voor Go Ahead Eagles. Daaruit kwam het dus al een keer in de problemen, Sparta. Het zal moeten proberen dat niet weer te laten gebeuren. Het is Breum die klaar staat om de corner te gaan trappen. Doet dat met rechts vanaf de linkerkant. Dus zal het een indraaiende corner gaan worden. Drommel staat al klaar en een beetje te gebaren. Bal valt in het 5 meter gebied. Quintero komt weg. Het is Sievertsen die oppikt. Moet hem even afgeven aan Kramer. Die gooit hem opnieuw het 16 meter gebied in. Daar is Meulensteen helemaal vrij. Sparta krijgt de bal niet weg. Schot tweede lijn valt binnen. Dirksen schiet hem binnen. Weer Sparta. De pineut aan een hoekschop. Weer zelf aangedaan. Nu zet Kitolano er nog wel vol druk op. Maar dat is te weinig. Dirksen die hem voor de voeten krijgt. En dan vervolgens binnenschiet. Had Sparta maar gewisseld. Want dan heb je namelijk frisse benen. Dan kun je veel meer druk nog op de voorzet houden. Dat gebeurt weer eens niet. En nu worden er een paar naar de bank geroepen. Om zo meteen in te gaan vallen. Ja, dit is een doelpunt die Maurice Stijn over Sparta afroept. Want hij had niet kunnen grijpen. Maar doet het niet. En zo staat het na 77 minuten voetballen tussen Sparta en Go Ahead 2-2.

0: CJ Lewis en Sweets for my sweet. Je luistert nog altijd naar Radio Rijnmond. Zo'n paar minuten voor 6:30 geef ik je even mee dat het afgelopen is in Engeland bij de traditionele derby tussen Manchester United en Liverpool. Waar Liverpool zich terugvocht van een 2-0 achterstand tot 2-2. Maar United er toch met de bloemen vandoor gaat door een later treffen met 3-2 winst daarop Old Trafford. Ook reacties zijn binnen na Fortuna Sittard tegen Feyenoord van onder andere de matchwinner Jivaro Reed. Ook van Feyenoord trainer Robin van Persie natuurlijk. Die zijn het bekijken op Rijnmond.nl of in onze gratis Rijnmond-app. En voordat we CJ Lewis wegdraaiden, kregen we een aardige domper te verwerken hier op Radio Rijnmond. Want Go Ahead Eagles maakte gelijk tegen Sparta. We hebben nog 10 minuten te gaan. Lukt het Sparta om voor de derde keer vandaag op voorsprong te komen? We horen het van Philip van Es.
1: Ja, laten we het maar hopen. Als Vianello en Santos zojuist gewisseld zijn en zij worden vervangen door Pelle Clement en Bruno Martins-Indy, die is weer terug in de selectie van Maurice Stijn. Hij was het nooit weg, maar hij mag weer minuten maken. Als hier een overtreding wordt gezien, klaarblijkelijk door volgens mij Marvin Jong. Die daar dan in de ogen van de scheidsrechter over de schreef gaat. Ja, wat vaker rare beslissingen zien maken. Nou, Sparta wisselt en dat doet het pas in de 81ste minuut. Ja, dat is te laat. Wat we zagen aan die goal, dat is een doelpunt dat zich al een paar minuten aankondigde. Je zag gewoon dat er een paar Spartanen waren die steeds net te laat waren in de duels. En het gebeurt steeds vaker dat Maurice Stijn daarin gewoon te laat ingrijpt. En dat is een beetje vermoeiend, want dat levert zo vaak een tegengoal op. Als nu Go Ahead de bal doorkopt. Nou ja, blijkbaar is het de Spartaan die hem doorkopt. En dus een corner. Nou, alle hens weer aan dek. Voor de goal van Joel Drommel, want allebei de goals kwamen uit een hoekschop. Dat is pijnlijk. Want iedere corner die je nou tegenkrijgt, ga je toch met angst zweten maar uitstaan verdedigen. Er waren ook nog twee van die hoekschoppen die je tegenkrijgt, dat je denkt, ja, het is eigenlijk niet nodig, hè, op deze manier. Maar het gebeurt dus wel. Als Tengstedt klaar staat om die bal te gaan trappen, gaat dat doen met zijn linker. Go Ahead wil nog volgaan voor de winst natuurlijk. Richting, ja, richting wie? Richting helemaal niemand. En dan is het uiteindelijk via de hakken van Joris Kramer. Sparta verdedigt ook weer raar uit. Proberen die bal op een vreemde manier weg te krijgen. Het is wel een snelle doeltrap nu van Drommel. De richting van Krooi. Die kopt hem vooral de lucht in. Clement moet daar nu het duel zien te winnen van Kramer. Dat lukt niet, want die is een keer zo groot. En dus neemt Go Ahead over met Breum. Oh, bal ingeleverd. Zo in de voeten van Mito. Nou, die kan doorlopen. Sjoenske Mito buitenom. En binnen schieten Sjoenske Mito naast. Oh. Sparta krijgt de kansen in de schoot geworpen. Dat kreeg het in de eerste helft al. Toen wist het maar één keer te scoren. Nu krijgt het het weer. En weer vergeten ze een doelpunt te maken. En dus zijn ze bij Go Ahead nu tijd aan het rekken. Die hebben nu door. Ja, we zijn al heel blij als we hier met een punt wegkomen. Want eigenlijk is dat punt niet verdiend voor Go Ahead. Sparta maakte er meer aanspraak op. Maar dus nogmaals, Sparta doet het twee keer zichzelf aan. Het is niet dat de tegenstander zo goed is. Het is dat Sparta domme dingen doet. Eerst 2 minuten lang laconiek uitverdedigen. En daarna een trainer die weigert in te grijpen en frisse benen in te brengen. Als ondertussen Van Krooi de bal weer heeft. Sparta aan de volgende aanval. Clement voorzetten. Die bal valt al net niet goed. Quintero pikt nog op. Rand 16 meter gebied afleggen. Kitolano schot geblokt. Bal valt voor Bruno Martins-Indy. Die naast het 16 meter gebied staat. Die neemt hem aan. Sparta heeft de druk op Go Ahead. Voorzet Quintero. Het koppen van Van Krooi ver naast de goal van Jari de Busser. En dus een doeltrap. 6 minuten zijn er nog te gaan voor Sparta. 6 minuten waarin Sparta er alles aan gaat doen om die 3 punten over de streep te trekken. Er zijn wel mensen aan het warmlopen bij Go Ahead Eagles. En er worden vooral verdedigers nu de dugout daar uitgestuurd. Go Ahead gaat vasthouden hieraan als er ondertussen weer een bal in het veld lag. Go Ahead neemt zijn tijd. Het is de Busser die nog even aan Kramer vraagt. Joh, kom jij even die doeltrap hier nemen? Nou, dat is gebeurd. Leeft het hem weer in bij de Busser. De Busser dan met een lange bal in de richting van Stokkers. Het is Young die onder de bal doorgaat. Stokkers kan daardoor koppen. Margaret nu een bal bezit. Die raakt daar de bal kwijt. Margaret glijdt dan vervolgens naar Kitolano ondersteboven. En dan moet dat een gele kaart zijn voor de vleugelspeler van Go Ahead Eagles. Inderdaad, die krijgt hem hier dan ook. Gaat daar veel te lompe duel aan. En zo, geel voor Richonel Margaret. Kaart zonder gevolgen voor de linksbuiten. Die was, die was, die was, die was. Ondertussen mag Drommel zo meteen de doeltrap gaan nemen. Is het vooral wat rustig in het vak bij Go Ahead Eagles. Dat heeft er ook mee te maken dat er daar iemand van de tribune afgedragen wordt. Door de EHBO. Oh, dan is het niet goed gegaan. Nou, ondertussen een pegel van Sivertsen. Die trapt dan ook nog iemand ondersteboven. Ja, dat is ook niet lekker. Er is inderdaad iemand die daar nu uiteindelijk op een brancard het uitvak mag gaan verlaten. Hopen dat het daar allemaal goed gaat. Klein applausje hoort u dus op de achtergrond van het uitvak. Ondertussen een vrije trap voor Sparta. Na een beetje een lompe overtreding van Sivertsen is het aan de linkerkant. Nu Vito van Krooi. Er zijn nog 4 minuten te gaan in deze tweede helft. Waar Sparta recht heeft op 3 punten. Maar gaat het zichzelf belonen? Van Krooi legt hem goed neer. Bal kan worden doorgekopt. Corner voor Sparta. Die vanaf de overkant gaat komen. Staan wel al 2 wissels klaar bij Go Ahead Eagles. Daar zijn het Dean James en Evert Lindhorst. Die daar zo meteen hun minuten mogen gaan maken. Allereerst de corner van Sparta. Van Krooi heeft de oversteek gemaakt. Dus een afdraaiende hoekschop met rechts getrapt. Lange man er weer mee. Bruno Martensin die er ook weer bij. Kan er gekopt worden? Och, daar gaan de 3 man hoog de lucht in. Uiteindelijk deze bal hoog overgekopt. En dan kan er een dubbele wissel plaatsvinden aan de kant van Go Ahead Eagles. En daar gaat de Tankstedt er vanaf. Hij wordt vervangen door Lindhorst. En Aldogard gaat er vanaf. Hij wordt dan weer vervangen door Dean James. De man die bij de paspoortkwestie niet helemaal lekker had opgelet. En uiteindelijk de hele Eredivisie het risico laat lopen dat deze competitie en alles wat er vandaag ook gebeurt allemaal ongeldig wordt. Omdat het dan één grote puinhoop wordt. Omdat NAC niet zo goed tegen zijn verlies kan. Dat is eigenlijk de conclusie van deze hele rechtszaak. Ondertussen een wissel. Lauritsen, de maker van de 2-1, die kan niet meer door. Hij wordt vervangen door Zonneveld. Lauritsen gebaarde al gelijk naar die corner van dit gaat niet meer. Dit heeft helemaal geen zin. En dus gaat Milan Zonneveld erbij komen. Die met luid gejuich wordt onthaald. Hij mag nog wat minuutjes gaan maken. In de 88ste minuut is hij erbij gekomen. En dus zijn dat de wissels die op dit moment staan. En betekent dat voor Go Ahead dat dit de namen zijn waar ze het mee moeten gaan doen. Sparta zou nog een keer mogen wisselen als hier Pelle Clement aan de wandel gaat. En die krijgt wel heel veel ruimte zeg aan die linkerkant. Pelle Clement loopt lekker door. Quintero dendert eroverheen. Die staat weer op zijn linksbackpositie. Bruno Martensindi. Inbrengen met links. Nee, wacht even. Quintero, hij inbrengen met links. Doet dat aardig. Kan net worden weggekopt door Sivertsen. Dan is het Quintero die die bal weer terugkopt richting Bruno Martensindi. En dan moet het uiteindelijk via Marvin Jong naar de rechterkant. Dat is het idee. Nee, Jong trekt naar binnen. Speelt er binnen op Mito in de as van het veld. Mito, 1 man voorbij. Ja, en dan helemaal naar de rechterkant. Daar is Van Bergen met heel veel ruimte. Van Bergen, vroege voorzet. Zoeken naar Zonneveld. Daar gaat de bal achterlangs. Het is Edvardsen die hem daar wegwerkt. Bruno Martensindi pikt hem weer op. Daar gaat de volgende voorzet komen. Bruno Martensindi staat te kijken, te gebaren. Dan komt hij daar weer. Zonneveld krijgt hem op zijn hoofd, maar kopt hem hoog over. Komt net niet lekker uit en daardoor krijgt hij hem te hoog op zijn hoofd. Kopt hem hoog over de goal van Jari de Busser. Zo mag er weer een doeltrap gaan volgen. Is het Go Ahead dat tijd gaat rekken. Sparta dat gaat proberen de boel aan te jagen. De Busser. Lang in de richting van Van Bergen naar Zonneveld, naar Clement. Die probeert weer gelijk te openen op Van Bergen. Dat is een goede opening, zegt hij. Past precies. Van Bergen kan hem aannemen. James krijgt hem niet onder druk. Van Bergen, volgende voorzet. Weggewerkt door Dirksen, de maker van de 2-2. Dan is het nu Vince Stokkers. Die mag de bal aannemen van Bruno Martensindi. Die zit er daarna goed tussen. Sparta de bal weer terug. Laatste minuut, reguliere speeltijd loopt. Ja, laten we dan nou maar hopen dat er veel tijd bijgetrokken wordt. Ik weet niet op basis waarvan, maar Sparta heeft de bal. Met Mito meegeven aan Quintero. Zonneveld wil hem wel hebben. Quintero, mannetje voorbij. Voorzet komt. Voorzet is achter geweest. En dus mag er weer een doeltrap gaan komen van Go Ahead Eagles. En die nemen daar nogal de tijd voor. Geef ze eens ongelijk, want daarmee is voorlopig de discussie rondom de play-offs nog niet beslecht. Sparta maakt een beetje gebruik, een beetje lafjes gebruik van het puntverlies van FC Groningen. Go Ahead Eagles heeft hier niet zoveel aan. Die blijven op 3 punten staan. En hebben echt heel veel mazzel nodig. Willen zij nog op die play-off plek terecht gaan komen. Ondertussen wordt de bal over de zijlijn heen gelopen door een van de go-ahead spelers. Hij mag Sparta de ingooi gaan nemen. 3 minuten komen erbij. Dit is in de rug lopen bij Pelle Clement van Richard Margaret. Die heeft al een gele kaart. Clement laat de vrije trap even over aan Martens. Martens achteruit richting Young. Young dan vervolgens afgeven richting Bruno Martens in. Die aan die linkerkant, daar ligt de ruimte. Iedere keer voor Sparta. Quintero kijkt, kan de bal niet helemaal kwijt. Hier is het Edvardsen, die loopt maar weer eens op de hakken bij Quintero. En dit zou gewoon een gele kaart moeten zijn hoor. Dan is dat de tweede gele kaart voor Edvardsen. Maar scheidsrechter Vos vindt het dan lullig om daar een tweede gele kaart voor te doen. Dat straalt hij in alles uit. Hij wil hem geven en ziet dan van ja, hij had al geel. Ja. Ik doe het toch niet. Het zou geen invloed op je beslissing mogen hebben. Maar scheidsrechter Vos laat dat dan toch gebeuren. Je ziet het aan zijn volledige lichaamstaal. Hij wil geel geven, maar hij doet het niet. Vrije trap wordt ondertussen genomen. En scheidsrechter Vos vindt het weer niet goed. Ja, maak er even een potje van anders, joh vriend. Ondertussen tikt de tijd verder. Staat Bruno Martens in die ook te gebaren. Ja, tel je dit dan wel even bij, maat. Want vanwege geklungel van Vos moet het allemaal opnieuw. Want wat was er nou anders? Vos was zelf een meter naar achter gelopen. Ja. Maakt dat metertje nou uit? Ondertussen heeft Bruno Martens in die de bal. Go ahead. Probeert hoog druk te zetten. Dat lukt niet. Gebeurt allemaal op eigen helft bij Sparta. Is het richting Zonneveld. Die kopt hem door richting Van Krooi. Daar is Clement bijna zijn neus kwijt. Maar het mag allemaal van de scheidsrechter Vos. Ondertussen Sparta. Dat probeert een aanval op te zetten. Dat mislukt omdat Clement die bal niet in één keer doorgeeft. Daar is het Martens. Ja, dit is geen overtreding, scheidsrechter Vos. Want de speler springt op en gaat dan vervolgens daarna naar de grond als een vis die op het droge terechtkomt. Dat is Joris Kramer. Spartelt zichzelf naar de grond en krijgt dan uiteindelijk van scheidsrechter Vos een cadeautje. Tuurlijk is Martens te laat, maar hij springt er zelf overheen, kan door. Maar omdat hij uit onkunde die bal zo'n beetje over de achterlijn heen roeit, denkt hij, ja, dan ga ik maar liggen, ondanks dat er geen contact is. En dan vindt scheidsrechter Vos dat een overtreding. Ja, dat is het niet. Zo eindigt scheidsrechter Vos deze wedstrijd vrij matig. Is het James die ondertussen de vrije trap genomen heeft. Die bal schiet helemaal door naar Edvardsen aan de rechterkant. Edvardsen met de voorzet. Daar kan er gekopt worden. De bal wordt weggekopt. Mito moet deze oppikken. En dan is er ruimte. Sjoenske Mito ondersteboven getrokken. Dit is gewoon donkergeel. Dit is twee keer geel. Twee keer geel, scheidsrechter Vos. Nu ballen tonen. Geel voor de overtreding. Geel voor het wegtrappen. Uiteraard. En dag, Sivertsen. Wegwezen. Krijgt geel voor de overtreding. Mito is er voorbij. Mito kan door voor de 3-2. Dan is het slim wat Sivertsen doet. Het is niet netjes, maar het is slim. En daarna schiet hij de bal de tribunes in. En dat is rood. Ja, dat had wat eerder moeten gebeuren. Melvin Boel staat dan nog zijn beklag te doen. Ja, dat is ballen hebben. Gewoon 100% kans om zeep geholpen. Daarna de bal het stadion uitschieten. En dan nog klagen dat iemand daar twee keer geel voor krijgt. Drommel met de vrije trap. Die gaat diep. 16 meter gebied in. Haalt Sparta bij het scheiden van de markt er nog wat uit. Bal opzij naar Van Bergen die hem het stadion uitschiet. Ja, en een hele hoop supporters reageren woedend. Woedend op Van Bergen die deze bal vervolgens zelf schiet in plaats van voorgooit. En zo gooit Sparta 2 punten zo door het putje heen. Hebben ze helemaal zelf gedaan. Speelt een wedstrijd tegen een tegenstander die helemaal niet zo goed is. Die vandaag eigenlijk hier komt om naar de slagbank geleid te worden. De kansen in de eerste helft waren legio. Maar Sparta maakt daar te weinig gebruik van. Het geeft 2 keer vanuit een corner een goal weg. 1 keer laconiek verdedigen. 1 keer te laten ingrijpen van de trainer. En zo is dit een heel verwijtbaar puntverlies voor Sparta. Sparta dat een reuzensprong had kunnen nemen richting een playoff ticket. Zichzelf wat ademruimte had kunnen geven. Want het weet, het heeft een doelsaldo dat niet in het voordeel van de Spangenaren werkt. Maar ja, al die plannen kunnen voorlopig weer de put in. Tuurlijk, Sparta loopt een punt uit op Groningen. Maar een punt, daar heb je in deze strijd voorlopig geen moer aan. Sparta verliest 2 punten tegen Go Ahead. 2-2.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
7: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
16: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
17: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
16: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
18: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
0: Kwart voor 7 is het. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Slotfase Radio Rijnmond Sport gaat zometeen nog een heel kwartiertje verder. Misschien nog even napraten over dat 2-2 gelijkspel van Sparta zojuist tegen Go Ahead Eagles. Sparta dus de enige Rotterdamse ploeg die dit Eredivisie weekend niet wist te winnen nadat Excelsior en Feyenoord dat wel deden. Voor het laatst vandaag krijgen we een overzicht van al het andere nieuws uit onze regio en daarbuiten, misschien zelfs ver daarbuiten, van Rob Kemperman.
19: De politie heeft 2 Rotterdammers aangehouden na een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om 2 mannen van 18 en 22. Bij de steekpartij van gisteravond raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Er was vanochtend korte tijd sprake van een brand in een woning in Nieuw-Beierland. Daarbij was veel rook te zien, zegt de brandweer. Er is 1 persoon nagekeken nadat hij lang in de rook had gezeten. Het is niet bekend wat er in brand heeft gestaan. Een bijzondere verrassing voor de brandweer op de Veluwe. Deze week waren ze bezig met het bestrijden van de enorme natuurbrand op een militair oefenterrein. De rook daarvan was ook in onze provincie te zien. De lokale brandweer daar kon rekenen op verschillende bedankjes, zoals 3 zakken met chocoladesnacks. Het AD weet dat er ook een briefje bij zat om de brandweerlieden te bedanken voor hun zware werk. De brandweer was erg blij met die anonieme verrassing. En morgen is het 4 mei, dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. Dan nog het weer. In de avond kan er nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: In de iconische rode stoelen van het nieuwe Luxor wordt al 25 jaar gelachen, gehuild en gejuicht. Maar nu zijn ze echt aan vervanging toe. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Doneer via luxortheater.nl/nieuwe stoelen.
21: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
22: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
23: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
24: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
25: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
26: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
29: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
30: Nu, later en altijd.
31: Ga je bijna met pensioen?
32: Ja.
31: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
32: Nee.
31: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
33: Get ready for the OG.
34: All y'all bitches wanna look like me.
35: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
36: With OG's.
37: Dit is Radio Rijnmond.

0: thing. Jennifer Lopez en Love Don't Cast a Thing op Radio Rijnmond. Het is bijna 7:05. En we gaan er lekker mee stoppen. Stoppen met een 5 uur durende uitzending van Rijnmond Sport. Ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik. Het was een genoegen om die voor u te maken met de medewerking van Leo van Alphen van de Techniek en Dylan Venneman en Stijn van Eyck van de redactie. Ik geef je nog even alle uitslagen van deze Eredivisie speelronde 32 mee, want ze zijn inmiddels allemaal bekend. Gisteren hadden we Utrecht, NAC Breda werd 2-0. FC Groningen, Excelsior werd 2-3. Wat deed Excelsior daar ongelooflijk belangrijke zaken mee. Volgende week wacht er nog een cruciaal duel thuis in Kralingen met FC Volendam. Maar we kunnen toch wel zeggen dat Excelsior met 1 been in nog een seizoen in Eredivisie staat. Ajax-PSV werd gisteravond 2-2. En NEC Telstar werd 1-1. Gelijk spelen van Ajax en NEC. Daar moest Feyenoord van profiteren vandaag. En dat deed het. Zo worden we eerder vandaag op Radio Rijnmond. Het won met de 2-1 op bezoek bij Fortuna Sittard. Winnende goal was van niemand minder dan de terug van een blessure gekeerde Jiviro Reed. Wat een prachtig verhaal. Zijn reactie kun je bekijken en beluisteren op Rijnmond.nl en in onze gratis Rijnmond app. Verder vandaag hadden we dus Sparta dat met 2-2 gelijk speelde tegen Go Ahead Eagles. U hoorde het de afgelopen uren allemaal van Philip van Es. En nog 3 andere wedstrijden. Volendam, Heerenveen werd 0-2. PEC Zwolle, Heracles Almelo werd 1-0. En AZ FC Twente bleef uiteindelijk bij 2-2. Ook Twente dus puntverlies. Alle concurrenten van Feyenoord puntverlies, behalve Feyenoord zelf, is dat even lekker. We gaan er nog over napraten in een nieuwe podcast. Feyenoord de verlenging later te zien op de kanalen van Rijnmond. Voor nu nogmaals dank voor het kijken en luisteren. En nog een hele fijne zondag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. 5 mei, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
5: Wat als je...
6: Halt! Steen blijven!
5: Niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
12: Wabi, wabi.
13: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
18: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.
19: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey Feyenoorder, Unive is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Unive en download nu de app Unive. Daar plukt u de vruchten van.
4: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
5: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
6: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
5: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
7: Huh? Hoe dan?
8: Maar dit is zijn band.
9: Ja.
10: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
11: Maassluis was gewoon opstandig.
12: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn altijd zoveel Duitsers.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
1: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. 5 mei, bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
4: Hey Feyenoorder, Unive is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Unive en download nu de app Unive. Daar plukt u de vruchten van.
1: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: de man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.
0: 1 uur

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak